acteur Matthew Perry veroordeeld. Zijn persoonlijke assistent moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij gaf de fatale dosis ketamine op verzoek van Perry zelf. Eerder werden 4 andere verdachten al veroordeeld, onder meer de verkoper van de drugs. Die kreeg 15 jaar cel. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: van jijzelf, dan ga je dus de persoon, jij, en de ervaring die je hebt meegemaakt, de situatie, los van elkaar zien.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's

Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. In Dordrecht is gisteravond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en voor de scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden tijdens een tv-debat met Donald Trump een beroerte kreeg. Dat vertelt de voormalig First Lady in een interview met CBS. Ze zegt dat het haar beangstigde en dat ze haar man nog nooit zo had gezien. In het debat 2 jaar geleden kwam de toen 81-jarige president Biden niet uit zijn woorden. Hij staarde met open mond en raakte de draad kwijt. Het debat leidde tot grote bezorgdheid binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Zij verloor de verkiezingen van Trump. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. De aanvallen komen op het moment dat de VS en Iran midden in onderhandelingen zitten. Iran publiceerde gisteren nog een conceptakkoord. Het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie meer, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik heb elke moeder.

0: van jijzelf, dan ga je dus de persoon, jij en de ervaring die je hebt meegemaakt, de situatie, los van elkaar zien.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's Complicated.

0: Shires, Mensa, Serrano, Doughboy. Zometeen. Is het je vader, je moeder of een hele bekende zanger of acteur? Ik heb het over jouw grote voorbeeld. Wie is jouw grote voorbeeld? Denk erover na, laat het marineren in je hoofd. Laat hem doorkomen via de NPO Luister-app. Laten we eens luisteren naar het nieuws van NOS op 3.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Volgens de VS was er een gevaar voor Amerikaanse strijdkrachten en de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een aanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Details worden verder niet gegeven. Kuwait meldt dat het wordt aangevallen met raketten en drones en dat de luchtafweer is ingezet. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg in een tv-debat tegen Donald Trump 2 jaar geleden. Dat vertelt ze in een interview met CBS. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met open mond. Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fernando. It's a good vibes only. Ben met Serrano, Mensa Serrano en Do.

0: Your city, your sound.
1: Een hele, hele goede morgen.
2: Goedemorgen, Fernando.
3: Goedemorgen, man, Fernando.
4: Morning, Fernando.
5: Goedemorgen, Fernando.
6: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
7: Good vibes in the morning, show, rise and shine. Je ochtendkameraad staat weer paraat. Lekker wakker worden met good vibes. De juiste ingrediënten hebben we weer voor je paraat staan. Lekkere muziek, we gaan Vijf van Fernando spelen. We hebben ook nog eens de moordende minuut. En we hebben vooral leuke verhalen die we vertellen, maar die we zeker graag van jou willen horen. Als je wakker bent en je hebt een goed verhaal en je voelt je op een bepaalde manier, uit je gewoon via de NPO-luisteraar. Wel positiviteit, want soms heb je zure mensen die denken, wat? Haal even op, joh. Maar luister. Even het volgende. We hadden het ook over laatst op de werkvloer van, we hebben eigenlijk allemaal die ons inspireert op wat voor manier dan ook. Je moeder kan je inspireren op een manier van, hey, sterke vrouw die veel moet doorstaan. Je vader, als hij in je leven is, bij mij was hij nooit in het leven, dus ik had geen role model. Je kent die story en Tori. Maar voor heel veel mensen om mij heen is mijn vader ook een soort leidende rol en persoon geweest die hem heeft leren vechten en leren opstaan voor zichzelf. Ik weet niet, maar in ieder geval, iedereen kan een voorbeeld hebben. Het kan ook een voetballer zijn waar je tegenop kijkt en dat je ook die persoon na wilt doen. Mijn role models kwamen vooral uit de entertainmentwereld. Omdat, wat ik al zei, mijn vader was nooit echt actief aanwezig. Dus ik zocht role models in verschillende mensen. Dus bijvoorbeeld bij Tupac zag ik altijd van, hey, hij komt ook voor dingen waar hij in gelooft. Hij is iemand die tegen onrecht is. En zich maatschappelijk inzet. Dan denk je, hè, maar op All Eyes on Me dist hij iedereen. Klopt. Maar voor All Eyes on Me, er waren ook andere albums, waarin hij bijvoorbeeld ook rapte over tienerzwangerschappen. Dat hij rapte over dat je achtergesteld wordt of bent als je een kleurtje hebt. Snap je? Keep your hair up. Het komt goed. Shout-out naar babymamas en vrouwen. Weet je, wees sterk. Dus ik had hem als role model op dat gebied. Eddie Murphy vond ik altijd grappig, omdat ik dacht van, hey, wanneer ik me sad voel, kan hij een glimlach op mijn gezicht toveren. Dus daardoor leerde ik van, hey, probeer ook vaker te lachen dan dat je zuur blijft. Dus dat zijn twee van mijn role models. Ik heb nog veel meer, hoor. Maar in ieder geval, dat heeft bij mij gewerkt. Dus we zijn een beetje benieuwd naar dit soort verhalen. Wie heeft jou als role model geholpen in je leven? Of in ieder geval geprikkeld om de persoon te worden die je bent. Het kan je ouders zijn, maar het kan ook gewoon iemand anders zijn. Donna, my sister.
0: Good morning, Fernando.
7: Good morning. Ik weet dat jouw moeder, zeg maar, jouw ultimate role model is. Jij vindt haar, zij is nummer 1.
0: Ja, dus ik hoef eigenlijk niks meer te zeggen.
7: Nee, dat was het. Maar los van je moeder, is er iemand, zeg maar, gewoon in de business of in je familie of in je omgeving, waarvan je denkt van, daar heb ik jaren, ik weet niet, daar heb ik jaren dingen van geleerd, mee voorbeelden.
0: Ja, zeker. Voor mij is dat Alicia Keys geweest.
7: Ah, waarom?
0: Ja, sowieso omdat ik vroeger wilde ik vooral zangeres worden en ik speelde toen ook nog zelf piano, of in ieder geval, ik dacht dat ik piano speelde.
7: Oh je drukte gewoon een demo knopje.
0: Ja, waarschijnlijk wel. En dan maakte ik er wat van en dan zat ik liefdesliedjes te schrijven terwijl ik 5 jaar oud was. Dus ik zat allemaal dramatisch te doen. Maar in ieder geval, ik luister altijd naar haar muziek. En zij was de enige in die tijd die braids rockte, man. Zij was de enige dame die altijd met vlechten, verschillende stijlen, met kralen. Want Beyoncé keek ook naar op. Maar die had altijd blonde pruiken, bij wijze van spreken. Waar helemaal niks mis mee is. Ja, hè? Maar als jong meisje had ik wel iemand nodig die succesvol was. En die dan toch ook op mij leek. En ze was ook dan light skin. En ze zong. En ze had soms ook een beetje meer tomboy vibes. Dus niet per se dat je zo ultra vrouwelijk hoeft te zijn. Of wat. Zij was voor mij gewoon helemaal van, oh ja, het kan dus wel. Dus ook als je, zeg maar, als vrouw van kleur, als je wel je eigen haar rockt, dan kan je alsnog super succesvol zijn. Dus Alicia Keys.
7: Mooi.
0: Ja, absoluut. Dat was ook mijn eerste concert waar ik naartoe ben geweest. Dus zij heeft altijd een plekje in mijn hart. Ja.
7: Mooi. Ja, nou, je hoort het, hè. Mooie, bijzondere verhalen. Laat ze vooral doorkomen via de NPO Luister app. Wie is jouw role model? Of wie zijn jouw role models?
0: Heel veel zin om het te horen ook. Vind ik altijd leuk van die verhalen. Wie weet inspireert het ons ook wel.
7: Ja, snap je? Dan raak ik weer geïnspireerd. Maar er is ook nog eentje, hoor, die me altijd heeft geïnspireerd. En veel mensen om mij heen ook. Deze

0: I Can Stand the Rain. Ja, de krekels die je hoorde, die zitten in die track. Dat is dus Timbaland en Missy Elliott samen. En we hebben vandaag over role models. En ik zei het over R tegen Donna van. Vaak hebben mannen het over mannelijke role models. En als je het over een vrouwelijke role model hebt, dan is het 9 van de 10 keer je moeder. Wat ik ook begrijp, want mijn moeder is ook een van mijn role models. Maar er zijn ook meerdere vrouwen die ook jouw role model kunnen zijn als man zijn. Bijvoorbeeld bij mij is Oprah Winfrey. Die heb ik altijd iconisch gevonden op het gebied van interviewen en hoe ze op business level haar imperium heeft opgebouwd. Sterke vrouw, sterk persoon. Los van dat ze vrouw is, maar gewoon een sterk persoon die gewoon in een hele moeilijke wereld haar positie heeft gevonden. Maar ook zeker Missy Elliott. Iedereen heeft over Timbaland, maar besef dat Missy Elliott de inspiratiebron is van Timbaland. Zij was degene die letterlijk zijn beats, zeg maar, een cijfer gaf. Nee, die is niet tof. Die is wel tof. Nee, maar misschien moet je dit veranderen. Dus ik denk dat het ook tof is, los van deze conversation, dat je ook een beetje zelf gaat nadenken van welke vrouwelijke role models er zijn.
1: I love it. Ja. Mooi gezegd. Kijk, ja. Andoyo die zegt nog in NPO luisterapp van Donner vergeet, Lauryn Hill was er voor Alicia Keys. Nou, Lauryn Hill wil ik ook absoluut haar flowers geven. Maar ik denk dat role models soms ook een beetje komen uit de tijd waar je zelf uitkomt natuurlijk.
0: Juist.
1: En ik ben hier een Gen Z'er, zeg maar. Dus Lauryn Hill was niet per se iemand waar ik mee opgroeide. Zeg maar wat ik bedoel?
0: 100%.
1: Maar sowieso Lauryn Hill ook absoluut een role model. Ja. 100%.
0: Ja. Ik vind dat ze wel meerdere albums had moeten maken. Maar ja, dat is mijn mening.
1: Maar ja, aan de andere kant vind ik het ook wel weer dope van ik geef je gewoon dit iconische werk en daar moet jij het mee doen.
0: Ja. Ja.
1: Vind ik ook wel weer vet.
0: Vind ik ook egoïstisch van haar.
1: Nee,
0: ik hou van Lauryn. Ik kan soms teleurgesteld raken als ik dan denk van ik had meer van je willen horen. Maar waar net?
1: Ja.
0: Je bent er nog. Ik bedoel, ze had ook vast kunnen zitten. Die andere Fuji zit vast.
1: Maar
0: dat is een ander verhaal.
1: Dat is een heel ander verhaal.
0: Ik hoop niet dat dat je role model is. Maar in ieder geval, blijf reageren. Blijf gewoon reageren. Van, je role is belangrijk. Het is belangrijk om dit soort gesprekken ook te voeren. Want vaak in life, als we geen role models hebben, dat kan ook ervoor zorgen dat we ons een beetje afglijden in de wereld. Maar voor mij hebben we Kimmy aan de lijn. Kimmy.
2: Goedemorgen, Matthijs. Mijn vader heeft altijd gezegd, Kimmy, als je de dingen doet die je leuk vindt, dan doe je het alleen maar beter dan wat je doet.
1: Dat is mooi, man.
0: Mooi gezegd.
1: Hij heeft je geleerd om met passie bezig te zijn.
2: En ik ben gewoon dus nu de laatste tijd heel veel aan het schilderen. En ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ik doe dus mee aan een art battle.
1: Oh, wow.
2: Dat houdt dus in 12 artiesten, 3 rondes en dan in één ronde dan heb je dus 6 artiesten en dan in de volgende ronde heb je weer 6 artiesten. En dus uit die 2 rondes worden dus 2 van de 6 naar de finale getrokken. En in die finale, ik hoop daar te komen dus. Dus ik ben wel aan het oefenen voor 1 en 2. En mijn vader heeft altijd gezegd, Kimmy, ben er goed voorbereid dan niet voorbereid. Want als je het niet goed voorbereidt, dan lijk je op niks. Dus nu ben ik op een groot canvas en een klein canvas aan het oefenen voor art battle.
1: Wauw, lekker bezig.
0: Shout out, man.
2: Oh, dankjewel, Fernando.
0: Lobby.
3: Featuring Ka'a and Jade Lauryn. Oh, your city?

0: grote voorbeeld. Joel zegt, Ciara was mijn groot voorbeeld. Als hij op tv was, keken we met vier broers hoe die asser bewoog.
1: Ja, ik denk toen Fernando zei van, we hebben het over vrouwelijke role models, dat hij niet per se vrouwen bedoelde die op je schoot mochten zitten, maar ik snap wel dat Ciara een role model is. Ik bedoel, ze danste ook fantastisch. Niet alleen Zeker. Met de ass hoor.
0: Nee, maar wel met de andere goodies.
1: Ah, Nando.
0: Ja, dat is een beetje... Maar wat ik wel tof vind, is dat we gewoon met z'n allen echt gaan nadenken over wie ons echt heeft geïnspireerd. En stuur ze gewoon een keer een lief bericht. Dat is ook fijn. Dus als je iemand in je omgeving hebt, een broer, zus, een collega, een oude schoolvriend of vriendin die veel voor je heeft betekend, stuur ze even love. Dat is belangrijk. José zegt mijn zusje Sarah. Oh, dat is leuk. Dat is leuk. Goeie zusje Sarah. Mooi man. Mooi, mooi, mooi. Ja, ik kreeg echt een NPO luisterapp, een bericht van mijn broertje. Zal ik het met jullie delen?
1: Ja, doe.
0: Even delen. My brother. Hij moet de computer wel meewerken.
2: Good morning, my brother. How is it doing? Voor mij, mijn grote voorbeeld, ben jij altijd geweest. Je hebt me altijd geïnspireerd om te geloven waar je in gelooft en om er gewoon voor te gaan. Zoals je altijd zegt, als het denkbaar is, is het mogelijk. En ook gewoon om altijd gewoon het goede in mensen te blijven zien en altijd om mensen te steunen en te helpen en voor mensen te zijn waar je ervoor kan zijn. Dat is altijd mijn inspiratie. Dus jij bent altijd mijn inspiratie. En voor dat ben ik je altijd dankbaar. Thanks bro. Werk ze.
0: Ja, zo'n broertje Alfonso. Lief, hè?
1: Zo mooi. Shout out naar jou, Alfonso.
0: Ja.
1: Dat is zo mooi om te... Hoe is dat voor jou om dit te krijgen?
0: Ja, kippenvel. Kijk, mijn broertje is gewoon... Ik ben zo fucking trots op deze guy. Hè. Hij is zo lief en liefdevol. Dat leer ik weer van hem.
1: Mooi.
0: Hij heeft heel veel geduld. Zo weer waar ik bijvoorbeeld soms gewoon mijn geduld kan opraken met mensen. Hij wil altijd ook mensen helpen. En het is mooi om te zien dat hij dat ziet ook in mij. Dat ik ook zo ben. Maar hij heeft mij ook op dat gebied heel erg geïnspireerd. En we hebben allebei zeg maar een niet aanwezige vader. Want wij delen dezelfde vader. Dus we delen ook dezelfde geschiedenis. Dus hij was er niet. Maar wat wel tof is om te zien, is dat ik daaruit heb gehaald van oké, I gotta work hard en ik moet er ook zijn voor mijn broertje. En hij moet zien van, we moeten vechten. En het is tof dat het ook over is gekomen. Ik vind het heel mooi dat hij de tijd nam om dit dan in te sturen.
1: Ja, supermooi om te horen. Dat is dan ook weer inspirerend. Ja. Ik bedoel ook wat die andere luisteraar zei van, mijn zusje is mijn role model. Vaak zijn die inspirerende mensen ook dichterbij dan je denkt.
0: Ja, ja, dus geef ze dikke love en... Alfonso, my bro, you know I love you. Je weet wat daar is. En ik vind jou een geweldige vader. Ik bedoel, dat is echt iets wat ik van jou nog meer kan leren. Jouw geduld, jouw compassie. En you're an amazing man.

0: voor weer vandaag. Zonnig, droog. De wind is zwakjes, beetje matig. De temperaturen liggen rond de 22 en 28 graden. Felicia van NOS op 3 is in de... Felicia, praat nieuws met me.
1: Goedemorgen, Fernando. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Volgens de VS was er een gevaar voor hun troepen en de scheepvaart daar. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een aanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen moeten daar nog blijven. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf andere leerlingen raakten gewond. En dermatologen maken zich zorgen om jongeren die onnodig veel cosmetica gebruiken. In het AD zeggen ze dat ze vaak jongeren zien met huidproblemen die zijn ontstaan nadat ze spullen zijn gaan gebruiken die bijvoorbeeld influencers aanraden. Bijvoorbeeld een huidverzorging van 12 stappen, wat een jonge huid helemaal niet nodig heeft. Nou, het gevolg, 9 op de 10 dermatologen ziet kids met eczeem, schilferige huid, puistjes door te veel cosmetica gebruik.
0: Jezus, man. Ja.
1: Ja, nee, zonde, hè, voor zo'n jonge huid.
0: Dus allemaal dingen op jezelf te smeren die allemaal 9 van de 10 keer niet eens werken.
1: Ja, of waar je juist dus een geïrriteerde huid van krijgt, omdat je het gewoon simpel moet houden.
0: Zo. Ja, maar was je gezicht gewoon met water, man.

0: Ja man, Tech Tech, The Stinks en MHD. Ja, de WK zit eraan te komen. De vraag is, gaan we gewoon de WK winnen of niet? Maar ja, om dat te kunnen doen heb je wel een team nodig. Dus was er een WK-selectie. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn WK-selectie namelijk bekendgemaakt. Misschien heb je het meegekregen of niet, maar die ziet het helemaal gebeuren. In ieder geval, hij denkt dat we wel kans maken. Wat wel opvallend is, is dat Jeremy Frimpong niet bij de selectie zit. De Liverpool-speler was de afgelopen jaar regelmatig zien bij Oranje. Maar moet dus gewoon thuis blijven. Nou, dat vonden mensen een beetje vreemd en gek. Die vraag werd ook gesteld tijdens de persconferentie. En Koeman die zei...
1: Ook omdat Frimpong er niet bij zit. Dan denken wij nog van, misschien is daar ook iets van een lichte klacht of zo. Is dat zo?
2: Nou, het is wel een beeld van dit seizoen dat hij regelmatig geblesseerd is geweest. De laatste keer was nog tegen Ecuador, toen hij inviel en heel snel weer uitviel. En dat is vaker gebeurd. Dat is een fysieke kwestie. Maar ik heb ook voor iemand anders gekozen als rechtsbuiten.
1: Voor Somerville?
2: Ja.
1: Is dat de grote verrassing? Nooit erbij gezeten, nu wel?
2: Voor mij geen verrassing, omdat ik hem in maart wel wilde selecteren.
0: Ja, dus hij voelt meer voor Somerville. Ja, zo kan het hard gaan in de WK-selectie. Maar wat wel een feit is, Memphis Depay, mits hij fit is tenminste, gaat hij sowieso in de basis en in de spits tegen Japan. Dus die heeft ook blessureproblemen gehad. En nog steeds. Maar die man is topscorer alle tijden van de Nederlandse elftal. Dus deze man gaat sowieso vlammen. Ik ben team Memphis Depay all day, every day. Julian Timber gaat ook spelen. Donna, jij bent niet echt van een voetballer volgens mij.
3: Nee, ik vind het wel leuk om te kijken, maar ik kan niet zeggen dat ik er echt een expert in ben. Dat niet, nee.
0: Oké, maar wie hoop je dat het WK gaat winnen? Heb je ja, zo...
3: Ik hoop natuurlijk dat het Congo wordt. Dat is wel echt natuurlijk een underdog, maar we zitten er wel bij na 52 jaar. Gruwelijk. Dus ik ga wel natuurlijk gewoon voor mijn vaderland uitkomen.
0: Prachtig.
3: Maar wat ik ook, om even naar een andere kant van die selectie te gaan. Jij noemde inderdaad Jeremy Frimpong. En ik zag dus op een gegeven moment een TikTok gisteren. Kan je even mijn laptop aan?

0: drie keer raden wie er op die video meezong.
1: Nee.
0: Ja, dat vond ik wel echt heel lullig. Jeremy Frimpong zat er ook op.
1: Die zingt op die song.
0: Die zat op die video. Maar he's not gonna make it.
1: Ja,
0: die video's zijn natuurlijk allemaal opgenomen. Dus waarschijnlijk was het gevoel van, nou, die gaat sowieso mee. Dus die selectie was nog net benoemd. En toen zie ik ineens Jeremy Frimpong met Jonna dansen. We're all gonna make it. Maar jij niet.
1: Make it.
0: Jij niet.

Nieuwe tunes ontdekken natuurlijk in die ene playlist. Landelijk Sound System op Spotify. Landelijk Sound System op Spotify. Tunes van Lijpen, Hayley Smalls, Sean Paul, Aerobi, Ludacris, Angel, Drake. Hey, keep it out and keep it banging, baby.

0: Drake, ja, good vibes. Verlies van NOS op 3, wat heb je voor ons?
1: Ja, volgens experts wordt er geld verspild dat bedoeld is om jongeren te helpen om niet in de criminaliteit te belanden. Meer daarover hoor je zo.

0: Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
4: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Phonix FM op TikTok.
5: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiaisushi.nl.

0: town. HiJaiSushi.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood via de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: gaan, ja, vijf of een ander spelen. Dus je weet het, zometeen spelen we het leukste spel. We gaan helemaal los. Stuur nu vijf of een ander in via de NPO Luisterapp. Vijf of een ander via NPO Luisterapp. Een soort 30 seconds, maar dan leuker. Maar dan lekker op de radio. Dus ik daag je uit. Speel mee en maak kans op leuke prijzen. Verliezen van NOS op 3. What's poppin'?
1: Goedemorgen. Amerika heeft opnieuw Iran aangevallen. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij een belangrijke havenstad aan de straat van Hormuz. Ook zou de VS Iraanse drones uit de lucht hebben geschoten. Volgens het Amerikaanse leger was er een dreiging voor Amerikaanse militairen en internationale schepen. Iran zegt een vergeldingsaanval te hebben uitgevoerd op een basis van de VS. Ondertussen wordt er nog steeds onderhandeld over een einde aan de oorlog. Volgens Iraanse media was er gisteren bijna een akkoord, maar Amerika zegt dat dat onzin is. Veel geld dat wordt ingezet om te voorkomen dat jongeren in de zware criminaliteit komen, wordt verspild. Dat zeggen experts tegen het tv-programma Zembla. Ieder jaar trekt het kabinet 100 miljoen euro uit. En dat wordt bijvoorbeeld uitgegeven aan voorlichting.
2: Dus overlaat je niet ronselen om drugspakketjes te bezorgen. Wordt geen geld ezel. Of ze gaan met z'n allen naar een film kijken en dan daarover napraten. En daarvan zagen alle deskundigen, daar is veel onderzoek naar gedaan, dat werkt eigenlijk niet. Hè? Die groepsvoorlichting, dat ze niet de misdaad in moeten gaan. Hè? Dat de criminaliteit slecht is, dat het niet loont. Ja, dat landt eigenlijk niet bij de jongeren.
1: Ja, ze zegt ook dat het belangrijk is dat jongeren persoonlijk begeleid worden door iemand die ze goed kent. En door een implosie van een opslagtank bij een fabriek in het Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. Een implosie is het omgekeerde van een explosie. In de tank zat een chemische stof die wordt gebruikt om papier te maken. Er wordt nog naar 9 vermisten gezocht, maar die zijn waarschijnlijk niet meer in leven. En Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. Dat is bijzonder, want die Engelse club speelde hiervoor nog nooit Europees voetbal. In de finale werd het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0 verslagen. Het doelpunt kwam van spits Mateta en die voelt zich zo.
3: I feel fantastic! I feel fantastic! We did it! First time in Europe, we did it! Now I just want to celebrate, I just want to party. And that's how I feel.
1: Ja, Crystal Palace was sowieso al lekker bezig. Ze hebben nu 3 prijzen gepakt in 1 jaar tijd. Dan nog het weer. Opnieuw een warme, droge dag met veel zon. En vanmiddag wordt het 22 tot 28 graden.
0: Fernando. It's a good vibes only, baby. Rise and shine. Kleine John en Chauffeur.

0: Keep it high, keep it banging, baby. Ja, man. Gisteren ging ik naar jouw hometown, Donna.
1: Ja, maar je moet ook even vertellen wat je daar ging doen. Want ik moet zeggen, in alle 28 jaar dat ik in deze stad kom, heb ik dit nog nooit gedaan.
0: Oké.
1: Okay, nou, dit heb ik nog nooit gedaan daar zo. Dus wat heb je daar uitgefroten? Vertel het eens aan de
0: nou,
1: mensen.
0: Nou, ik heb ten eerste mijn allereerste lange autorit gemaakt.
1: Lekker gedaan.
0: Ja, maar dat is echt. Ik wist echt niet dat het zo ver was. Maar
1: nu weet jij hoe ik me voel als ik elke keer naar mijn familie ga. Dat is ver, hè?
0: Ik vind dat jouw familie een extra prijs moet geven voor liefde en waardering. Het is een lange rit, man. Ik heb nog steeds pijn aan mijn voet.
1: Dit weekend weer twee keer. Vorige week was ik ook weer. Ja, man.
0: Ik voel, als jij nu zegt ga naar mijn familie, ga ik nadenken aan die afstand.
1: Dankjewel.
0: Love.
1: Dankjewel
0: love,
1: voor de waardering.
0: Ja, love.
1: Dat is ver, hè?
0: Ja,
1: dus ja het is heftig.
0: Nee, ik ging daar. Ik had ook je familie willen opzoeken daar zo. Maar ik ging op zoek naar een andere bekende familie ook.

0: zoals u weet heb ik een aantal Jacksons in mijn leven mogen interviewen. De neven van Michael Jackson, 3T. Maar ook zijn overleden broertje van een paar jaar geleden, Tito Jackson. Degene die de gitaar brak van zijn vader, waardoor zijn vader weer boos werd. Zoals je weet, Joe Jackson was vaak boos. Die pakte hem aan en dat was de reden dat hij dus achterkwam dat zijn kinderen dus muzikaal talent hadden. En zo is eigenlijk de hele Jackson 5 story begonnen. Nou, Tito Jackson heb ik in een exclusief interview 2 jaar geleden gesproken. Staat online op mijn YouTube kanaal, Nando Leaks. Maar gisteren sprak ik met de andere 2 Jacksons die nog optreden. Jermaine was er niet bij. Jermaine is bezig met andere dingen, maar de andere 2, Marlon en Jackie, die heb ik dus gisteren voor het eerst face-to-face gesproken. De laatste keer dat ik ze voor het eerst ontmoette, voor een foto met ze gemaakt. Maar nu echt gewoon gesproken. We hebben een gesprek gehad van 50 minuten en het was een beetje zwaar aan het begin. Omdat,
1: hoezo? Voor mijn beeldvorming. Hoe oud zijn de beste mannen nu inmiddels?
0: Hij is 75, volgens mij.
1: Ja, okay,
0: en de andere is 68. Uit mijn hoofd, toch globaal.
1: Yeah.
0: I could be off for a couple of years. Maar ze zijn eigenlijk pensioengerechtig.
1: Ja, yeah, you were chilling with the elders.
0: I was chilling with the elders. I love it. Kan je veel van leren. Maar ik vond het, want mijn moeder zei me van, maar waarom ga je zo ver daar naartoe? Je hebt toch al genoeg. Ik zei, nee, dit zijn de laatste levende legendes.
1: Precies.
0: Van de legendary Jackson 5. Dus zeg maar, wanneer zij weg zijn, zijn ze weg.
1: Nee, je moest gaan. Als je die uitnodiging krijgt, je moet.
0: Moet.
1: Het is niet eens een discussie.
0: Nee,
1: je gaat gewoon.
0: Dus ik was daar, ik had pijn in mijn benen, lange kilometers. Maar ik was daar en wat mooi was, weet je, ik kan wel een stukje vertellen over die conversation. Op een gegeven moment, het begon moeizaam. Dat is al een lange dag.
1: Wat was er moeizaam? Ja.
0: Zeg maar, een van die guys die had best wel een moeilijke dag achter de rug. Lange dag.
1: Okay.
0: Dus dan merk je dat je je energie meeneemt in het gesprek.
1: Ja.
0: Dat snap ik volledig.
1: Tuurlijk.
0: En dat is aan mij om te werken. In de zin van, want er is een kunst. Kijk, heel vaak zie mensen je interviewen en denken van, ah ja, het lukt allemaal. Maar interviewen, daar komt zoveel meer bij kijken. Het is een gevoel, het is zeg maar de juiste stemming hebben, de juiste stemming eruit kunnen halen. Na 15 minuten waren we allemaal aan het lachen. Dus ik ben daar heel blij mee. Inhoudelijk hebben we ook nog leuke dingen kunnen vertellen. Hij heeft op een gegeven moment ook verteld dat Justin Bieber echt zijn best deed om dichter bij de Jacksons te komen. En dat hij op een gegeven moment ook in Beverly Hills woonde. En dat hij op een gegeven moment weg is gekikt. Omdat hij alleen maar aan het razen was met zijn Ferrari door de buurt.
1: Oh,
0: dus toen hebben ze hem weggezet uit de buurt. Grappige anekdotes en dat soort dingen. Ook over dat ze het heel raar vonden dat Michael Jackson een chimpansee naar huis bracht. Dat ze dat heel vreemd vonden toen de tijd.
1: Snap ik. Ik bedoel, ik vind het nog steeds een apart verhaal. Dus ik snap als hij daarmee naar je huis komt, dat je denkt, wat gebeurt hier, joh?
0: Ja, ja.
1: Maar super dope dat je dit soort momenten kan vastleggen. Wanneer ga je het online zetten? Weet je
0: geen idee.
1: Okay.
0: Geen idee. Geen idee eigenlijk. Want zeg maar, ik heb een tijdloze interview met ze opgenomen. Dus het kan zijn dat ik hem over een maand of. Ik heb ook nog een interview liggen met een vrouw van Muhammad Ali. Dus sommige interviews bewaar ik om misschien aan de community te laten zien.
1: Oké.
0: Okay. Zou je bedoelen? Dus,
1: ja. Bedoel je dan dat het alleen maar is voor bepaalde members dat ze laten zien?
0: Ja. Okay. Want vaak zeggen mensen van je geeft heel veel content gewoon gratis weg, maar er zit heel veel werk in.
1: Tuurlijk.
0: En daar kunnen we, dat het is waardevolle dingen.
1: Je bent op je pap, Nando. Hey.
0: En pap moet komen. Auto moet betaald worden. Wij moeten ook, zeg maar.
1: Al die benzine naar Eindhoven.
0: Ik vakantie Aruba hebben we al beloofd.
1: Nee.
0: Dus baga's.
1: Ik wacht op mijn ticket, Nando.

0: voor Fernando.
1: Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? Een 30 seconds van je welste en sowieso op de radio. Ja, de challenge is on. Gisteren hadden we Redmar, die heeft echt goed gedaan.
2: Die heeft het heel goed gedaan. Ja. Hij heeft heel veel gezegd. Hij had 0 punten gescoord, maar hij zat er helemaal in.
1: Ja, gotta go, let's go. Dus dikke shout-out. En ik zie dat Purple Kid, die stuurt weer zeg maar, een bericht van hij wil gewoon weer mensen gewoon het slopen. Maar we gaan het zien, hè. Of hij wordt geselecteerd of niet, hè? Dus als jij kans wil maken om mee te doen aan het spel, doe het. Want aan het eind van de week krijg je een hele mooie exclusief prijs. En mensen zeggen maar al, hey Kill, geef me die mok daar. Geef me die mok. En die mok kan je alleen maar winnen met 5 of een ander. Dus ga hem niet googlen. Je kan hem nergens kopen. Dus stuur nu via de NPO-lijst-app 5 of een ander als je mee wilt doen. Ja, dat is wat we doen. Controle.

0: 5 voor Fernando. Een soort 30 seconds, maar dan leuker. Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden. We hebben vandaag weer 2 kandidaten die staan te popelen om mee te doen. En weet, er zijn natuurlijk veel mensen binnengekomen. Dus morgen kan je weer meedoen. Cindy en Robin. Oh jongen, die hebben er zin in. Cindy, Robin.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey. Cindy, we gaan met jou beginnen.
2: Super.
0: Ben je ready?
2: Jazeker. Een chocoladesoort die op de planeet... Het heeft de naam van een planeet.
0: Chocola... Mars.
2: Yes. Gewicht.
0: Kilo.
2: Een beest wat ook een sportmerk is. Een dier.
0: Lacoste, krokodil.
2: Nee.
0: Slang.
2: Hij is heel snel.
0: Tijger, cheetah, puma.
3: Ja, puma, maar die was al buiten de tijd. Oh. Ja.
0: Oh. Ja.
3: Slang? Nou ja, goed gedaan Cindy. Je hebt er 2 goed samen met Nando. 2. Ja.
0: Robin, you ready?
1: I'm ready.
3: Go!
1: Maken van het nummer Eng. Nieuws RSS.
0: Audi? Oh,
1: nee,
0: je hebt het over Distinct.
1: Een rapper.
0: Distinct, of heb je het over Lijpen?
1: Goed. Geen concert, maar... Oké, een groep mensen bij elkaar. Defcon.
0: Wauw, ik was je helemaal kwijt, mijn broeder. Groep mensen bij elkaar, oh, Defcon.
3: Ja. Maar niet een concert, Defcon is een festival.
0: Ja.
3: Ja, dus het woord was festival. Lanty? Een hele groep mensen.
1: Ja.
3: Niet bij een concert. Oké, dat was er 1 goed. Dus wederom, ook heel goed gedaan. Maar ja, Cindy gaat er toch echt met de winst vandoor.

bezig, Cindy. Lekker bezig, Cindy. Morgen, same time, same place. En dan heb je de nieuwe uitdager, de nieuwe challenger. Dus als je aan het luisteren bent en je wilt gewoon die mok onder haar neus vandaan halen. Ik stel voor dat je morgen je best doet en je alvast opgeeft voor 5 voor Fernando. Je kunt je nu al opgeven voor 5 voor Fernando. En dan spelen we morgen gewoon lekker weer.

0: Wat een tekst. Zometeen, we gaan we whip in some more love. We hebben heel veel broederliefde en Daddy Yankee voor je. Whip it, whip it, whip it. Hoe zit het met het weer? Nou ja, kan je zeggen, het is weer lekker weer. De zon, ja, die is er. Het is lekker droog. En het wordt tussen de 22 en 28 graden. Felicia van NOSM3 in de building. Keep it high and keep it banging. Good morning.
1: Nou en of, de laatste eindexamens voor middelbare scholieren zitten er na gisteren echt op. En er is dit jaar flink meer geklaagd over de examens dan vorig jaar. 340.000 klachten kwamen er binnen bij het LAX. Dat is 100.000 meer dan vorig jaar. En er zat van alles tussen.
2: Ja, denk aan leerlingen die zich niet kunnen concentreren door geiten die tegen het examen zou mekkeren. Een leerling die zich niet kan concentreren doordat een surveillant te hard ademt. En daarnaast gaat een heel groot deel ook van de klachten over de druk die leerlingen ervaren. En dat zij het examen ook wel heel erg lastig vonden.
1: Voor eindexamenleerlingen is het nu 2 weken wachten tot ze horen of ze geslaagd zijn. De herkansingen beginnen de week erna.
0: Ik vond het heel interessant. Dus een surveillant die te hard en zwaar ademt.
3: Dat is wel irritant, hoor.
0: Hij heeft een adem. Dan moet je zeggen, wil jij niet ademen? Like, die klachten. Besef, hè. 340.000 klachten. Een freakje geit die aan het mekken is.
3: Maar stel, je bent diep aan het nadenken over een opdracht. En je hoort achter je...
1: Oh, een Darth Vader.
3: Dan word je wel gek, hoor. Ja, maar... Dat is wel irritant, hoor. Dan heb je bijna het antwoord...
0: Oh, deze mensen zouden niet door ons challenge kunnen doen. 24 uur niet klagen. Dat is gelijk gezakt.
1: Ja. En in Amsterdam stond gisteren een lange eettafel van meer dan 900 meter. Daar vond een speciaal etentje plaats. Namelijk met asielzoekers, ondernemers en burgers die zich hiervoor hadden opgegeven. Doel van het etentje was om te laten zien dat het heus mogelijk is om vredig met elkaar om te gaan. Belangrijk vonden deze bezoekers.
4: Je ziet natuurlijk in het nieuws heel vaak mensen op de barricade staan dat de grenzen dicht moeten en dat er geen AZC's mogen komen. Maar ik denk eigenlijk dat de mensen die wel verwelkomend zijn en gastvrij zijn met veel meer zijn.
1: En deze asielzoeker zegt dat hij na de demonstraties tegen asielzoekers in Loosdrecht nu weer een beetje positiever kan kijken naar zijn situatie.
5: I hope that for is not for all people. We are not welcome, but majority of people we are welcome. You see here, I see, I make some friends, I eat good. Yeah, it's good.
1: En niet alleen scrollen, maar ook shoppen. TikTok komt volgende maand ook in Nederland met een winkelfunctie in de app. In onder meer Amerika, China, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is er al een TikTok-shop. En in het buitenland is het al een succes, zegt deze expert bij BNR.
6: In China is het gigantisch. Daar zijn ze in korte tijd de derde e-commerce bedrijf geworden van het land. Daar hebben ze veel marktaandeel van Alibaba vooral afgesnoept, begrijp ik. Ook in Amerika, daar zijn ze sinds 2023 actief. En ook daar is het groot. Ik las iets over een omzet die richting de 15 miljard ging vorig jaar.
1: Ja, en er zal van alles te koop zijn. Kleding, cosmetische producten, elektronica. Kopers en verkopers moeten trouwens wel 18 jaar oud zijn.
0: Slim. Fernando. Een nieuwe hostel, man. Let's get it. Keep it hard and keep it back.

0: Maak me niet heet, broederliefde. Nou, je gaat het misschien warm en heet krijgen van een romcom die vanaf vandaag draait in de bioscoop Finding Emily. En we hebben Robert Blokland weer gevonden voor het allerheetste filmnieuws van Nederland. Roberto Milano, good morning.
1: Goedemorgen, vrienden. Goedemorgen.
2: Hello.
0: Finding Emily. Moeten we naar de bioscoop gaan of niet?
1: Ja, oh, wat fijn dat er een romantische komedie in de bioscopen draait. Want het genre leek een beetje dood eigenlijk. Je had in de jaren 90 en in de nulties had je mensen als Julia Roberts en Meg Ryan. Alleen tegenwoordig ja, lijken ze zo liefdeloos gemaakt, die romcoms. Notting Hill is 20 jaar geleden, Love Actually. Maar nu hebben we weer een film die daaraan kan tippen. Een Britse romantische komedie die ook aan de nieuwe tijd is aangepast. Het gaat om een jongen die op een feestje een meisje ontmoet, Emily. En dan krijgt zij, hij is haar nummer, alleen er ontbreekt één cijfer. Dus hij kan haar niet meer vinden. En hij weet alleen dat ze op de universiteit studeert. En hij gaat op zoek naar haar. En hij probeert ook internet daarvoor in te schakelen. Dus hij wordt gelijk een meme. En hij wordt gelijk een media hype. En dat is wel leuk aan deze film. Dat het hele gegeven, het bekende gegeven van een jongen en een meisje die elkaar moeten krijgen. Want daar gaat het natuurlijk om. Dat het naar deze tijd is geschakeld. Dus hij krijgt ook gelijk kritiek van: jeetje, wat ben je een zacht ei. Je moet een stoere man zijn. Zoals al die influencers Andrew Tate zeggen en zo. En dan moet hij zich daar weer voor gaan verantwoorden. En uiteindelijk ja, is natuurlijk de vraag, gaat hij het meisje vinden of niet? En deze film is met zoveel liefde gemaakt, met zoveel Britse humor, met zoveel leuke dialogen, dat het eigenlijk onmogelijk is om niet gelijk voor de bel te gaan en deze onweerstaanbare film in je hart te sluiten. En dat, ik werd daar zo blij van in deze grimmige tijd, dat dit nog mogelijk is, dat dit genre nog leeft.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Is dit, maar deze rematch of recall van de romcom, voel ik een hoger cijfer van Roberto Milano?
2: Hij ja, is wel zeker. Enthousiast. Ik vind hem wel heel enthousiast klinken.
0: Ja,
1: ja toch? Maar jullie zijn er ook fans van het genre. Iedereen wil toch graag zo'n film waar je lekker weg kan dromen.
2: Maar ik moet inderdaad wel zeggen, de laatste paar romcoms die ik heb gezien, dacht ik elke keer, ik weet niet. Ik voel hem niet. Dus ik ben wel blij dat dit dan misschien weer die ene romcom gaat zijn waarvoor je echt lekker gaat zitten.
1: Ja, ik denk het eigenlijk wel. En mondreclame gaat enorm zijn, denk ik. En heel veel van die romcoms worden ook heel liefdeloos gemaakt. In Nederland hebben we de afgelopen jaren heel veel van die romcoms gehad. Dat je denkt van ja, meh, het kan me ook niet schelen of ze elkaar
2: precies,
1: krijgen.
2: Ja, precies. Ik voel hem niet.
0: En wat voor cijfer krijgt hij dan in zijn romcom?
1: Ja, deze krijgt echt een 8. En ik denk echt dat mensen ook massaal tegen elkaar gaan zeggen, deze moet je zien. Want je wordt hier blij van. En vooral die moderne twist is heel leuk. En het zijn jonge acteurs die niemand kent. Ik kan de namen gaan noemen. Ik kan zeggen dat Spike Furn die jongen speelt. Maar die ken je nog niet. Maar dat is gewoon de nieuwe Hugh Grant. En Hugh Grant was in 94 met Four Weddings ook totaal onbekend. Dat is natuurlijk een van de grootste acteurs die we nu hebben. Dus echt, deze film kan datzelfde effect gaan hebben.
0: Oké, nou voor de romantische mensen om ons heen, die houden van een beetje tranentrekkerij. Gaan we eens lekker checken, zou ik zeggen.
1: Gewoon lekker zwijmen in de bioscoop met z'n allen. Een lach en een traan. En dat is gewoon fijn om daar even aan over te geven in deze tijden.
0: Heerlijk. Dankjewel Roberto Milano. Tot volgende week.
1: Is goed, tot volgende week. Okay.

daar is veel aan de verbeelding over. Het is heel duidelijk wat Hayley Smalls wil doen. Ze wil het gezellig hebben. Check en volg die playlist voor nog meer muzikale gezelligheid. Muziek van Ludacris, Angel, Drake, Mo Stack, Lijpen, Hayley Smalls, Shauna Paul. Angelique Sound System op Spotify, dat is die playlist.

0: Vibration. Felicia, wat heb je voor ons?
1: Ja, puistjes, schilfers, eczeem op je gezicht. Dermatologen zien dit veel meer bij jongeren. En de reden is waarschijnlijk dat die jongeren nadoen wat ze op sociale media zien. Wat ze daar zien, dat hoor je zo

promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your

0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funnyx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funnyx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rellen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel.

0: Located@funix.nl.
1: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
2: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
7: Je gaat de hele tijd dus heen en weer. Dat je denkt van Jezus, wat mooi dit. Naar wie ben ik? Wat doe ik hier?
8: En dan ook nog lachen erbij.
7: Maar wow, ik denk...
9: Waar slaat dit op?
8: Waar slaat dit op?
9: Toch niet hoe het
8: gaat. We staan 20 jaar, bro. Dat moeten we toch vieren?
10: De making of de jeugd van tegenwoordig. Morgen 10 uur VPRO NPO 3.
6: Nu bij Dirk. Kips voor 1,29. 1,29. Dat is echt geen geld.

0: mensen heel veel andere dingen vertellen. We gaan naar de actualiteit. Felicia van NOS The Dream was popping.
1: Ja, huidspecialisten slaan alarm omdat jongeren door video's van influencers te veel cosmetica gebruiken. Volgens het AD ziet bijna 90% van de dermatologen in Nederland regelmatig patiënten met huidproblemen door onnodige crèmes en poeders. Online zijn er duizenden zogenaamde experts te zien die veel soorten producten aansmeren.
2: De juiste volgorde van jouw skincare routine. Met een cleanser reinig je de huid. Een toner om je poriën minder zichtbaar te maken. Daarna een serum, vitamine C serum en een booster. Oogcreme tegen de fijne lijntjes rondom je ogen. Spot treatment, pukkeltjes, eczeem, dagcreme. En als laatste stap een SPF.
1: Ook nog. En een jonge huid kan dit soort hoeveelheden helemaal niet aan. Artsen zien dan ook vooral veel jonge patiënten die allemaal last hebben van problemen. Van irritatie, eczeem en een schilferige huid en puistjes tot allergische reacties en acne. In Dordrecht is gisteravond een zwemmer van 18 overleden. Hij dook vanaf een vlot een zwemplas in, maar kwam niet meer boven. Een politieagent is het water ingesprongen, maar kon hem niet vinden. Uiteindelijk heeft de brandweer hem uit het water gehaald. De man is nog met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed hij. Australië verlengt de quarantaine van 6 mensen die aan boord van cruiseschip de Hondius waren, waar het hantavirus rondging. Het groepje kwam 2 weken geleden terug naar Australië en zit sindsdien in quarantaine. Ze zouden eigenlijk volgende week alweer naar buiten mogen, maar de minister van Volksgezondheid heeft die periode nu verlengd tot 23 juni. En Jill Biden dacht dat haar man Joe tijdens een tv-debat met Donald Trump een beroerte kreeg. Dat vertelt de voormalige First Lady in een interview met CBS. Even een recap. Dat debat van de oud-president zat vol met dit soort versprekingen.
3: Dealing with everything we have to do with... look, if we finally beat Medicare...
1: Ja, hij kwam niet uit zijn woorden toen. Hij staarde met open mond en raakte de draad helemaal kwijt. Nou, zijn vrouw weet nog steeds niet wat er toen aan de hand was.
4: I don't know what happened. I mean, as I watched it, I thought, oh my god, he's having a stroke. And it scared me to death.
1: Ja, het debat leidde tot grote bezorgdheid binnen de partij van Biden. Uiteindelijk trok hij zich terug en werd Kamala Harris de presidentskandidaat. Zij verloor de verkiezingen toen van Trump. Dan nog het weer. Opnieuw een warme, droge dag met veel zon. Vanmiddag wordt het 22 tot 28 graden.

0: crazy, you know?
1: Er is een nieuw drankje in de wereld, de Titi Latte. Daar is zometeen meer over.
2: Yo, Fernando, voor wat kapper? Man, Mr. Good West, Oostly.
3: Yes, yes, Phonics.
2: Goedemorgen.
3: This is Phonics.
1: In the morning show.

0: Good vibes.
1: Lekker wakker worden.
0: Hey.
1: Keep it hard, keep it banging, baby.
0: Ja, Nando, je weet dat ik altijd gekke dingen zie op mijn feed, weet je wel. En je hebt natuurlijk amandelmelk, je hebt havermelk, sojamelk. Je hebt heel veel alternatieven voor melk. Maar je hebt dus ook een latte macchiato met titty milk. En ik zie al kijken van, waar heeft deze chick het over? Nou, ik was aan het scrollen op Instagram. Toen kwam ik een video tegen van een man die dus een latte aan het maken was. Dus gewoon koffie met heel veel melk. Maar met de moedermelk van zijn vriendin. Luister maar even.
2: You got yourself a coffee.
3: I got myself a coffee.
2: Your espresso.
3: Oh. And there's no creamer. Don't worry about it.
2: Mommy's got it handled.
3: Mommy's got it all the way. Look at that.
2: Ooh, that is the perfect color. I can't with you.
0: Ja, liquid gold noemt hij het. Maar als ik het nu ook zo weer hoor, weet ik even niet zo goed hoe ik mezelf moet voelen.
1: Ja, kijk. Liquid gold, moedermelk. Ik zag Felicia van NOS op 3. Die was ook druk aan het kolven. Shout-out aan Felicia.
0: Shout-out naar jou, Felicia.
1: Shout-out.
4: Ja,
1: en nu zit ik te denken, ik drink geen titi latte. Maar wat vind jij hiervan? Zeg maar dat jouw titi latte gebruikt zou kunnen worden.
0: Door je man. Die zegt, weet je, die liquid gold van jou, Felicia.
1: Geef maar hier.
0: Geef maar hier. Lekker met no creamer. Gewoon puur van de bron.
4: Nou ja, ik zou denken, waarom? Weet je wel, waarom zou je dat willen? Iedereen moet lekker zijn ding doen. Maar ik zou niet weten waarom dat nodig is voor hem. Kijk, voor de baby snap ik het. Voor de baby geeft het bepaalde voedingsstoffen. Het maakt je immuunsysteem sterker. Het past zich precies aan op wat mijn kind op dat moment nodig heeft. Maar ja, voor volwassenen weet ik niet of
1: het
4: zoveel
1: voordelen
4: heeft.
1: Nee, ik denk ook dat het een beetje trapperig is. Ik heb het gevoel dat het een beetje...
4: Nee. Het smaakt ongeveer, want kijk, je doet altijd even...
1: Hoe weet jij hoe het smaakt?
4: Ja, nee.
1: Laat pull up. Rewind. Hoe weet jij hoe jouw moedermelk smaakt?
0: Je checkt de temperatuur, hè?
4: Precies, dat. Dus je doet een druk op je hand en dan lik je het even af om te kijken van hoe warm is het? Is het te warm voor mijn baby of is het te koud? Dus dan moet ik even checken.
1: Ik lik mijn eigen melk niet.
0: Nee, maar jij hebt niet eens melk. Maar je moet die temperatuur checken.
4: Ik bedoel, mijn baby drinkt het.
0: Ja.
4: Dan kan ik het er. Dus ik proef het dan. En het smaakt ongeveer een beetje naar een beetje zoetige amandelmelk.
1: Oh, is wel lekker.
4: Ja, joh. Ja.
1: Dus jij staat gewoon in het...
4: Nee, het is voor mijn baby. Voor mij heeft het... Ik kan net zo goed gewoon een glas normale melk.
1: Okay.
0: Maar ja, misschien zijn er dus ook wel mensen, net zoals deze man, die denken van, ja, het is misschien ook in deze economie is het geld besparen.
1: Ik heb
4: gehoord dat ook bodybuilders soms er best veel geld voor nodig voor over hebben.
0: Echt?
1: Voor wat? Om moedermelk te drinken?
4: Omdat er een soort bijgeloof is, dat kan helpen met je workout.
1: Wauw.
4: Dat is wetenschappelijk niet bewezen.
1: Nee, dat is gewoon klinisch nog ook niet bewezen. Mensen zijn gewoon sporen niet. Hoezo ga ik dus om te trainen? Ik wil jouw moedermelk.
0: Nee, maar kijk, ik wil even die andere kant zien. Ja. Misschien komt mijn positieve kant weer te erg naar boven. Maar misschien zit hij het wel. Hij ziet het misschien als een teken van liefde. Van, jij produceert melk.
1: Nee.
0: En mijn kind drinkt dat. Ik wil ook voelen wat mijn kind voelt. Ja, maar je moet positief naar de wereld kijken.
1: Weet je wat ik gewoon zie?
0: Vindt het schattig.
1: Ik voel dat die man gewoon jaloers is op de liquid gold die zijn kind krijgt. En die wil het ook ervan
0: genieten.
1: Dan
0: is het heel raar. Nou maak je het heel raar.
1: Nee, maar laat
0: weet
1: het
0: je wat
1: kind...
0: we gaan doen? We gaan het even de luisteraar vragen.
1: Geef het kind. Als jij aan het luisteren bent. Zou jij een latte drinken met moedermelk voor je partner?
0: Oh my goodness.
1: Waarom wel of niet? Ja,
0: ja, misschien is het een teken van liefde misschien, Nando.
1: Nee,
0: het is gewoon heel dicht bij het partner zijn. Bij haar moederinstinct.
1: Nee.
0: Maar ik vind het ook
1: blijf
0: vies,
1: daar,
0: maar,
1: het is voor het kind
0: vies.
1: Bestemd. Laat het gewoon daar.
0: Maar I'm trying to be positive.
1: Oh, reageer weer de NPO Luister app. Moedermelk of niet voor jezelf. Deze voor het kind.
5: Roby, featuring K.A. en Jade Lauren. Oh. Your city...

0: melk drinken of niet? Ja, ik weet het niet, maar ik zei tegen Dona, ik vind dat heel apart. Wesco reageert via de NPO luisteren met...
1: Fernando, doe niet zo raar, joh. Iedereen wil dat toch proeven? Ik heb het destijds toch ook geproefd. Je wil dat gewoon proeven. Je wil weten hoe dat smaakt. Je wilt weten wat je kind eet. En of het... Je wilt het goedkeuren. Je bent toch benieuwd. En het is van je moeder. De moeder van je kind. Je eet toch ook die pussy?
2: Oh!
0: Wow.
2: Hey, oké.
0: Ja, maar die zit...
2: Zo.
0: Ja, maar kijk.
2: Wacht even hoor. Wacht even, ja. Goedemorgen voor... sorry voor alle kinderen die luisterden. Dat waren even niet op de hoogte dat dit er
0: zo,
2: nog
0: zo, zeker niet op de hoogte dat erbij kwam.
2: Dat wisten we even niet. Anders hadden we die even...
0: Zo,
2: hij
0: zit
2: over huisdieren.
0: Ja, zo. Oké, dat is ook een aparte chai latte. Maar laten we het begin beginnen. Ik ben niet nieuwsgierig naar hoe de moedermelk smaakt. En ik ben ook niet benieuwd of ik vraag me niks af. Ik denk dat moeder natuur dat al heeft geregeld. Dus zeg maar, hoe de stromingen lopen in het leven, dat zit wel goed. Zeg maar, en dan merk ik ook als mijn kind op dat moment niet aan de bobby wil zitten, dan geeft hij het vanzelf aan, ik wil het niet.
2: Kijk, misschien, ik probeer zeg maar even mijn blik te openen en misschien te kijken naar of het... misschien gewoon dicht bij je partner komen is. Ik vind hem zelf ook nog lastig, maar Melissa stuurt in de NPO Luister-app een foto van een volwassen man die ook echt aan de borst hangt bij een dame.
0: Ja, maar...
2: Er is namelijk een documentaire, Breastfeeding My Boyfriend.
0: Ja, maar die wilt gewoon terug naar mami.
2: Ja, die vind ik ook wel lastig.
0: Maar dat gaat gewoon...
2: Ja, ik heb er ook... Ik probeer open te blijven, maar ik merk ik heb er moeite mee.
0: Nee, hier moeten we terug naar de jeugd.
2: Ik vind hem lastig.
0: Ja, nee. Een volwassen man die...
2: Ja, die hangt aan haar borst, daar zie ik nu een foto van. En de documentaire heet Breastfeeding My Boyfriend.
0: Wauw.
2: Ja.
0: Oké. Nou, Gino, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe sta jij in deze situatie? Aan de bobby of niet?
3: Nee, man. Die mensen zien het allemaal verkeerd, man, Ando. Kijk, als volwassenen vind ik, dat is mijn mening, weet je. Mijn mening, mijn opinie. Mijn. Ik vind dat je gewoon als volwassene man zijnde ook... En voor een vrouw zijn, maar een vrouw produceert het al. Maar als man zijnde, je moet het gewoon geprobeerd hebben, man, bro. Je gaat niet aan die borst hangen. Maar, wanneer die kind drinkt, er komt overtollige melk uit soms. Snap je, die druppeltje.
0: Dus je wilt niks verspillen? Je wilt elk stukje wat eruit komt?
3: Nee, het gaat niet om verspillen. Het gaat om gewoon, jij wil gewoon weten, echt letterlijk, hoe het smaakt. Dat is het gewoon
2: nieuwsgierigheid.
0: Ik ben heel nieuwsgierig, maar ik ben daar nooit geweest.
2: Iets in mij snapt hem wel. Van je wil het een keer meemaken of zo.
0: Nou.
3: Nee, het is gewoon van je wil gewoon weten van. Weet je. Wat is het? Hoe het smaakt? Dat is het al.
0: Oké.
3: Okay. Iedere keer dat die baby moet drinken. Ga jij eraan?
0: Krijg je ook dorstig? Ja, ik wil
3: niet
0: voor mij.
3: Nee, man. Okay. Ik snap het wel, toch, bro?
0: Oké, okay. Nee, maar Gino, ik snap jou en ik snap degene die...
3: Een andere kerel, nee, die neemt gewoon, weet je, intieme actie in dit gesprek. Die heeft niks mee te maken daarmee.
2: Nee, hij wil het dus zeg maar even loskoppelen. Van het is niet zeg maar iets in die...
0: Ja.
2: Naar die kant toe, zeg maar.
0: Nee, ik respecteer elk mening. Ik heb gewoon mijn mening. Mijn mening is... Ik ben daar niet nieuwsgierig naar.
3: Nando, doe het, man. Nee.
0: Ik ben klaar met baby's produceren.
2: Wat kijk je me aan, Nando?
3: Ik ga je niet zeggen dat je nu...
0: Ja, jij gooit de melk bij de kant, toch? Ze hebben net gekocht.
2: Oh my goodness. Ik zag je dorstig kijken. Oh my god. Oh my god. Ik ga ze even gewoon de room geven. Dan ga ik even pleiten, denk ik. Maar Gino snapt het in ieder geval.
0: Ja, Gino zegt probeer het. Gino is jouw schuld. Nu moet ik komen.
3: Nee.
0: Lobby.

0: Ja man, en Roby Serrano, Henky T, Brian MG, Montana. Ja, vandaag hebben we het over dat er best wel veel mensen zijn die geïnteresseerd zijn in het borstmelk van hun vrouw.
1: Wel van hun eigen vrouw,
0: eigen vrouw.
1: Dat vind ik wel belangrijk om erbij te zeggen.
0: Ja, van je eigen vrouw. Maar ik heb dat. Nee, dat is voor het kind, jongen. Ik ben er niet mee bezig.
1: Hoe meer we het erover hebben, hoe meer ik het begrijp. Dat ik denk, ik zou het wel een keer mee willen maken.
0: Nee, ik laat het gewoon. Het is voor jou. Ik hoef het niet. Badder?
1: Ja.
0: Good morning.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Vertel, hoe sta jij in deze situatie? Wat vind je ervan?
2: Ik zeg je eerlijk, toen je met die stelling kwam, moest ik gewoon kokhalsen. Hoe bedoel je? Ja, mijn vrouw die is 2 keer zwanger geweest. En ik heb geen enkel idee keer gehad dat ik dacht van, ik wil het ook even proeven als ze aan het koken was.
0: Nee,
1: maar ik zie hier bijvoorbeeld andere reacties binnenkomen. Hier Hands of Gold. Die zegt, je moet gewoon proeven. Je moet weten wat je kind drinkt.
0: Nee, mijn kind, moeder natuurlijk heeft het al geregeld.
2: Mijn vrouw weet wel wat het kind drinkt, dus ik hoef het toch niet verder niet te weten.
0: Ja.
2: En het zou wel goed moeten zijn, want anders wordt het niet eeuwenlang gedaan.
0: Zie je? De moeder natuurlijk heeft het al geregeld. Dat is wel werkt mijn brein ook.
1: Ben je dan niet nieuwsgierig?
0: Ik ben niet nieuwsgierig.
2: De kleur spreekt me ook niet aan.
0: Wat zei je?
2: Melk is wit, maar dat is niet echt wit, dat is meer doorzichtig. Ja. Dat is wel een beetje.
1: Ja. Misschien als je wat suiker erbij doet.
0: Nee.
2: Nou, je maakt het nog erger.
1: Of hier, Sia zegt in de NPO-luisterapp, het heeft heel veel gezondheidsvoordelen. Gebruik het als neusspray en verkoudheid verdwijnt als sneeuw voor de zon.
0: Nee, voordat je het weet moet ik dat chiazaad eroverheen gaan gooien.
1: Ja, is gezond.
0: Nee. Nou, Felicia krijgt een glimlach.
3: Ja, omdat ik opeens moet denken aan een vriendin van mij. Die heeft dus borstmelk van haarzelf in het oog gedruppeld van haar vriend. Want die had een kleine oogontsteking. Was binnen een dag weg.
1: Wauw. Hm? Nou, zo zie je. Maar ja, weet je, voor ieder wat wil. Laat ik het zo zeggen.
0: Maar zit dan voor je. Wacht, je oog. Dat is ons oog hier.
3: Hey, als
1: nou
3: het
1: ja,
3: werkt.
1: Als het werkt, je doet er ook een oogdruppel in.
0: Oogenschijnlijk. New music. New old funnies. Blassa featuring Izzy SB en Bart of zo. Aura check. Your city. Your

0: jijzelf. Mm-hmm. Dan ga je dus de persoon, jij en de ervaring die je hebt meegemaakt, de situatie, los van elkaar zien.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Jazeker, en je weet het. We gaan de moordende minuut weer spelen. Ja. 1 minuut krijg je de tijd om 10 vragen te beantwoorden. Van die 10 vragen moet je gewoon 6 goed hebben. Dan is het Hoomba ja. Kan ook een Hoomba nee zijn. Maar wees scherp en wees vooral alert. De kwalificatievraag die je nodig hebt om sowieso mee te kunnen doen is: noem 1 van de 2 Waddeneilanden die begint met de letter T van Theo. Oké? Noem 1 van de 2 Waddeneilanden die begint met de T van Theo. 1 van de 2 Waddeneilanden. Oké? Okay? Zometeen een lekker chillen met die billen op de muziek van Ira Star. Even naar buiten kijken, wat zien we allemaal na? Dat het gewoon lekker weer wordt vandaag. De wind is een beetje zwakjes tot matig. Ja, die doet niet mee. De temperatuur ligt tussen de 22 en 28 graden. Felicia van NOS op 3 met het nieuws. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Bij basisscholen en middelbare scholen moet er meer worden gekeken naar de leerling en minder naar de resultaten van toetsen die de leerlingen maken. Dat vindt de onderwijsraad. Die vindt dat er meer aandacht moet zijn voor hoe een leerling zich ontwikkelt en meer dan hoe die op een bepaald moment onder druk een toets heeft gemaakt. Het vergt volgens de onderwijsraad wel een cultuuromslag bij veel scholen. En een innovatie in Energieland. 2 autobedrijven en energiebedrijf Vattenfall beginnen vandaag aan een proef waarbij elektrische auto's stroom terugleveren aan het net. Dat gebeurt met een slimme laadpaal die weet wanneer de auto moet worden opgeladen of juist elektriciteit moet teruggeven. Dan heb je dus eigenlijk een thuisbatterij op wielen.
5: Zodra de zonnepanelen schijnen, de opwek opslaan. En als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
4: Het zou dus een oplossing kunnen zijn voor het overvolle stroomnet. En hoog bezoek voor amateurclub RVV Blijdorp in Rotterdam. De selectie van Curaçao kwam daar langs voor een meet and greet. En dus was het handtekeningen en foto's jagen voor de fans van Curaçao.
6: Oh ja, nou daar gaan we met die mooie foto, hè? Nou, dit leggen we sowieso vast. Historisch moment. Hij is mijn zoontje, de buren, familie, neven. Iedereen is mee, wat in mijn auto paste.
7: Iedereen in de auto geladen en nu op de foto met de grote baas.
6: Zeker weten, hè?
7: Met Dick Advocaat.
6: Yes!
7: Die wordt de wereldkampioen.
8: Curaçao.
7: Tuurlijk, Curaçao.
9: Hey, gewoon blijven dromen, kan gewoon.
4: Ja, Curaçao bereidt zich in Nederland voor op het WK. Over 2,5 week spelen ze hun eerste wedstrijd tegen Duitsland.

0: nou gewoon, morning show. Shania, 32 jaar, good morning uit Hoef en Haag. Waar is Hoef en Haag? Is één plek? Is het in een Hoef in Haag? Waar is dat?
1: Nee, het is een dorp.
0: Maar waar is het dan precies dan?
1: Bij Vianen.
0: Oh, Utrecht. Ah, nice.
2: Hoef en Haag. Ik zie heel veel koeienvormen in mijn hoofd nu. Geiten, schapen. Is het een soort van idyllisch boerendorpje? Of zit ik helemaal fout bij mijn hoofd?
1: Nee, het is gewoon echt een nieuwbouwdorp.
2: Oké. Wij zitten heel anders te denken.
0: Hoef en Haag. Oké, nice. Ik vind het mooi. Zo leer ik ook weer wat op de radio. Hoef en Haag. Ah, oké. Lobby. Hé, hey, weet je wat we in de aanbieding hebben? Paarse sokken.
1: Vertel. Nou, die wil ik wel.
0: Gelukkig. Dus we willen nog leuke dingen erbij doen. Een pen of zo, ik weet het. Maar je krijgt heel veel paarse sokken. Als
2: ja, je moet nu niet dingen uit het budget weggeven die we niet hebben. Nando, we hebben gewoon sokken.
0: Oh ja, is goed. We zijn bezuinigen. We gaan doen.
3: De moordende minuut.
0: Noem één van de twee Waddeneilanden die begint met de letter T.
1: Texel.
0: In welk land ligt de wereldberoemde Taj Mahal?
1: India.
0: Wat is de Engelse vertaling van het woord ananas?
1: Pineapple.
0: Wie is dit jaar de bondscoach van het Nederlands elftal?
1: Ronald Koeman.
0: In welk film moest Keanu Reeves de rode pil of de blauwe pil kiezen?
1: Jekyll Hyde.
0: Waar is iemand met claustrofobie bang voor?
1: Kleine ruimte.
0: Welke artiest keek van voorzichtig en te laat?
1: Vast.
0: In welke stad in Duitsland staat de Brandenburger Tor?
1: De wat?
0: De Brandenburger Tor. In welke stad in Duitsland staat de Brandenburger Tor?
1: Berlijn?
0: Jazeker. Welk automerk hoort bij de modellen Ibiza en Leon?
1: Seat.
0: Ja. Welk talentenprogramma presteert... Gaan ze blij worden in Hoef en Haag van deze sessie?
1: Ik hoop het.
0: Ja, wij ook. We gaan even kijken. We gaan tellen. Oh. Je hebt een 7 goed!
2: Ja!

0: Matrix. Dat is de film waarin Keanu Reeves moest kiezen tussen de rode of de blauwe pil. Welke tiske van voorzichtig en te laat. Zoe Tauran. Maar je was op tijd met de speler van de moorden minuut. Je hebt het gesloopt. Je hebt paarse sokken gewonnen. Dus het komt helemaal goed. Die sturen we gelijk naar Hoevenhaag.
1: Kijk.
0: Nou, is lekker toch? Op deze zonnige dag. Top.
1: Ja, zeker.
0: Nou, geniet van je dag. Dankjewel.
2: Doei.
3: New music. New music. Nieuw op Funnies.
4: Drake featuring Future en Molly Santana. Random.

0: 1 Street.
1: Real talk, man, Lijpen. Wat een tune. Kippenvel nog steeds, man. Verliezen van NOS 3, wat is Paap? Wat heb je voor ons?
2: En Britse onderzoekers hebben uitgezocht hoe vaak je in films tegenwoordig nog een vrouw van boven de 60 ziet. Nou, dat is verrassend weinig. Hoe weinig, dat hoor je zo.

0: sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: Zit in een visa? Check dan nu het subchannel Phonics Visa. Deze clip is 24 uur per dag geopend voor jou.

0: met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds, your city, your sound.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
4: Check FunnyX ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dikste sessies.

0: Zometeen een overheerlijke mix van Miguel Keidel. Pomp het er wel uit je speakers. Ja, Felicia zit maar aan te kijken. Staat helemaal klaar met het nieuws van NOS op 3. Wat heb je voor ons?
1: Bij een brand op een meisjesschool in Kenia zijn minstens 15 leerlingen omgekomen. De brand brak iets na middernacht uit in een slaapzaal. Het is nog niet duidelijk hoe het kon gebeuren. De brandweer en politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. Er zijn helaas vaker dodelijke schoolbranden in Kenia. 2 jaar geleden vielen daar nog 21 doden bij. In Friesland is voor de 2e nacht op een rij een pinautomaat opgeblazen. Vanochtend vroeg gebeurde dat in Drachten. Gisternacht ook al in Burgum. Nog geen 15 kilometer verderop. Bij allebei de plofkraken is het niet duidelijk of de daders geld hebben meegenomen. Er is nog niemand opgepakt. In het Midden-Oosten zijn weer aanvallen geweest. Amerika zou bij de straat van Hormuz plekken in de belangrijkste Iraanse havenstad hebben geraakt. Iran zou hebben gereageerd door een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio aan te vallen. Je hoort onze correspondent David Poort.
2: Die Amerikanen zeggen weer dat het gaat om zelfverdediging. Dat die doelwitten dus een gevaar zouden vormen voor die Amerikaanse marine die er rondvaart. En er zouden ook Iraanse drones uit de lucht geschoten zijn volgens de Amerikanen. Dus het lijkt weer een beetje op te laaien allemaal, terwijl er dus nog steeds onderhandeld wordt over een akkoord.
1: Gisteren kwamen daarover tegenstrijdige berichten naar buiten. Iran zou een concept van een akkoord naar buiten hebben gebracht, maar president Trump noemde dat een verzinsel. En een opvallende statistiek bij bioscoopfilms. In grote films speelden de afgelopen tijd meer acteurs met de naam Chris dan vrouwen ouder dan 60. Dat blijkt uit een onderzoek naar leeftijdsdiscriminatie, zegt deze Britse verslaggever.
3: 6 of the top grossing films featured an actor named Chris, while just 5 starred a woman over 60. Oscar winner Emma Thompson backed the campaign, saying in a statement, "Women are half the population and we get older. So where are the stories about us?"
1: Misschien denk je, nou, het is gewoon toeval dat er zoveel acteurs zijn die Chris heten. Maar dan heb ik nog een opvallende statistiek uit het onderzoek. Als je nu naar een willekeurige bioscoopfilm gaat, is de kans 4 keer groter dat de hoofdrolspeler een pratend dier is dan een vrouw van boven de 60. Nou, dan nog even het weer. Opnieuw een warme, droge dag met veel zon. Vanmiddag wordt het 22 tot 28.

0: waren dit also. Zometeen muziek van Kevin, Roxy Dekker met Je Hebt Mij. Nou, het weer heeft me ook, hoor. Zo, weer met de ventilator slapen. Dus dat. Zonnig en droog vandaag. Je gaat waarschijnlijk een paar terrasjes onveilig maken. Succes, smeer jezelf goed in en doe voorzichtig. Als je gaat zwemmen, let ook zeker op waar je gaat duiken. De temperaturen liggen rond de 22 en 28 graden, kan ik je zeggen. Lisa van NOS op 3 staat helemaal klaar om het nieuws met je te delen. Good morning.
1: Goedemorgen. Er gaat veel mis bij onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Dat zegt regeringscommissaris Hamer. Voor die onderzoeken worden vaak externe bureaus ingeschakeld. Maar dat gebeurt lang niet altijd zorgvuldig. Zo zijn er bureaus geweest die te snel conclusies trokken of ontlastende informatie weglieten. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben, leveren als er veel vraag is, stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. En het Amsterdamse duo SBMG, oftewel de Sautu Boys Money Gang, is na jaren weer herenigd. Chif en Henkie T gingen in 2019 uit elkaar. Maar eerder deze week hebben ze na 7 jaar weer een concert aangekondigd. En AT5 die ging even de buurt in om te kijken hoe het nieuws daar is aangekomen.
2: Ik was erg verrast, positief verrast. Want SBMG, ja, kom op, we komen uit 1104. Dat is gewoon iets van de hoed, waar we gewoon al zo lang eigenlijk al naar uit hebben gekeken.
3: De buurt heeft het wel gemist.
4: Ja, legendary natuurlijk. Voor de jeugd, dat iedereen kan zien van ook al maakt niet uit hoe erg iets verpest is, dat het gewoon alsnog goed kan komen zoals hun hebben gedaan. Dus heel tof.
5: En maak ons trots.
1: Ja, je kunt SBMG op 5 december zien in de Ziggo Dome.
0: Ik ben super blij hiermee, man. Ik heb meerdere malen gezegd en geroepen tegen mensen om me heen. Ik hoop dat ze weer bij elkaar komen.
6: Ik had het ook niet verwacht. Ik had het niet goed aanzien komen.
0: Nou, ik heb ervoor gebeden. Nee, dat zijn
6: thank
0: echt
6: you for your service, Nando.
0: Nee, maar deze boys, weet je, hun chemie is zo next level. Wat ik ook tof vind, is dat je ook ziet, ook al waren ze solo en deze solo een ding, dat je ziet dat ze allebei ook heel succesvol zijn. Ja. Maar samen hebben ze iets magisch. En daar zit een soort vibe in. En dat kan je niet. Ja, daarom ik ben zo trots en zo blij. Want het betekent zoveel meer dan wat ze doen. Want het laat ook zien dat je ook weer bij elkaar kan komen.
1: Ja, ja.
0: Als je oneenigheid hebt gehad of je bent allebei je eigen kant op gegaan. Het is veel groter dan dit. En ik ben heel trots op die boys. En ik hoop dat ze heel veel nog meer succes er bovenop halen. Het Ziggo Dome dubbel vol is. Dat er nog een show komt. En ja, ik ben enthousiast.
1: Ja, mooi. Ja,
0: ik ga die pool op.

0: Ja, zweetweefleer. Een burn the boy. Ja, man. Zo, wat een gezelligheid van het weer.
1: Ja, het is toch ook heerlijk werk, ja. Mag ik dat even zeggen voor iedereen die luistert? Ja. Dankjewel dat je ons leven zo leuk maakt. Ja. Mag gewoon gezegd worden. We hebben gewoon rol hier.
0: We hebben gewoon gelachen. Vandaag gaat het over Titi Latte.
1: Felicia ook.
0: Ja, die wilde gaan strooien.
1: Ja, die keek jou aan, Nando, van... Ja,
2: nee. Hij keek mij aan.
1: Hij
2: called him out.
1: Ja, zij betrapte jou op een, na dit item, waar we zo naartoe gaan, op een bepaalde blik.
0: De blik, ik vroeg me af of dat nieuws zo ging doen. Maar...
1: Oké. Okay. Oh. Ik dacht dat je dacht dat ze iets anders ging brengen. Laat ik het zo zeggen.
0: Maar dit de aanleiding van het verhaal wat Donna online tegen was gekomen. Van een van de guy die dronk de moedermelk van zijn vrouw.
1: Ja, en sterker nog, hij maakte er een latte macchiato van.
0: Zo, nou dat klonk zo.
3: You got yourself a coffee.
4: I got myself a coffee.
3: Your espresso.
4: Oh. And oh, there's no creamer. Don't worry about it.
3: Mommy's got it handled.
4: Mommy's got it all the way. Look at that.
3: Ooh, that is the perfect color. Okay,
0: Felicia, ik zie je hier naar kijken.
1: Maar ze zeggen het wel vies. Ik weet niet. Ze zeggen het op zo'n vieze manier.
0: Precies, Felicia, ik zie je hier naar
2: luisteren. En ik hoor het zo lopen en dan denk ik, nee.
0: Snap je? Het is intens. Maar er waren heel veel fanatieke, experimenterende luisteraars die van mening waren van, ik wil het een keer uitproberen. Ja.
1: Jij niet.
0: Nee. Gino had ook een bepaalde gedachte. Laten we even luisteren. Nou, Gino, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hoe sta jij in deze situatie? Aan de Bobby of niet?
5: Nee, man. Die mensen zien het allemaal verkeerd, man, Ando. Kijk, als volwassenen vind ik... Dat is mijn mening, weet je? Mijn mening, mijn opinie. Nee. Ik vind dat je gewoon als volwassene man... zijnde ook... En voor een vrouw zijnde, maar een vrouw produceert het al. Maar als man zijnde... Je moet het gewoon geprobeerd hebben, man, bro. Je gaat niet aan die korst hangen. Maar, wanneer die kind drinkt, er komt overtollige melk uit soms. Snap je, die druppeltje.
0: Dus je wilt niks verspillen? Je wilt elk stukje wat eruit komt?
5: Nee. Het gaat niet om verspillen. Het gaat om gewoon, jij wil gewoon weten, echt letterlijk, hoe het smaakt. Dat is het gewoon.
1: Gewoon nieuwsgierigheid.
5: Ik ben heel
0: nieuwsgierig, maar ik ben daar nooit geweest.
1: Iets in mij snapt hem wel. Van je wil het een keer meemaken
5: of zo. Nee, het is gewoon van je wil gewoon weten van... Weet je, wat is het? Hoe het smaakt? Dat is het al.
0: Oké.
5: Iedere keer dat die baby moet drinken, dan ga jij eraan.
0: Krijg je ook door.

0: het mee.
1: Nee, hij wil het dus zeg maar even loskoppelen. Van het is niet zeg maar iets in die, ja, naar die kant toe, zeg maar.
2: Nee, ik respecteer elk mening. Ik heb gewoon mijn mening. Mijn mening is, ik ben daar niet nieuwsgierig naar.
0: Nando, doe het, man.
2: Nee. Ik ben klaar met baby's produceren.
3: Wat kijk je me aan, Nando?
1: Even gewoon een room geven, dan ga ik even pleiten, denk ik. Maar Gino snapt het in ieder geval.
2: Ja, Gino zegt probeer het.

0: In the building. Good morning.
1: Yes, sir. Good morning.
2: Ik heb een vraag voor Quinna. Mag ik hem een vraag stellen, alsjeblieft?
0: Zeker.
2: Want heb je onze show gehoord vanochtend?
1: Nee, ik heb geen show gehoord vanochtend.
2: Oké, gelukkig. Want dan gaat deze je helemaal off guard catchen. Okay, dus dat is precies de reactie die ik wil hebben.
1: Oké,
2: denk even na over je vrouwtje.
1: Oké, ja.
2: Hou er in gedachten aan hoe mooi je er vindt, hoe lief je er vindt, hoe leuk je er vindt.
1: Ja.
2: En dan even de POV dat je vrouwtje zwanger is.
1: Ja, oké.
2: Op een gegeven moment worden er bepaalde dingen geproduceerd.
1: Mm-hmm.
2: Zoals melk.
1: Mm-hmm.
2: Zou je dan, als jij je koffietje gaat drinken, denken... Hey, de melk is op, maar er is melk tot mijn beschikking.
1: Mm-hmm.
2: Zou je haar melk dan drinken in een latte macchiato?
1: Kijk, dit is een hele lastige vraag.
2: Oké.
1: Mooie stelling.
2: Dankjewel. Mag jouw vrouwtje...
1: Mag jij bij jouw vrouw... Nee. Kijk, weet je, ik ben wel gewoon open en eerlijk. Ik zou echt oprecht wel melk willen proeven.
2: Zie je?
1: Want ik ben benieuwd...
0: Tuurlijk.
1: What it tastes like. Dat zou ik wel benieuwd naar zijn. Ik hoor wel van heel veel mensen die dat ook hebben gedaan. Die zeggen, ja, het is helemaal niet zo nice.
2: Ja.
1: Dus dan zou ik het niet in mijn latte macchiato doen. Maar als het smaakt en de melk is op. Let's get it. En we hebben het daar gekolven in de koelkast liggen. Let's go.
2: Zie je, ik had dus al verwacht dat hij dit ging zeggen. Kijk, ik moet zeggen, ik zou ook geïnteresseerd zijn.
1: Ja.
2: Of ik echt een hele taart ermee ga bakken en zo. En mijn yoghurt en mijn crusty.
1: Ja.
2: Dan wordt het wel misschien een beetje much. Maar ik zou het op zijn minst even willen proberen.
1: Dat sowieso, ja.
2: Maar Nando is echt no way José in deze.
1: Die is niet op de moedermelk gewoon.
2: Nee, hij is niet
0: maar
2: op die motion.
0: Ik kom van moedermelk. Ik hoef niet nog een keer zeg maar een andere generatie.
1: Ben je niet nieuwsgierig?
0: Nee bro, het is gewoon, kijk, moeder natuur heeft het geregeld. Dus als mijn kind op dat moment het vervelend vindt, dan hoor ik het wel.
1: Mm-hmm.
0: Dan gaat hij niet, dan moet hij iets anders erop vinden. Maar nee man, het is goed. Houden die milk. Ik ben niet eens nieuwsgierig.
1: Ja, maar ik heb hier toch een kleine theorie over.
2: Vertel.
1: Vanaf dat we jong zijn, willen wij dus aan de tepel en willen wij voor de melk. We willen
2: gevoed worden, zeg maar. Ja.
1: Maar ja, wij mannen op latere leeftijd willen nog steeds aan die tepel. Puntje.
2: Misschien is het wel een natuurlijk instinct.
1: Het is een natuurlijk instinct misschien wel.
0: Sip aan die tip, aan die nippel. Maar niet met de consumptie.
2: Nou ja, kijk, bijvoorbeeld nu ook Sarina. Ja. Die reageert nu ook alweer. Die zegt, goedemorgen. Maar waarom drink je dan wel koemelk, geitenmelk? Maar melk van een mens wat voor ons gemaakt is vanuit de natuur, dat niet. Misschien wil de natuur juist wel inderdaad, Fernando, dat je dat neemt. Voor je botten, voor je spieren, voor je...
0: Oké.
2: Dit is de minst enthousiaste, oké. Ja, het was bijna verdrietig, oké.
0: Ik ga steeds.
2: Oké. Quinna, jij zou het wel... Hij zou het proberen.
1: Ik zou het sowieso proberen. Dat is één ding wat
0: hij
1: zeker is.
0: Hij wil experimenteren.
2: He wants to taste the milk.
1: Nee, maar ja, inderdaad. Je wilt toch wel uiteindelijk gewoon... Ja, kijk, we hebben het allemaal toen we nul waren hebben we het gedronken. Waarom zou je het niet een keer proberen? We gaan
2: er
1: zeker niet dood van.
2: Ja, ik ben ook geswitcht. Ik ga het ook proberen.
3: Ik heb nog wel wat zakjes in de vriezer voor
2: jullie. Quinna.
0: Je hoort het al. Wij gaan melk drinken op de radio. Tot zo.
1: Oh, maar milkshake.

0: sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/nieuws.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: It's complicated met Jay
8: en Mahi.

0: series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Phonix en Phonix Gemist. Zien we je daar?
1: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Actie, Sans, casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
2: Fawaka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Fawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium, Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via fawakafest.com.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
5: Je gaat de hele tijd dus heen en weer. Dat je denkt van Jezus, wat mooi dit. Naar wie ben ik, wat doe ik hier.
6: En dan ook nog lachen erbij.
5: Maar wow, ik denk...
7: Waar slaat dit op?
6: Waar
7: is toch niet hoe het
6: We staan 20 jaar, bro. Dat moeten we toch vieren?
8: De making of de jeugd van tegenwoordig. Morgen 10 uur VPRO NPO 3.
9: Wat er ook gebeurt. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
10: Met zometeen muziek van Molly, maar je gaat op de party next door horen. Maar voordat jij en ik richting die heerlijke muziek gaan, is het eerst nog tijd voor het laatste nieuws. Felicia, NOS op 3. Een hele goede morgen.
11: Goedemorgen. Er gaat veel mis bij onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat zegt degene die het kabinet daarover adviseert, Mariette Hamer. Als bedrijven een melding krijgen dat iemand zich grensoverschrijdend heeft gedragen, wordt er vaak een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Maar die zijn vaak niet helemaal goed in hun werk, zegt Hamer.
12: Want als zo'n onderzoek niet goed gaat, kan dan iemand beschuldigd worden, terwijl het toch niet duidelijk wordt wat er nu precies is gebeurd. De melder zit vaak dat hij uiteindelijk toch niet een goed onderzoek heeft gekregen. En dan is het eigenlijk nog erger dan als er niks was gebeurd.
11: Daarom moet er een speciale opleiding komen voor dit soort onderzoek, zegt ze. Zodat onderzoekers beter weten welke vragen ze moeten stellen en aan wie. En als er onderhandelingen komen met Rusland over een eind aan de oorlog in Oekraïne, dan wil Europa een plan hebben. Daarom praten de EU-landen vandaag met elkaar in Cyprus. Ze moeten antwoorden vinden op een hoop moeilijke vragen, zegt correspondent Kiesja Hekster.
13: Bijvoorbeeld, is het voorstelbaar dat Oekraïne land moet opgeven dat nu in Russische handen is? Hoe snel kan Oekraïne EU-lid worden? Moet het een harde EU-eis worden dat Poetin vervolgd moet worden voor oorlogsmisdaden? Moet Rusland herstelbetalingen doen voor alles wat het kapot gebombardeerd heeft de afgelopen jaren?
11: Maar voor de duidelijkheid, dit is allemaal alvast voor het geval dat, want voorlopig staan er nog helemaal geen onderhandelingen met Rusland op de planning. En het wordt in de toekomst waarschijnlijk makkelijker om criminelen en verdachten vanuit Marokko naar Nederland te halen en andersom. Op dit moment kunnen alleen mensen worden uitgeleverd als het gaat om dingen als terrorisme. Volgens de Telegraaf is de kans groot dat er een nieuw verdrag met Marokko komt, waardoor ook verdachten in kleinere zaken overgebracht kunnen worden om berecht te worden of om een celstraf uit te zitten. En een opsteker voor bondscoach Ronald Koeman, Memphis Depay, heeft vannacht weer gespeeld bij zijn Braziliaanse club, de Corinthians. Hij was een tijd geblesseerd en kwam afgelopen weekend voor het eerst in actie. Afgelopen nacht dus ook weer. Hij speelde de eerste helft. Overmorgen moet Depay zich melden in Nederland voor de WK-voorbereiding van Oranje. Dan nog het weer, opnieuw een warme, droge dag met veel zon. Vanmiddag wordt het 22 tot 28 graden.

50 Cent en Fat Joe het kunnen, dan kunnen Drake en Kendrick het toch ook. Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind, rewind. Met Quincy. Het Iceman album is inmiddels zo'n twee weken.

En toen ik vanochtend naar de studio reed, toen dacht ik, weet je, laten we het gewoon eens een keer over een andere boeg gaan gooien. Laten we meer focussen op het positieve in plaats van het negatieve. Want als ze samen weer records zouden gaan maken, ja, dan gaan ze natuurlijk gewoon echt helemaal overnemen. Of ben je dat niet met me eens? Ik bedoel, Brandy en Monica, die hebben het met elkaar goed gemaakt. Fat Joe en 50 Cent, Jay-Z en Nas. Ja, waarom zouden uitgerekend Kendrick Lamar en Drake het niet goed kunnen maken met elkaar? Dus voor nu zou ik zeggen, let's focus on the positive things. Let's rewind it back richting 2012. Als Drake en Kendrick samen een banger van een tune hebben uitgebracht. Namelijk Poetic Justice. Die hoor je nu tijdens Rewind op Phonics. Every second, every minute, man, I swear that she can...

0: 9, brown eyes.
1: Dave and Tim, Smith Rain Dance.
2: In the morning.
3: Morning. Mashup.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Als je hem zometeen hoort en je denkt bij jezelf, Quincy, C-les, ik weet de juiste antwoorden. Dan kan je meteen naar de NPO Luisterapp toe gaan en daar de juiste antwoorden droppen. Zijn ze ook daadwerkelijk juist en ben je de eerste die ze heeft toegestuurd? Dan ga je naar huis met Vanix sokken en die moet je gewoon echt in je collectie hebben. De

0: Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de Morning Mashup? Dat kan je nu droppen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Ben je dus de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, dan win je die prachtige paarse Phonix sokken voor in je collectie. Dan zeggen, haast je daar naartoe. Kan natuurlijk met de auto, met de trein. Of je kan dat doen door middel van een Daryl Express.
1: Hey yo, what up, schatje? Hier heb je mijn visitekaart.

tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik dan dus samen heb gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Er zijn aardig wat appjes binnengekomen in de NPO-luister. Dus jij en ik gaan daar zometeen naar kijken. Welke zijn goed, welke zijn fout. Maar voordat we daar zijn, misschien ben je pas net ingetuned en zeg je, hey, ik heb hem nog niet gehoord, Quinna. Zou ik zeggen, luister goed mee. Speciaal voor jou nog

Mr. Mepper, die komt de NPO luisteren en die zegt: Quinna, je bent op zoek naar lekker hè en EO. Rael, die zegt: je bent op zoek naar EO en Buck. En Gwenny zegt: je bent op zoek naar Chris Brown Boat. Pook, jij komt niet van hier, hè? Oké. We hebben verschillende antwoorden binnengekregen. De vraag is: welke antwoorden zijn juist?

Dat betekent dat Mr. Mapper, de NPO-luisteraar, pas eerst in is gesluiten en naar huis gaat met de Fanic sokken. Ik moet eventjes toevoegen, Gwenny, zie ik, die heeft een rectificatie geplaatst van shit. Het was autocorrectie, ik bedoel de EO. Maar ja, sorry, dat zien we nu pas. Dus het is wel echt Mr. Mapper die er met de sokken vandoor gaat. Niet getreurd, morgen gewoon een nieuwe morning mashup door je speakers. Maar voor nu is het eerst tijd voor die tune van

Roddy Ricch, The Box. Tijdens een live optreden van hem ging het helemaal kwijt. Je kan hem zien echt in de top 10 video's van crowd reactions ooit. Helemaal gek. En zometeen, ja, binnen nu en 2 weken gaat het WK van start. Alleen, wat is jouw favoriete WK-tune? Kan je alvast droppen in de NPO Luisterapp? Want dan gaan jij en ik het er zometeen samen over hebben.

0: een event, merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds, your city, your sound.
1: Actie, Sans, casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan

0: luister je nu via de NPO Luister-app.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
2: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
3: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
2: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
4: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
3: Mijn is ook.
2: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.

15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Kofan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
3: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Je gaat de hele tijd dus heen en weer. Dat je denkt van Jezus, wat mooi dit. Naar wie ben ik? Wat doe ik hier?
8: En dan ook nog lachen erbij.
7: Maar wow, ik denk...
9: Waar slaat dit op?
8: Waar is dit op?
9: Toch niet hoe het
8: We staan 20 jaar, bro. Dat moeten we toch vieren?
10: De making of de jeugd van tegenwoordig. Morgen 10 uur VPRO NPO 3.
11: Met zometeen muziek van Broederliefde, maar ook Give Them van Frenna en Chief. Over 2 weken begint een van de mooiste sporttoernooien weer. Dan heb ik het over het WK-voetbal. En daarmee is dus ook de strijd losgebarsten voor de nieuwe WK-tune. Alleen ben ik dus heel erg benieuwd. Wat vind jij tot nu toe de beste tune die ooit gedropt is tijdens een WK? Dat kan je alvast droppen in de NPO-luisterapp. En terwijl je dat doet, worden jij en ik geblest met het laatste nieuws van Felicia NOS op 3. Een hele goede morgen.
12: Goedemorgen. Israël heeft afgelopen nacht de stad Tyrus in Zuid-Libanon gebombardeerd. Waarschijnlijk komen er meer aanvallen, want Israël heeft gezegd dat mensen in bepaalde gebieden in en rond de stad weg moeten gaan. Gisteren kwam het leger ook al met zo'n evacuatiebevel, vertelt verslaggever Sander van Hoorn.
13: Daar zijn dus honderdduizenden mensen in Libanon die zich vertwijfeld afvragen of ze nog veilig zijn en of ze dan moeten vluchten naar plekken waar ook al honderdduizenden mensen naartoe gevlucht zijn en waar het dus overvol is en waar ze niet wonen, hun leven niet hebben. Duivels dilemma.
12: Officieel is er een wapenstilstand tussen Israël en de Libanese regering, maar tussen Israël en Hezbollah gaan de gevechten door. Steeds meer mensen hebben hulp nodig vanwege hun problemen met online gokken of nieuwe designerdrugs. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van een groep die de verslavingszorg in de gaten houdt. Vorig jaar werden 68.000 mensen behandeld voor een verslaving. Alcohol is nog steeds het grootste probleem. Daarna volgt cannabis. Onder jongere verslaafden heeft 40% daar hulp bij nodig. En hoog bezoek voor amateurclub RVV Blijdorp in Rotterdam. De selectie van Curaçao kwam daar langs voor een meet and greet. En dus was het voor handtekeningen en foto's jagen voor de fans van Curaçao.
14: Oh ja, nou daar gaan we met die mooie foto, hè? Nou, dit leggen we sowieso vast. Historisch moment. Hij is mijn zoontje, de buren, familie, neven. Iedereen is mee, wat in mijn auto paste.
15: Iedereen in de auto geladen en nu op de foto met de grote baas.
14: Zeker weten, hè?
15: Met Dick Advocaat.
14: Yes!
15: Wie wordt de wereldkampioen?
16: Curaçao.
15: Natuurlijk, Curaçao.
17: Hey, gewoon blijven dromen, kan gewoon.
12: Curaçao bereidt zich in Nederland voor op het WK. Over 2,5 week spelen ze hun eerste wedstrijd tegen Duitsland. Dan nog het weer. Opnieuw een warme, droge dag. Veel zon. Het wordt 22 tot 28 graden.

0: Tyler, Sarah Larsson, She Did It Again. En wie heeft het beste WK-nummer ooit gemaakt?
1: Funix Rewind. Met Quincy.
0: Rewind. Nog zo'n 2 weken te gaan en dan gaat de strijd om de wereldbeker weer helemaal los. De selecties worden langzamerhand meer en meer bekendgemaakt, waardoor het nog meer aan het leven is. Alleen wat zo'n toernooi echt laat leven, dat is gewoon een hele goede anthem. Zo'n tune die je daaraan koppelt en je denkt bij jezelf, ja man. Shakira en Burna Boy hebben inmiddels 2 weken geleden hun tune gedropt voor het WK. En het schijnt dat Future en Tyla morgen met de nieuwe gaan komen. En dat bracht me bij een trip down memory lane, want er zijn dus best wel veel WK-tunes gemaakt. Alleen ik ben dus heel erg benieuwd, wat is jouw favoriete tune? Nu kan het zo zijn dat je zegt, Quincy, ik heb ze niet helemaal helder op mijn netvlies. Ik heb eventjes gewoon snel 2 voorbeelden voor je.

voor het aankomende WK moeten we zo een banger van een tune gaan draaien. Welke zou jij willen horen? Je hoorde onder andere net Knaan met Waving Flag, Shakira met Waka Waka. Misschien heb jij nog een andere suggestie. Het mag natuurlijk allemaal, maar één ding is zeker. Drop hem alsjeblieft in de NPO-luisterapp, ja? Als jij hem dropt, en de meeste stemmen gaan daar naartoe, wordt hij zometeen gedraaid tijdens Rewind of Phonics.

Dali tijdens Rewind of Phonix. En nog zo'n 2 weken, dan gaat het WK voetbal van start. En elk WK-toernooi heeft een anthem erbij. En de vraag aan jou was, welke anthem vond jij toch het allerlekkerst? En er zijn echt veel stemmen binnengekomen op deze tune. Onder andere Tess die het zegt, Jenny die het zegt, Rino die het zegt, Kerim die het zegt. Het kan er eigenlijk bij wijze van spreken ook maar eentje zijn. Ze maakt sowieso altijd wel een pokoe voor een eindtoernooi. Dus ze staat nu ook voor je klaar. Dan heb ik het over Shakira met Waka Waka.

0: Bucky bizar af. Kan je zo meteen laten doorkomen door middel van een appje in de NPO luister. Heb ik zo zeggen, pak hem er alvast snel bij. Kan je zo meteen lekker mee reageren. En terwijl je dat doet, vergeet natuurlijk niet te hydrateren. Even een watertje pakken. Ik heb een monster blikje energy voor mezelf. Ja, het gaat helemaal goed komen. Vandaag een spannend verhaal vanuit de staat Ohio in de Verenigde Staten. Want daar woont een 91-jarige vrouw. En ja, die is aan het genieten van haar leven. Maar op een gegeven moment neemt ze haar telefoon niet meer op. Zelfs als haar dochter belt, neemt ze niet op. Dus ja, dat begint natuurlijk wel heel erg spannend te worden. De politie die wordt ingeschakeld om naar het huis te gaan en te kijken hoe het gaat. Alleen als ze daar het huis binnenkomen, komen ze tot een hilarische en bizarre ontdekking. Alleen de vraag aan jou is, wat is de ontdekking die die agenten hebben gezien? Antwoord A, ze had een eigen studio gebouwd en was gewoon beats aan het maken. Antwoord B, ze was gefocust op een gamesessie. Of antwoord C, ze was bezig met haar OnlyFans pagina. Oma doet dingen? Oké dan. Wat zagen die agenten toch bij die 91-jarige oma? Antwoord A, ze had een eigen studio gemaakt en ze was beats aan het maken. Antwoord B, ze was gefocust op een gamesessie. Of antwoord C, ze was even bezig met haar OnlyFans pagina. Drop het antwoord in de NPO-luister waarvan jij denkt dat die goed is. Ga jij en ik het er zo meteen samen over hebben. En in die tussentijd dat je het laat weten, natuurlijk heerlijke muziek door je speakers.
1: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Je had voor me gekookt, was er vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik elke

0: Nicky Bizar af. Vandaag gaat het over een verhaal van een oude vrouw in Amerika die niet antwoordde op de belletjes van bezorgde mensen. Nou ja, agenten die moesten het huis in, maar wat zagen die agenten toen ze binnenkwamen? Was dat antwoord A, ze had een eigen studio gebouwd en was beats aan het maken? Antwoord B, ze was gefocust op een gamesessie? Of antwoord C, ze was bezig met haar OnlyFans pagina? Nou, er zijn aardig wat antwoorden binnengekomen in de NPO Luister. Zaki, die zegt, ja, ik denk dat ze bezig was met die OnlyFans pagina. Yusuf, die denkt juist weer antwoord B, dat het een gamesessie is. Nakati, wat denk jij?
1: Yo, ik denk persoonlijk antwoord B, man.
0: Okay.
1: Heel veel bejaarde mensen vervelen zich en ze willen zichzelf gaan vermaken. Dus ja, ik denk wel, ja, heel lang gamen, denk ik toch.
0: Oké, antwoord B. Kubra, wat denk jij dan nog?
2: Hey Q. Aan de ene kant wil ik antwoord C zeggen. Ze was bezig met haar OnlyFans pagina, want dat, ja, hilarisch, I guess. Maar ik ga toch voor antwoord B. Ze was
0: antwoord B ook. Oké. De meeste antwoorden zijn wel binnengekomen op antwoord B. Dus dat ze gefocust was op een gamesessie. Maar het kan natuurlijk ook nog steeds antwoord A zijn. Hè? Ze had een eigen studio gebouwd en was beats aan het maken. Of antwoord C, ze was bezig met haar OnlyFans pagina. Eén antwoord is maar juist. En dat is in dit geval antwoord B. Ze was gefocust op een gamesessie. Ja, ze zat in haar slaapkamer een spelletje te spelen om een highscore te pakken. En ze hoorde gewoon haar telefoon niet gaan. Alleen dan vraag ik me dus wel af, hè, want dan ben je toch wel respectfully bejaard. 91 jaar, wat voor game speel je dan? Want als je online Call of Duty speelt en je wordt geowned door een 91-jarige vrouw, eerlijk is eerlijk, marktplaats en je PlayStation 5 erop zetten. Dat kan toch niet? Dat je gewoon, je bent letterlijk gefuurlijk gewoon geraped door een granny. Nee, dan moet je echt kappen. Dan moet je kappen, want dan ben je gewoon gefinest. Zo simpel is het. Feels en Buju, die hoor je nu tijdens Rewind of Phonics. En pas op voor die gamende oma's.

0: tune We Found Love, Rihanna en Calvin Harris. Gisteren is er weer wat bij mij in de taxi gebeurd. Wat het is, dat ga ik je zo meteen vertellen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Felicia NOS op 3. Wat heb je zo voor ons?
1: En de Onderwijsraad vindt dat we minder moeten focussen op toetsresultaten van leerlingen. En dat we meer moeten kijken naar de persoon zelf. Meer dan...

0: sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: Voor fun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Trek je niets echt lekkers? Ga naar

0: ons ook al?
1: Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws, reports en livestreams op Instagram. @FunnyXFM.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
3: Fawaka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Fawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via fawakafest.com.
4: Met zometeen muziek van Jonna Fraser en Lil Kleine, maar ook Snoop Dogg ga je horen. En gisteren had ik een memorabel ritje in de taxi. Ik ben er eigenlijk nog steeds niet echt over uit van wat is er nou daadwerkelijk gebeurd. Ik ga het er zometeen met je over hebben en of je vindt dat ik goed heb gehandeld. Ondertussen eerst nog het laatste nieuws van Felicia. NOS op 3, een hele goede middag.
5: Goedemiddag. Bij Israëlische bombardementen in het zuiden van Libanon zouden 9 mensen zijn gedood. Israël zegt dat de aanvallen nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Maar ook talloze Libanese burgers worden door de aanvallen getroffen, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
6: De Israëliërs hebben wel gezegd, omdat er dus op grote schaal gebombardeerd wordt, je moet vertrekken uit het zuiden van Libanon. Maar nou hebben ze dat zuiden van Libanon inmiddels zo ruim gedefinieerd. Echt een hele brede strook van 40 kilometer vanaf de grens met Israël, waar Israël dus het recht neemt om daar te bombarderen. Nou ja, dat hebben we gezien.
5: Veel Libanezen willen of kunnen niet weg, omdat de plekken waar ze naartoe zouden moeten vluchten al overvol zijn. Scholen moeten minder kijken naar toetsen om te bepalen of iemand over mag naar het volgende jaar. Ze zouden meer naar de leerling zelf moeten kijken, dat zegt de onderwijsraad.
7: Als je weet dat alles meetelt voor je rapport of voor je overgang, dan staat er ook heel veel druk op die toetsen. En dan wordt de toets iets wat je moet halen, in plaats van dat het een ondersteuning is van je leerproces. Waar je gewoon ziet, wat kan ik al, wat moet ik nog ontwikkelen. En dat is eigenlijk waar toetsen in eerste instantie voor bedoeld zijn. Dus wij zeggen, pas op dat je ze ook steeds inzet voor selectie. Als je dat met elkaar vermengt, dan ontstaat er een hele grote druk op leerlingen, maar ook op leraren en scholen.
5: En het vakantiegeld is binnen. De reis is misschien ook al geboekt. En Omroep Brabant sprak daarover met mensen op straat en hoorde daar dat de mensen nu ook al bezig zijn met hun vakantieergernis numero uno. Vakantiegangers die hun handdoekje al vroeg neerleggen voor het beste plekje bij het zwembad. Dat doe jij zeker ook, Quincy.
8: Ja, dit is zo'n mooi fenomeen. Hè? Ik moet zeggen, ik heb dat nooit gedaan, maar ik vind het altijd wel mooi om te spotten. Dan word je 's ochtends vroeg wakker en dan kijk je. Je ziet mensen rennen, hè? Gewoon echt. Usain Bolt is er niks bij. Zo snel rennen ze. Ja, het is echt bijzonder.
5: Ja, en deze vrouw die ze spraken daar, die had er ook meteen een leuke oplossing voor.
9: Ik heb wel eens alle handdoeken bij een hotel het zwembad ingekikkerd.
10: Welke reactie kreeg je toen?
9: Nou, de portier vond het geweldig. Die lag helemaal in een deuk. En toen ben ik op het balkon gaan zitten. Nou, dat waren leuke reacties. Want ze wisten het ook niet gedaan.
8: Nou, weet je, 100% terecht. Echt 100% terecht.
5: En die gaan we onthouden voor de volgende keer.
8: Ja, ik wou net zeggen, voor de volgende keer gewoon onthouden.
5: Dan nog het weer. Opnieuw een warme, droge dag met veel zon. Het wordt 22 tot 28 graden.

0: De dikste van de week hoog. En ik maakte gisteren toch weer iets mee in de taxi. Ik heb je advies nodig.
1: De meest bizarre verhalen
2: van jouw taxichauffeur. Taxi Takkies.
0: Iemand stapt gisteren bij mij in en ik merk deze persoon is onder invloed. Nou, in principe mag van mij. Zolang je gewoon rustig doet, ontspannen, is er niet heel erg veel aan de hand. Alleen, op een gegeven moment besluit hij om zijn vrouwtje te bellen. En dat doet hij niet gewoon normaal bellend. Nee, hij gaat ook nog eens op luidspreker. Kijk, en dan kom je wel een klein beetje in mijn irritatiezone. Alleen wat er toen vervolgens gebeurde, daarvan ligt mijn bek eigenlijk nog steeds op de grond van verbazing. Want wat gebeurt er? Deze twee beginnen eigenlijk praktisch telefoonseks met elkaar te hebben. Ja, ik kan het niet eens mooier maken dan het is. Levensstratego werd besproken over de telefoon. Oh, als ik je zo meteen zie, dan wil ik je dit doen. En toen dacht ik, wat? Hè? Maar ja, dan gaat er iets bij mij van binnen dat ik bij mezelf denk, ja, deze persoon is onder invloed. Ik weet niet wat ik hier tegen kan doen. Want op het moment dat ik iets hierover zeg en deze persoon, ja, dat valt niet goed. Ja, je weet nooit waar hij toe in staat is op dat moment, toch? Dus ja, ik heb het eigenlijk maar gelaten. En dan kan je me misschien een pussy noemen. Kan je zeggen, yo, Quinn, grijp even je ballen bij elkaar en zeg er wat van. Heb ik niet gedaan. En dan vraag ik me af, hoe zou jij reageren in dit scenario? Je bent een chauffeur, iemand stapt in, heeft praktisch telefoonseks op luidspreker. Hoe ga je hiermee om? En die persoon is onder invloed. Ja, ik heb dus ervoor gekozen om te zeggen, ja, ik ga hier niks mee doen. Ik ben heel erg benieuwd of je dat kan droppen in de NPO-luisterapp. Hoe zou jij hiermee omgaan? Daar kunnen we het er zometeen samen over hebben.

0: meisjes.
1: En ja, heb ik gisteren goed gehandeld of niet in die taxi?
2: De meest bizarre verhalen
3: van jouw taxichauffeur. Taxi, takkies.
1: Ja, want er stapte iemand in onder invloed en dat is helemaal niet zo erg. Maar die begon vervolgens eigenlijk op luidspreker telefoonseks te hebben met zijn vriendin. Hij was ook onderweg naar haar. En ja, ik dacht bij mezelf, waar de fok ben ik in beland? Maar ja, ik durfde er eigenlijk niet echt iets over te zeggen. En de vraag aan jou, heb ik goed gehandeld, ja of nee? Nou, er zijn wel wat spraakberichten binnengekomen. De allereerste is van Martinez.
4: Nou, ten eerste wil ik zeggen dat ik het echt walgelijk vind dat je dat gewoon zo doet waar andere mensen bij zijn. Houd het alsjeblieft voor jezelf. Want ik heb er niet om gevraagd om erbij betrokken te zijn. Dus alsjeblieft, laat me erbuiten. Godverdamme. En wat betreft jouw reactie, Quinn, heel verstandig.
5: Joke, wat is er nou eigenlijk erg aan, man? We zijn allemaal mensen, toch? We hebben allemaal zin in seks. Snap je? Laat gaan, joh.
6: Okay, je hebt ook altijd wat te zeggen.
1: En Bibi.
6: Hè? Nou, ik zou er niks van zeggen, want eindstand ben je een taxichauffeur en je bent gewoon daar om mensen heen en weer te rijden. Hij heeft eigenlijk in principe niks echt tegen jou gedaan. Hè? Er loopt niemand over je bank heen met vieze schoenen of weet ik het veel wat, hè? Waar je altijd last van hebt. Dus ik zou niks zeggen. Of ik zou zorgen voor een beetje achtergrondgeluid om het spannender te maken. Ga je ook. Om in die, dat ze echt in die vibe komen, toch?
1: Hey, Bibi, jij bent helemaal lijp gewoon. Achtergrondgeluid nog voor ze maken. Jij bent helemaal lijp, Bibi. Ik zweer het. Thanks in ieder geval voor de reacties in de MVO. Luister, heb naar je hoort. Het is toch wel een klein beetje verdeeld. Tot zover mijn taxitakkie voor vandaag. Misschien heb ik morgen wel weer iets nieuws meegemaakt. You never know. Maar ja, één ding is zeker. Gisteren was die man wel onderweg naar een afterparty.

perfect wat dat betreft. Daar past een heerlijke zomerse tune bij. En de vraag is aan jou, welke tune zou jij daarvoor willen horen? Kan je zo meteen droppen in de NPO Luisterapp. Die staat zoals altijd voor je open. Maar drop nu die specifieke tune erin waarvan je zegt, ja, weet je, die zou ik zo meteen willen horen. Ja? Wat ik zeg, NPO Luisterapp, die staat voor je open. Drop die tune erin die voor heel veel energie zorgt.

tijd voor Kwart voor Quincy. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat we goed in de energie gaan zitten. En er zijn heerlijke tunes binnengekomen. Dus ik zou zeggen, eigenlijk, normaal zou ik zeggen, ga er lekker voor zitten. Maar je kan in dit geval ook gewoon gaan staan en mee gaan bouncen. Eerste tune die binnen is gekomen, die is van Sofie en die zegt, Quinn, ik heb een lekkere tune voor je. Ook echt top bij motorweer. Dat is namelijk die tune van DMX, The Rough Riders Anthem.

0: altijd goed.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: Check Funix Vissa nu op funix.nl of via de Funix app. Funix Vissa.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.

0: met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos!

0: Check funnexads.nl. Your city, your sound.
1: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
2: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
3: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Je gaat meer dan 2 keer zoveel betalen als je met PostNL een ruilkaartje de volgende dag wil laten bezorgen. Die prijs is nu nog €1,40 en het wordt €3,25. Ja, er zit echt niks anders op, zegt de directeur van PostNL.
1: Als we een netwerk hebben wat we aanpassen op deze nieuwe tijd... En de postbezorger komt nog 3 keer in de week in de straat in plaats van 5 keer in de week... maar je wil de ruilpost wel de volgende dag hebben... dan moeten we dat in een ander netwerk brengen. En dat is een duurder netwerk en daar zullen we dus de tarieven ook op moeten aanpassen... om dat kostendekkend te doen.
0: Ja, vanaf juli mag PostNL 2 dagen doen over het bezorgen van gewone post. En dat is nu nog 1 dag. Rouwkaarten moeten om die reden worden meegegeven aan pakketdiensten. Als die de volgende dag moeten worden bezorgd dus. En dat is een stuk duurder, zegt PostNL. Het stadhuis van Den Haag is ontruimd vanwege een verdachte situatie. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. Ook de centrale bibliotheek die ernaast zit is ontruimd. Agenten hebben de omgeving afgezet. Omroep West meldt dat er een gewapend arrestatieteam naar binnen is gegaan... en dat er een man is opgepakt. Hij is met een zwarte blinddoek om naar buiten gevoerd. En de man had alleen een onderbroek aan. Een politiewoordvoerder zegt tegen Omroep West dat er voor zover bekend geen gewonden zijn. En het WK is nog niet eens begonnen, maar in Kansas City is zo'n beetje iedereen al besmet met oranje koorts. Het Nederlands elftal zit tijdens de poolwedstrijden namelijk in die Amerikaanse stad. Onze correspondent nam alvast een kijkje en liep tegen een enorm kunstwerk aan met Van Dijk, Memphis en Dumfries.
2: It's so exciting for us here in America to be hosting the Netherlands and we wanted to welcome them in, you know, to our community in the best way that we could. So I was like, you know, let me get out my orange paint, let me get out the plywood and you know, let's go.
0: Ja, en dat is nog niet alles. Ook de Hollandse pot wordt opgediend in Kansas. En daar lusten ze pap van, vertelt deze kok.
3: I'm making our Dutch stampot. Last week was our first week rolling it out. And I got a ton of text messages. Oh my god, everybody loves this stuff. It's so great. So, we're probably going to keep it going after the World Cup, to be honest with you.
0: Ja, het weer niet bepaald weer voor stempot, zou ik zeggen. Vanmiddag zon overgoten bij 20 graden in Groningen... tot een graad of 28 in het zuiden.

Morgen wordt hij hier weer afgetrapt om 1 uur. Een nieuwe Funix X-chart met Quincy. Hoe die er morgen dus bij hangt, dat hoor je pas morgen. Zometeen Jade Lauren met Wacht Niet. En dit is Lil Kleine met Jonna Fraser. En

ook zomaar zijn dat jij denkt, ja, dat is allemaal leuk en aardig, Lil Kleine, Frenna, Jade Lauren, weet ik wel, iedereen die met zomerhits komt, BBL uit Punta Cana, hè, Ronnie Flex. Maar ik heb die summer tunes, ik heb die summer vibes. Of je kent misschien iemand die het veel beter zou kunnen. Vergeet je dan niet op te geven voor Phonix Talent Summer Vibes. Nu kan het nog, via phonix.nl kun je opgeven voor het nieuwe talent.

Stuur hem dan nu door naar Phonics.nl en laat hem opgeven voor het nieuwe seizoen Phonics Talent. If you late, you miss out. Wie weet pak jij volgend jaar dan wel die zomerhit, want gegarandeerde airtime op Phonics zit erbij inbegrepen.

Zometeen Chief en Broederliefde, Henny op een maandag. En nu eerst Iris Seis. En ik moest wel even lachen. Ik zag een beetje naar zijn Instagram te kijken. En toen zag ik dat hij morgen gaat optreden op Palmundo. En niet het Palmundo-event wat wij kennen in Nederland. Je weet toch, het grootste Latin Caribbean festival wat hier altijd gehouden wordt. Nee, ze hebben eigenlijk de Caribische muziek weer teruggeïmporteerd naar Curaçao. Dus Palmundo haalde de Caribische...

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
2: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petal Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: Nu ook in Roosendaal, de best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.

0: blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Trek je iets echt lekkers? Ga naar Roepram. Bij Roepram.

0: altijd goed.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
4: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
5: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF, tegen kanker voor het leven.
8: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het stadhuis in Den Haag is een tijdje ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man van 28 zou naar binnen zijn gelopen en hebben gezegd dat hij een bom bij zich had. En hij is inmiddels opgepakt, ziet verslaggever Michiel Breedveld.
1: Ja, het ging dus om een verwarde man die door de speciale arrestatieteam van de politie is aangehouden hier in de hal van het gemeentehuis. Een hoop onrust dus, maar uiteindelijk een verwarde man die ja, een hoop onrust heeft veroorzaakt, maar geen directe dreiging.
0: Ja, de man werd afgevoerd met een blinddoek om, gekleed in alleen een onderbroek. En vanwege die ontruiming van het stadhuis lag het OV in het centrum van Den Haag ook een tijdje stil. Het lijkt erop dat het Koninklijk Huis kunst en sieraden in het bezit heeft, zonder dat ze daar recht op hebben. Een onafhankelijke commissie heeft die koninklijke privécollectie onderzocht. En veel van die objecten zijn buitgemaakt door militairen en later aan de koning gegeven, zegt een van de onderzoekers.
2: In het algemeen is hier het woord roofkunst niet, zoals we dat voor de Tweede Wereldoorlog kennen, waar dus de inbeslagnames, de lirobanken en al dat soort dingen, waar we hier eigenlijk toch op stuiten dat belangrijkste zorg is krijgsbuit.
0: Ja, de onderzoekers pleiten nu voor een openbaar register. Of die stukken ook worden teruggegeven, is nog maar de vraag. En het moet nog steeds een beetje indalen bij AZ-speler Kees Smit. Hij hoopte op een plekje in de WK-selectie, maar viel helaas buiten de boot. En zijn vrienden balen ook voor hem, maar maken er wel het beste van. Ze plannen namelijk een troostvakantie voor hem in.
3: Ja, het is wel een teleurstelling, denk ik, hè, voor jullie.
4: We balen hier wel enorm van, inderdaad. Dus die komt rauw op je dakkie.
3: Wat gaan jullie als vrienden doen om hem een beetje op te vrolijken deze zomer?
4: Misschien even lekker op vakantie of zo. En dan hopelijk is hij er weer snel overheen. Volgend EK, volgend WK. Dus de kans komt wel.
0: Ja, vanaf 11 juni kan de AZ-speler de televisie gaan aanzetten. Want dan begint het WK in de VS, Canada en Mexico. Het weer opnieuw een zonnige dag bij zo'n 23 graden. Vanavond blijft het overal droog. Morgen begint met een mix van zon en wolken. Later vanuit het zuiden buien met ook kans op onweer. Een stuk warmer dan ook, zo'n 30 graden.

FOMO? Ja, laat me weten eventjes via de NPO Luister app. Heb jij FOMO voor Bad Bunny of misschien een ander concert? Laat me weten via de NPO Luister app en een gratis berichtje naar de studio. Wat heeft jouw FOMO echt op het hoogste niveau? Even die FOMO-meter checken via de NPO Luister app. Let me know wat het voor jou doet. Zometeen op Phonix, helaas van Langa. Broederliefde, maak me niet heet. Komt er ook aan naar Freak in the Weekend van Frenna Pricey. Speak.

Rijk. Een hele mooie line-up voor helaas. Zometeen Kevin, Roxy Dekker. Je weet wel die samenwerking die ik in ieder geval niet zag aankomen. Maar een heleboel andere mensen met mij ook niet. Frenna, Jonna en Dopey met After Party. Komt er ook aan naar Joy, Dwet, Filet en Rihanna.

Man met Afterparty. Joe en KM hoor je zo met Betty Anthem. En dit zijn Distinct en Morat met mijn tweede favoriete Mansori-track. Ja, ik kan er niks aan doen. Als ik deze titel zie, dan denk ik altijd, ah, yes, Lijpen en Frenna. En dan is het Distinct en Morat. Is ook een harde tune, maar het is gewoon niet

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
2: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
1: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
3: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
2: Mijn is ook.
1: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: bij jou thuis.
1: Hermano's! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
2: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petal Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info.

0: luisterapp.
1: Je gaat de hele tijd heen en weer. Dat je denkt van Jezus, wat mooi dit. Naar wie ben ik, wat doe ik hier.
2: En dan ook nog lachen erbij.
1: Maar wow, ik denk...
3: Waar slaat dit op?
2: Waar slaat dit op?
3: Dit is toch niet hoe het
2: gaat. We staan 20 jaar, bro. Dat moeten we toch vieren?
4: De making of de jeugd van tegenwoordig. Morgen 10 uur VPRO en PO3.
5: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.

0: Goedemiddag, ik ben Stef met het nieuws van NOS op 3. Met zometeen in Rotterdam zijn ze begonnen met een proef. Komt-ie.
1: Kan jij extra veel lawaai maken?
0: Wat er precies gebeurt hoor je zo meteen. Eerst dit, de Chinese webwinkel Temu krijgt een boete van 200 miljoen euro van de Europese Commissie. Volgens Europa doet het bedrijf te weinig om te voorkomen dat mensen illegale producten op Temu kunnen kopen, zegt correspondent Chris Ostendorf.
2: Zoals gevaarlijk kinderspeelgoed of onveilige telefoonopladers. En dus volgt er nu een boete. Want, zo zegt de Europese Commissie, wie zijn spullen in de EU wil verkopen, moet zich aan de EU-regels houden.
0: Temu is het niet eens met die boete. Een bedrijf denkt erover na om naar de rechter te stappen. Ja, en we wisten het eigenlijk al wel, maar leven zonder je telefoon doet je goed. In Oostenrijk legden tienduizenden jongeren 3 weken lang hun smartphone weg. En wat bleek, ze sliepen beter, hadden minder depressieve klachten en voelden zich ook gelukkiger. Onder meer het Oostenrijkse ministerie van Onderwijs en de publieke omroep werkten eraan mee. In Oostenrijk zijn ook al langer plannen voor een social media verbod. Nog altijd is alcohol de belangrijkste reden dat mensen aankloppen bij de verslavingszorg. Dat blijkt uit nieuwe landelijke cijfers. Daarin is verder een stijging te zien in het aantal mensen dat hulp zoekt voor online gokken en designerdrugs. In totaal werden vorig jaar bijna 68.000 mensen behandeld in de verslavingszorg. En dat is ongeveer evenveel als het jaar daarvoor. En Rotterdam is begonnen met het testen van een speciale geluidscamera. Ja, dus je kent niet alleen maar kentekens, maar kan ook registreren hoeveel lawaai een voertuig maakt. Er is veel overlast daar van optrekkende auto's. En deze camera moet die mensen gaan pakken, zegt de wethouder.
3: Ik krijg er echt letterlijk dagelijks brieven over of appjes over van, ja, wethouder, doe er iets aan, want ik word uit mijn slaap gehouden. Ik moet in de weekenden bij mijn ouders slapen om een beetje rust te krijgen. Ja, het gebeurt echt dat mensen ook op het punt staan te verhuizen uit onze mooie stad. Dus het is echt een groot probleem waar we maatregelen op moeten nemen om de pakkans te vergroten.
0: Voor het experiment lieten ze deze vrouw op een grote motor langs die camera scheuren.
4: Vandaag de test ASO, hè? Ik ga mijn best doen.
0: Ja hoor, hij werkt. De camera in Rotterdam moet verkeersaso's gaan pakken die meer dan 80 decibel produceren. En dat is vergelijkbaar met een voorbijrijdende trein. Het weer vanavond nog steeds zonnig en droog. Morgen is de mix van zon en wolken. Later in het zuiden en oosten ook buien met kans op onweer. Een stuk warmer dan ook, zo'n 30 graden.
5: Patrick, Omalee Waste, hoor je na Ben met Serrano. Oh.

de regels overtreden. Drake, Too Hard for Radio, toch draait. Ja. Ik had het kunnen weten als je radio nu stuk is. Het spijt me verschrikkelijk. Ik was gewaarschuwd, deed

echte hobby van die man om te gaan skileren. Hij is gewoon op pleintje. Snap je, als hij iets gaat doen, s'avonds op woensdagavond, dan is het waarschijnlijk even voetballen. Niet per se skileren. Maar goed, ik zat er blijkbaar helemaal naast. Wale en Jeremiah on Chill hoor je zo. Ook John Frese, Lil Kleine, Don Julio, Daddy. Je weet wel, de nummer 2 in de Phonics X-chart, omdat ze de plek hebben moeten inleveren. Hoor je na Le Wills met Lie Back Harder.

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads, your city, your sound.
1: Faha Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Faha Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Cali Boy en nog veel meer. Score je tickets nu via fahawakafest.com.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your

0: music, exclusive music. Nando Leaks, okay?
1: Keep it hot, keep it banging.
2: Nando Leaks. Ontdek de hits van morgen, elke zondagavond, vanaf 9 uur in de Nando Leaks Radio Show.
3: Boom! Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.

0: maken bij jou thuis.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. De vakbonden praten niet meer met het kabinet over sociale zekerheid. Dan moet je denken aan werkloosheidsuitkeringen of AOW. De vakbonden willen eerst dat allerlei bezuinigingsmaatregelen van tafel gaan. Maar dat gaat niet gebeuren en daarom zetten ze nu hun acties door.
1: Ondanks dat het prachtig weer is, blijft er gewoon een politieke mist hangen. En het is nodig dat die mist rond de bezuinigingen en de intenties van het kabinet eerst optrekt voordat we met elkaar in gesprek zouden kunnen. Dus daar komen we verder nu niet meer aan toe. En de acties liggen dus gewoon op tafel.
0: Vakbond FNV maakte eerder bekend dat er op 24 juni zal worden gestaakt in het openbaar vervoer. Eerder deze week kwam het kabinet de vakbonden nog wel tegemoet. Het plan werd ingetrokken om de AOW-leeftijd sneller te verhogen. Presentator van Ongehoord Nederland, Reisa Blommestein, heeft in hoger beroep een lagere taakstraf gekregen. De straf gaat van 40 naar 20 uur. Volgens de rechter liet Blommestein zich in 2023 beledigend uit over mensen met een zwarte huidskleur. De rechters erkennen dat die uitlatingen werden gedaan in een maatschappelijk debat over migratie en vrijheid van meningsuiting, maar ze vinden haar uitspraken onnodig kwetsend. Een oud-medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA zit vast omdat hij honderden goudstaven in zijn huis had liggen. FBI-agenten vonden ook $2 miljoen aan cash en luxe horloges. De goudstaven zijn in totaal zo'n $40 miljoen waard. Volgens de New York Times had de man tot voor kort een hoge functie bij de CIA. Eerder loog hij ook al over zijn opleiding en zijn militaire achtergrond. En wie nu door Zouterlanden loopt, ziet bijzondere prullenbakken staan. Het zijn een soort vierkante kooien met open zijkanten. Niet heel handig voor allerlei blikjes en ander kleine rommel, maar wel voor pizzadozen. En daar zijn ze ook precies voor bedoeld, zegt de wethouder.
2: Ja, je zou denken dat het verpakking is, dus bij de verpakkingsafval hoort. Maar er zitten vaak voedselresten in, dozen zijn vet. Dus daarmee horen ze eigenlijk bij het restafval. Alleen die containers restafval, daar gaat natuurlijk heel veel andere dingen ook in. En die containers die zitten heel snel vol als je daar een aantal pizzadozen in stopt. Dus vandaar dat we nagedacht hebben over oplossing voor dat vraagstuk.
0: De pizzaprullenbakken staan in de buurt van het strand in Zouterlanden, omdat daar twee pizzeria's zitten waar veel strandgangers komen. Het weer vanavond nog steeds zonnig en droog overal. Morgen eerst een mix van zon en wolken. Later ook buien met kans op onweer. Het wordt een stuk warmer dan vandaag, zo'n 30 graden.
3: En hoe leef jij je leven als je denkt dat je elke dag vermoord kan worden? Oh.

0: Een beetje gemist, Wef?
1: Niet echt. Ik had niet eens door dat je weg was.
0: Nou, lekker. Dat is altijd hartstikke fijn. Dus ik ben een soort van kneus ergens achter aan de klas. En je merkt niet eens of ik er wel of niet ben.
2: Noordin en Wef.
1: Funny.
0: Ja, en als je wilde weten, waar was je nou, Noordin? Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje.
1: Waar was je nog?
0: Nee, ik was in Albufeira voor 24 uur.
1: Oh, lachen.
0: Ja, ik heb een boeking daar gehad.
1: Tent op zijn kop gezet.
0: Ja, tent op zijn kop gezet. En de komende zomer heb ik meer boekingen.
1: Ik
0: zal wat vaker weg zijn. Dus alvast mijn excuses daarvoor. Maar als je me dan niet hoort, dan weet je, oké, het is deze zomer eventjes een zomertoertje. En dan komen we gewoon één dagje weer terug. Want met jou zijn vind ik gewoon het allerleukste wat er is. En dat meen ik gewoon echt serieus. Wat ik ook serieus meen, is dat ik al 8 jaar bij Funnix werk. Al 8 fucking jaar. Daarin maak je veel mee. Veel artiesten gesproken, veel dingen meegemaakt. Alles wat mis kon gaan, is misgegaan. Als in laptops die uitvallen, als in verkeerde
1: water
0: teksten
1: over,
0: aan.
1: Ja.
0: Water over me. Moula B die champagne over de
1: draaitafel gooit.
0: Alles gebeurt. Maar we hebben een mail binnengekregen. En dat is... Dat zijn van die mailtjes en berichten wat gewoon bij mij als mens heel hard binnenkomt. En waarvan ik ook merk van oké, ik weet niet precies hoe ik dit op een goede manier moet overbrengen. Dus je hoort ook gelijk de twijfel in mijn stem, omdat het me heel veel doet. Ik dacht misschien, Wef, kan jij voorlezen wat we hebben binnengekregen?
1: Ja, dit is dus een mail die we van iemand hebben gekregen. Ik word door de vader van mijn kinderen emotioneel mishandeld en beschik over een opname waarin hij openlijk zegt dat ik onveilig zou zijn. Ondanks dit bewijs, meerdere bewijzen en de impact op mijn welzijn, hoor ik van hulpverleners keer op keer dat er iets strafbaars moet gebeuren voordat ik echte hulp krijg. Of dat er dus maatregelen worden genomen.
0: Ja, het is een klein gedeelte van de situatie van de mail die we hebben binnengekregen. Jij en ik, wij maken ons keihard als het gaat om femicide.
1: 100%.
0: Dat is een term die gelukkig de laatste tijd meer aandacht krijgt, maar wat al jarenlang aan de gang is. Femicide is als een vrouw vermoord wordt omdat ze vrouw is. En dat wordt vaak door een partner of ex-partner gedaan. Deze vrouw ga mij zo meteen spreken. Deze vrouw zit op dit moment ondergedoken en zij is ervan overtuigd. Dus zij twijfelt niet eens, maar zij is ervan overtuigd dat haar ex haar gaat vermoorden.
1: Jeetje.
0: Ja, en om daar aandacht aan te schenken, om haar verhaal te delen, om haar verhaal kundig te maken, gaan we haar zo meteen bellen. Ze heeft aan de bel getrokken bij 57 advocaten, veilig thuis, maar er wordt niks gedaan. En er is wel iets wat jij kan doen en wat dat is dat. Hoor je zo meteen.
2: De Dikste.
3: Featuring K.A. en Jade Lauren. Oh.

0: ondergedoken zitten voor een persoon waar je ooit van hield. Omdat je bang bent dat hij je gaat vermoorden. Het klinkt als een scenario uit een film. Maar voor veel vrouwen is dit de werkelijkheid op dit moment. En Anne leeft ook in deze situatie. Ze wordt al langere tijd emotioneel mishandeld en bedreigd. 2 dagen na haar bevalling is ze verkracht door haar toenmalige vriend. Dit was een straf omdat zij had gebeld met haar moeder tijdens de bevalling. Hij had beloofd haar te straffen. Hij heeft ook beloofd dat hij haar gaat vermoorden.
1: Ja, en om veiligheidsredenen gebruiken we dus de naam Anne. Dat is een schuilnaam. Haar echte naam is bij ons bekend en ze wil dus heel graag haar verhaal delen hier op VanX. Hallo Anne.
2: Hallo.
0: Hey, Anne, goedemiddag en fijn dat je jouw verhaal wilt doen. Heel, heel stoer en moedig is dat van je. Want jij denkt namelijk dat je elke dag jouw laatste dag kan zijn. Jij denkt dat je vermoord gaat worden.
2: Ja.
0: Hoe voelt dat?
2: Ja, het is onwerkelijk. Onwerkelijk en angstig.
0: Waarom denk je dat je vermoord gaat worden? Waar voel je dat aan?
2: Ik heb alles geprobeerd. Ik kan niet meer. Ik sta met mijn rug tegen de muur. Ik kan niks.
0: Zijn er dingen die jij doet op zo'n dag? Waar je rekening mee houdt?
2: Ik kijk heel goed om me heen waar ik loop. Ik probeer zoveel mogelijk binnen te blijven. En wat ik heel belangrijk vind is dat mijn zoontje weet wie ik ben. Dus ik schrijf elke dag een brief voor hem. Met waar hij om heeft gelachen, waar ik om heb gelachen. Fijne momenten voor wanneer ik er niet meer ben, dat hij dat terug kan lezen.
0: Want waarom denk je dat jouw ex jou gaat vermoorden?
2: Dat heeft hij beloofd. Dat heeft hij beloofd en dat gaat hij doen. Zijn vader heeft ook een vrouw vermoord en die heeft naar zeggen van mijn ex een geweldig leven. Dus hij ziet geen reden waarom niet.
0: En waarom wil hij jou vermoorden?
2: Omdat ik me niet hou aan zijn afspraken. Hij heeft een lijstje met dingen waar ik me aan moet houden en dat wil ik niet. Dat kan ik ook helemaal niet. Dus dan mag hij me straffen. Hij vindt dat als een vrouw een kind heeft van een man, dat die vrouw eigendom wordt van die man. Hij vergelijkt dat met een game. Als iemand een game begint, het maakt niet uit wie hem afmaakt. Het zal altijd de game zijn van de persoon die het is begonnen.
0: Wat staat er in dat lijstje waar jij je aan moet houden?
2: Dat moet accepteren dat hij tegen me liegt. Dat moet accepteren dat hij me kan straffen. Dat moet accepteren dat hij zich niet aan afspraken houdt. Het is echt een heel lijst met bizarre dingen eigenlijk als ik erover nadenk.
1: Ja, wat ik me dan afvraag, want zo'n situatie is dan al langere tijd bezig. En je hebt hulp gezocht bij Veilig Thuis, 57 advocaten en 3 rechters. Maar je zit nu zelf ondergedoken omdat je geen hulp krijgt.
2: Ja.
1: Maar hoe kan dat dan?
2: Ik weet niet hoe dat kan. En ik wil niet weten hoe dat kan. Ik wil niet dat het zo is. En dat is de reden dat ik me er nu zo voor inzet. Dit kan niet.
0: Want
2: maar dit gebeurt.
0: Vrouwen in jouw situatie, die dus bedreigd worden, emotioneel mishandeld worden, die kunnen dus eigenlijk nergens naartoe.
2: Nee, er is niks. En op het moment dat je fysiek mishandeld bent en je hebt er bewijzen van, dan kan er iets. Maar emotionele mishandeling, dat is niet strafbaar op zich in Nederland. Dus dat mag. En dat weet mijn ex ook, want die zegt dat ook gewoon. Ik mishandel je emotioneel, dus je kan niks.
0: Ja, want jij hebt een oproep geplaatst op social media. Om eigenlijk jouw wanhoop te delen over jouw angsten. En daar hebben verschillende vrouwen zich gemeld. En jullie hebben een groep gemaakt met elkaar. Ja. En in die groep zijn al 2 vrouwen overleden, waarvan 1 is vermoord door haar partner of ex-partner en 1 heeft zelfmoord gepleegd.
2: Ja.
0: Wat doet dit met jou?
2: Ik ben alleen maar aan het overleven. Ik kan niet meer leven. Ik ben aan het overleven. Ik kan niet ontspannen. Ik kan niet blij zijn om de kleine dingen. Het komt dichtbij en ik vraag me elke dag, denk ik, ben ik nu de volgende?
1: Jeetje, wat heftig.
0: Waar zou jij behoefte aan hebben? Wat zou jou kunnen helpen of redden uit deze situatie?
2: Passende hulpverlening. Het gekke is, het bestaat. Hè? Het bestaat. Er bestaat de recht van het verdrag van Istanbul. Dat bestaat. Dat zegt dat vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld beschermd moeten worden. Alleen doet Nederland daar niks mee. Het bestaat, de Raad van Kinderbescherming doet een onderzoek. Maar de rechters kijken er niet naar.
0: Dus dat is een onderzoek om te passen wat er met het kind moet gebeuren. En advies en met gezag. En daar wordt vervolgens niet goed naar gekeken.
2: Nee, er zijn wetenschappelijke onderzoeken, meerdere. Er zijn meerdere familierechtadvocaten die ook aan de bel hebben getrokken. Er is zelfs één rechter die ook zelf zegt dat ze spijt heeft dat ze gelijke omgang heeft uitgesproken. Maar
0: Ja, want Anne, ik vind dit gewoon ontzettend lastig en heftig. Omdat ik wil niet te horen krijgen over een week of over een paar weken of over een dag dat jij er niet meer bent. Ik zit gewoon met, wat kunnen we doen? Dit zou toch niet moeten kunnen? Dit kunnen we toch niet accepteren? Dit kan toch niet?
2: Ja, dat vind ik ook. En daarom zet ik me zo in. Ik heb inmiddels 416 vrouwen gesproken in dezelfde situatie als ik. Ik ben niet alleen, maar dit is hoe het werkt in Nederland. Gelijke omgang, zeggen ze, dat zo belangrijk is. En ik snap het. Ik wil ook dat mijn kind een vader heeft, maar ik wil dat het veilig is. En dat is, het is ook heel moeilijk, maar het is wel belangrijk. En het is in Nederland op dit moment gewoon zo dat, er is een moeder, er is een vader. Het moet gelijk zijn.
0: Wat hoop jij dat er gaat gebeuren?
2: Ik hoop dat de Tweede Kamer mijn schreeuw om hulp hoort en een wetsverandering doet. En dat er echt gekeken wordt naar veiligheid.
0: Hoe kunnen wij daar iets aan bijdragen?
2: Er is een petitie, Gezag zonder grenzen. Daarnaast hebben wij een GoFundMe, want advocaten, ik heb 57 advocaten gesproken, die branden zich de handen er niet meer aan. Ook al zou je, als je een klein inkomen hebt, bijstand kunnen aanvragen. Advocaten die nemen dat niet aan, want ze weten dat de rechters eigenlijk altijd wel gelijke omgang en gezag geven. We moeten het ook allemaal vanuit onze eigen zak betalen. Daarnaast zijn we bezig met onderzoeken en aandacht trekken van de Tweede Kamer. Die dingen zijn gewoon belangrijk. Ik wil dat de Tweede Kamer ons hoort en ons ziet.
0: Oké. Wij gaan daar ook alles aan doen wat we kunnen doen. Ik wil je ontzettend bedanken voor jouw open en eerlijkheid. En ik merk aan mezelf dat ik er gewoon heel verdrietig van word. En heel erg met een machteloos gevoel zit. Wij gaan die GoFundMe natuurlijk delen. En ook Gezag zonder grenzen gaan we delen op onze Instagram. Nordin en Wef. Als je zit te luisteren, kan je dat daar checken. En als je ons een appje wil sturen, kan dat ook. En Anne, ik wil echt zeggen, hou alsjeblieft vol hoe zwaar het ook is. En het is voor mij heel anders vanuit deze kant van de microfoon om dat tegen je te zeggen. Maar je hebt, elke dag is er wel één. En ik kan je niet beloven dat ik iets kan veranderen, maar ik ga er wel alles aan doen zodat dit zoveel mogelijk impact kan maken.
2: Dankjewel, dat waardeer ik ook. En ik hoop ook even dat we even mogen stilstaan bij alle dames die de strijd wel hebben verloren. In Nederland zijn dat zo'n 45 per jaar. Dat is heel veel.
0: Ja, dat moet er nul worden.
2: Dat moet er nul worden.
0: Anne, dankjewel. En hou vol.
2: Dankjewel. Dankjewel voor jullie tijd.

Ja, net hadden we een interview met Anne. Zij zit op dit moment ondergedoken omdat ze bang is dat haar ex haar gaat vermoorden. Heel heftig. Om te praten met iemand die denkt dat elke dag haar laatste dag kan zijn. En het heeft ook in de NPO Luister App heel veel gedaan. Ik zie ontzettend veel steunbetuigingen. En nogmaals, wij delen de GoFundMe link en ook de petitie. Dat wil Anne heel graag dat jij die tekent. Ja, stuur ons een appje als je het nodig hebt. En check later even de Noordin en WF Insta. We doen ons best om het daar zo snel mogelijk op te krijgen. En zometeen gaan we natuurlijk ook het middagtentamen spelen. Want het is ook gewoon weer een dag als elke dag.

0: jijzelf, dan ga je dus de persoon, jij, en de ervaring die je hebt meegemaakt, de situatie, los van elkaar zien.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Nordin en Wes. Leeuw Kleine en Jonna Fraser hoor je na Dior.

0: Zara Larsson, she did it again door je speakers. En Wef did it not again.
1: Ik heb je wel nodig.
2: Huh? Heb je een tentamen?
3: Was dat vandaag?
2: Heb je geleerd?
3: Ja, ik heb dus niet geleerd.
2: Adobo.
4: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
1: Je doet wel een beetje te stoer.
0: Nou, ik weet het eigenlijk niet, want ik was er gisteren niet. Maar heb je gewonnen
1: Ik was
0: dan?
1: Er gisteren ook niet.
0: Oh, maar heb je dinsdag gewonnen dan?
1: Ja, ja, ik heb gewonnen van jou, idiot.
0: Dat was maandag, toch?
1: Dan was dat maandag en dan dinsdag heb ik verloren inderdaad. Dus ja, ik heb iemand nodig. Dat is zo goed. Het ging wel goed voor één dag. En dan zie je dat het gewoon minder kan gaan. Maar dit is de allerlaatste dag dat jij misschien in mijn team kan winnen. En dan ga je met een prijs naar huis.
0: Ja, dus wat moeten ze doen?
1: Team Wef en NPO Luister.
0: Team Wef en NPO Luister app, dan ga jij meedoen met het middagtentamen. Kennisquiz van 5 vragen. En daarin ga je samen met Wef strijden tegen mij. Dus heb je daar zin in? Reageer. Team Wef, NPO Luister app. Dan gaan we zo meteen strijden. En wie weet pak je wel een prijs. Dit zijn niet. Dit is Frenna met NASA door je speakers. Hier op

0: Uit welke groep komen Severio, Manga...
1: Nordin.
0: 5. 4. 3.
1: FMG.
0: Oh.
2: Oh, oh, oh, oh.
0: 1-0 voor Nordin.
1: Ik wil het nog even spannend maken, hè, voor jou.
3: Hebben ze tamen?
1: Was dat vandaag?
3: Heb je geleerd?
1: Ja, ik heb dus niet geleerd.
3: Adobo.
4: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
1: Volgende keer wacht ik tot de allerlaatste seconde.
3: Heel arrogant doen.
1: Volgende keer wacht ik tot de allerlaatste seconde.
3: Doe dat maar, ja.
1: Faris, we gaan knallen vandaag, hè, Oesja. Ja,
5: sowieso.
3: Ja, ik heb Vikas in mijn team. Nou, je ziet al, hè, hoe het eraan toe gaat. In die arrogante team aan de overkant.
5: Ah joh, je moet je niet druk maken.
3: Precies, gewoon een
5: nonchalant. Sowieso.
3: Dankjewel, Vikas.
1: Ja. Nou. Ja, Sander, wat gaat er verder gebeuren, onze quizmaster?
0: Ja, nog 4 kennisvragen over. Weet je het antwoord, roep dan je naam. Weet je het niet, dan mag de ander. En weet die het niet, dan gaan we naar teamgenoten Faris of Vikas. Onderbreken van de vraag mag, maar dan wordt die niet afgemaakt. En degene met de meeste punten wint. En als het gelijk is, hebben we de bonusvraag. En we hebben natuurlijk prijzen vandaag. Dus degene die wint vandaag, de luisteraar, die gaat weg met een goodiebag.
1: Lekker, lekker, lekker. We gaan maar gewoon beginnen.
4: Het middagtentamen.
1: En waar je ook bent in de waggie onderweg, jij kan ook gewoon meedoen.
0: Zeker, en het staat 1-0 voor Nordin.
1: 1-0.
0: Vraag 2. Van welk land is de luchtmacht RAF?
1: RAF?
3: OEF. Roemenië.
0: Nee, het is geen Roemenië.
1: Rusland?
0: Nee, het is ook geen Rusland. Faris, weet jij het?
5: Rwanda?
0: Het is geen Rwanda. Nee, Vikas, weet jij het?
3: Kom op, Vikas.
0: Vikas?
5: Zuid-Afrika.
0: Nee, het is veel dichterbij de Royal Air Force, Engeland. Ja,
1: oh.
0: ja, blijft 1-0 voor Nordin. Hey, op dit moment heb je de paus Leo, maar wie was zijn voorganger?
1: Ach.
3: Christopher.
0: Nee, geen Christopher, nee.
1: Johannes?
0: Geen Johannes. Faris, weet jij het?
5: Franciscus?
0: Franciscus.
1: Ja, zo, ik weet Franciscus.
0: Franciscus.
1: Francesco.
0: Faris, door jou wordt het 2-0 voor
1: Lekker,
0: Nordin.
1: Lekker, bro.
0: Vraag 4. Wie won afgelopen donderdag, dus vorige week donderdag, de Funnies Award voor Best Song?
1: Nordin.
0: 5. 4.
1: Ziggy en Dins?
0: Nee.
1: Oh, fuck.
0: Nee.
1: Dan weet ik het.
3: Waar was je van Kulas?
0: Ja.
3: Waar was je van Kulas? Je was van de presentatoren.
1: Ja, het was de stress. Heb jij niet deze uitgereikt trouwens?
3: Dat weet ik niet meer.
1: Hoe deed je zo lang daarover? Fucking hell, zeg.
0: Praten we later nog wel over. Het is 2-1 voor Nordin. Vraag 5, de allerlaatste.
1: Okay,
0: wie gaat er weg met de prijs? Hoe heet de oude witte tovenaar uit de filmreeks The Lord of the Rings?
1: Nordin.
0: 5. 4. 3.
1: Gandalf, you shall not pass!

0: wat meer feministisch.
1: You shall not pass.
0: Vliegtuig of zo.
2: Is het weer niet goed?
0: Nee. Maar maakt niet uit. Maakt niet uit. Het is oké.
1: Het is zeker oké, want jij hebt weer verloren. Dus dat betekent dat jij een goodiebag krijgt, Fries.
3: Ja, man.
1: Lekker toch? Blij mee?
3: Ja.
1: Ja, toppie.

sushi? Bestel snel hayaisushi.nl. Profiteer nu van de Hayai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Hayaisushi.nl.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos! Ja, dan dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.

0: phoenix.nl. In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
2: Actie, Sans, casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
3: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij jou thuis? Authentieke producten zoals heerlijke roti barra haal je natuurlijk van Zainab Foods. Snel en makkelijk te bereiken.

0: maken bij jou thuis.
1: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
2: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
1: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
3: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
2: Mijn is ook.
1: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er komen waarschijnlijk weer stakingen aan in het openbaar vervoer. De vakbonden komen er niet uit met het kabinet over de sociale zekerheid, zoals een verhoging van de AOW-leeftijd. Daarover is vandaag gepraat in het Catshuis. Het kabinet wilde daar niet beloven dat de bezuinigingsmaatregelen helemaal van tafel gaan. En dus komen er acties, zegt vakbond FNV.
1: Niet omdat wij dat leuk vinden, maar omdat we geen andere weg zien. Omdat die bezuinigingen, die er toch als een zwaard van Damocles boven hangen, wat iedereen weet, wat iedereen voelt, ja, die raken uiteindelijk gewone mensen. En daar moeten we in een ander gesprek zien te komen met het kabinet.
0: De vakbonden kondigden eerder aan dat er vanaf zaterdag landelijke stakingen aankomen, waaronder dus een OV-staking. Het stadhuis in Den Haag is vanochtend korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een verwarde man was naar binnen gelopen en zei dat hij een bom bij zich had. Hij werd uiteindelijk opgepakt door een gewapend arrestatieteam. In zijn tas werden geen explosieven gevonden. De site ticketveiling.nl heeft een boete gekregen van €270.000. Volgens de toezichthouder misleidde die website bezoekers. Mensen konden erop bieden, bijvoorbeeld hotelovernachtingen of een dagje weg. Maar wat klanten niet wisten, is dat ze tegen een computer opboden. En daardoor werd de prijs opgedreven. De toezichthouder zegt dat klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat zoiets eerlijk verloopt. Ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. En het is super warm nog steeds. En dus trekken veel mensen erop uit om lekker te gaan zwemmen of te plonsen. Maar een duik nemen is zeker niet zonder risico. De afgelopen dagen verdronken meerdere mensen tijdens het zwemmen bij een plas. Gisteren nog een jongen van 18. Hij kwam na een duik in een zwemplas bij Dordrecht niet meer boven en verdronk. De reddingsbrigade vertelt waar het vaak misgaat.
2: Omdat ze niet weten wat de risico's zijn en omdat ze niet op elkaar letten. Het lijkt hier appeltje eitje. Vlak water, maar het is nog begin van het seizoen. Dus het onderwater is heel, heel koud. Ga altijd met meer mensen. Als jij hier gaat zwemmen en je gaat opeens onder water en niemand kent jou, dan moet je geluk hebben dat iemand denkt, hey, ik zag net een hoofd en is weg.
0: In Nederland overleden vorig jaar 100 mensen door verdrinking, blijkt uit cijfers van het CBS. En de meeste van hen zijn 60-plussers. Het weer vanavond nog steeds zonnig en droog. Morgen eerst een mix van zon en wolken, later buien met ook kans op onweer. Het wordt dus tikkeltje warmer dan vandaag, zo'n 30 graden.
3: David Temps

0: 9, brown eyes.
1: Een van ons heeft gespaced op een bijzondere locatie.
2: Oké, we went through everybody. Who did it?
1: Dan iets anders. In het vorige uurtje spraken wij met Anne. Zij zit op dit moment ondergedoken omdat ze bang is vermoord te worden door haar ex. Zij heeft gevraagd voor een GoFundMe en een petitie te tekenen. Deze is te vinden op Noordin en Web, onze Insta. Dus check het daar eventjes. En we gaan gewoon weer door, want het is tijd om Who Did It te doen. Eén van ons twee die liegt en één iemand die spreekt de waarheid.
3: Ja, en Sander, de producer, die gaat ons allebei één vraag stellen om daar dus achter te komen. Maar eerst, wat is het verhaal van vandaag, Sander?
4: Ja, het is een verhaal met een bijzondere plek, want één van jullie heeft gespaced in het vliegtuig. Noordin, wat heb je dan genomen?
1: En een paar trekken van een blow.
4: Gevaarlijk, oké. Okay. En Wef, ja, dubbelzinnig, maar hoe is je trip gegaan dan?
3: Ja, het was een hele bijzondere trip. Er kwam bijna kwel uit mijn mond en ik zat naast Keizer.
4: Hé, ook. Oké.
1: Ja. Okay. Ik heb gespaced in het vliegtuig. Bij wie hoort dit verhaal? Laat het even weten in de NPO Luister-app. Hoort het verhaal bij mij

0: Oh nee, het is nog geen vrijdag vandaag. Is dat even helemaal verkeerd? Mag nog niet. Burner Boy, laatst door je speakers hierop van. Wie van ons heeft er gespaced in een vliegtuig?
1: Oké, we went through everybody. Who did it?
0: Daar ga jij nu achter komen.
2: Tamara zegt: ik denk dat dit wel een wilde story van Wef kan zijn van haar jongere jaren.
0: Oh, alleen van haar jongere jaren, want alleen toen was Wef wild. James die zegt:
2: dit is echt een vreselijke.
0: Wef kwelt tijdens een space en ziet Keizer. Je hebt 100% Wef.
2: Xavi zegt: Noorden moet het wel zijn. Wie deed niet een blootje voor het vliegen?
1: Who did it?
3: Het was Wef.
2: Ja, ik was het. Ik zou naar Suriname vliegen. Ik moest daar draaien, want ik ben namelijk ook DJ. Maar wat dus zo grappig was, mijn huisarts had me dus een diazepam voorgeschreven. Dat is dus
0: het klinkt heel illegaal.
2: Nee, dat is dus een pil waardoor je beter kan inslapen. Want ik dacht, ja, 10 uur vliegen. Ik wil gewoon slapen en dat gaat me anders niet lukken. Nou heb ik die pil nog nooit eerder gebruikt. Kom in het vliegtuig. Ik heb nog geen idee wie er naast me zit. Ik denk, weet je wat, ik slik hem nu gelijk. Dan ga ik binnen nu en 30 minuten slapen. Nou, iedereen was nog een beetje aan het inladen en zo. En op een gegeven moment, ik begin me raar te voelen. Ik denk, elke keer kwel ik nou. Ik kijk naar buiten. En echt, het begint, mijn visie begint raar te worden. Ik zie blauwachtige dingen. Ik denk, nou, gaat niet goed hier hoor. Zit Keizer opeens naast me. 10 uur lang heb ik
0: maar was dat wel echt of was dat in je space?
2: Nee, dat was dus echt. Ja, er waren allemaal artiesten dus, die dus ook in Suriname moesten optreden. En ik heb 10 uur lang geluisterd naar verhalen. Ik kan niks meer herinneren. Ik weet alleen maar dat ik 10 uur lang heb zitten space op die pil.
0: Dus verhaling vatbaar?
2: Nee, zeker niet.

0: als je partner heeft gekookt, of je beste mattie, een vriend, je moeder, iemand heeft voor je gekookt. Ik moet het zachtjes zeggen, maar het is niet lekker. Wat doe je dan?
1: Noorden en Wef.
0: En ik ga nu gewoon even heel eerlijk met je zijn, in de hoop dat ik vanavond nog thuis mag komen. Ik hou echt van mijn vriendin. Echt. Laten we daarmee beginnen. Jij trekt al gelijk je hoofd weg, Wef. Maar ik ga me nu op heel gevaarlijk terrein begeven.
2: Ja, daarom.
0: Jenna is geen, mijn vriendin is geen keukenprinses. Als in, zij is geen keukenwonder. Maar de dingen die ze kan maken, kan ze gewoon heel lekker maken.
2: Ja.
0: Ze heeft een pasta, een soort romige pasta met kip. Die maakt ze niet vaak. Maar als ze hem maakt, denk ik echt, yes, yes. Ik kwam gisteren laat thuis van Albufeira. Optreden gehad. Ik was om 2:00 s'nachts thuis uit het vliegtuig. Ik kom thuis, niet gegeten. Ik doe de koelkast open en ik zie die kip met romige top, die pasta. Dus ik app haar nog. Ik zeg, ik kan wel janken, zo blij ben ik met die pasta. Ik zet het hele bakje, het was echt veel, in de magnetron. Ik neem een hap. En het was gewoon niet lekker.
2: Wat bedoel je niet lekker? Wat ja, proefde je? Het was gewoon niet zoals normaal.
0: Het was gewoon niet als normaal. De kip was taai. Het was gewoon
2: in mijn hart.
0: Ja, het was gewoon echt. Er leek iets te missen of was iets verkeerd gegaan.
2: Was
0: flauw
2: of zo.
0: Nou, het was gewoon, het klopte gewoon niet. Okay. Maar ik heb het wel gewoon helemaal opgegeten. Maar toen dacht ik, moet ik vragen van wat heb je precies met deze pasta gedaan? Want het was,
2: Heb je nou niks gezegd?
0: Ik heb het opgegeten en ik heb niks gezegd.
2: Oh ja, ik ben echt wel een persoon. Kijk, ik vraag sowieso altijd als ik heb gekookt, vond je het lekker? Waarom? Ik hou van feedback. Dus als er iets verkeerds was, dan wil ik het gewoon gelijk aanpassen.
0: Maar ik wil ook niet demotiveren. Want ik ben al blij dat er gekookt is. Daar ben ik al heel dankbaar voor.
2: Ik zou echt gewoon eerlijk zijn. Ik kan echt nog als de dag van gisteren herinneren dat mijn vriendin ooit noedels met kip voor mij had gemaakt toen ik 16 was. En ik dacht bijna dat ik dood ging. Zo goor was het. Je moet het echt wel zeggen.
0: Jij zegt dus gewoon eerlijk zeggen, als iemand moeite voor jou heeft gedaan, iemand heeft voor jou gekookt, dat je dan zegt, ik vind het niet lekker.
2: Ik vraag zelfs, heb jij het wel zelf gemaakt? Want 9 van de 10 keren heeft ook nog eens iemand anders het gemaakt.
0: Ja, de mensen waar jij mee omgaat misschien.
2: Ja, nou jij kan al helemaal niet koken, dus je moet je
0: ik kan koken hoor.
2: Ja, je kan één ding, wat kan je maken? Steak. That's it.
0: Ik kan ook havermout, langoustines, heb je dat ooit gegeten?
2: Ja, die heb je 1 keer gemaakt, joh. Wat zit je nou? Je zit 1 keer op zo'n kookchannel te kijken. En 1 keer omdat je kan koken,
0: pasta vongole.
2: Ja, heb je ook 1 keer gemaakt, maar goed.
0: Ja, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom als ik het maak, dat het gewoon lekker is. En we gaan ook inderdaad van het onderwerp af. Zou jij het tegen je partner of tegen je vriend, je vriendin, je moeder, je zus, zou jij het tegen de persoon zeggen als diegene niet lekker heeft gekookt? Want ik durf het niet. Wef zegt dat je het gewoon moet zeggen. Laat het alsjeblieft even weten in de NPO Luister app. Zeg je tegen de persoon die voor je heeft gekookt dat het eten niet lekker is als je het niet lekker vindt?

0: En stel je voor, er heeft iemand voor je gekookt. Zou je dan eerlijk zeggen als je het niet lekker vindt? Of moet je beter gewoon je mond houden? Wef, jij zegt eerlijk zeggen, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, ik zeg echt mijn mond houden. Ik wil heel graag weten wat jij ervan vindt. Laat het weten in de NPO Luister app. Noordin, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Noordin.
0: Bro, wat zou jij doen?
2: Ik heb het vaker meegemaakt. Vooral toen ik net getrouwd was. Mijn vrouw is ook niet echt de keukenprinses. Schatje, ik hou van je als je dit hoort.
0: Dat is voor ons leven is dat wel goed om nog altijd even om het even bij te vermelden. Dat je wel gewoon van de hout als je het hebt over de kookkunsten die dus niet lekker zijn.
2: Ja, begrijp je. Het wordt gezien als kritiek. En dan ben ik weer niet goed genoeg. En dan krijg je allemaal moeilijke vragen waar je geen antwoord op weet.
1: Wel.
0: Maar vertel, wat doe jij?
2: Ik eet gewoon. En vervolgens, als hij vraagt van bijvoorbeeld als ik het niet lekker vind en ik eet niet. En dan zeg ik gewoon van ja, ik zit vol, weet je wel, of iets. En als zij dan gaat koken en ze gaat hetzelfde maken, dan ga ik er gewoon bij staan, want ik kan best wel redelijk koken.
1: Oh, wat erg.
2: En dan zeg ik van, waarom doe je dit niet erbij, of dat erbij, en dit en dat. En nu, 7 jaar later, heeft dat de vruchten afgeworpen, want ik eet elke dag gewoon lekker, weet je.
1: Oh, wat erg.
0: Hey, dit is wel een tactiek voor de lange termijn, inderdaad. Dus jij kneedt haar gewoon een beetje in de keuken en nu is het gewoon helemaal naar je eigen smaak.
2: Ja, gewoon perfect.
0: Maar het komt er dus wel op neer dat je het niet eerlijk zegt.
2: Nee man, ik vind dat een beetje ondankbaar of zo.
0: Ja, daar zit
2: ik. Iemand heeft zoveel moeite gedaan en misschien is ze zelf ook al onzeker van ja, ik weet niet of hij het lekker gaat vinden. Dan ga je ook nog eens zeggen van, keep it dit.
0: Ja, Romano, wat zou jij doen in deze situatie?
3: Kijk, ik hoor wat hij zegt en ik begrijp het ook wel. Het is wel tactisch slim inderdaad. Maar kijk, als je haar wil helpen, dan kan je net goed tegen haar zeggen. Tegen luister schat, ik vind het zelf niet zo lekker. Misschien kunnen we naar de chef kijken en kijken waar we hier en daar aanpassing kunnen doen. Waardoor het voor jouzelf lekkerder is. En misschien denkt zij ook wel van oké, het wordt echt best wel veel smaakvoller. In plaats van dat je het niet zegt en dan achter het voet. Dat je zout doet, dat je peperkoek, kroonpoeder, eierpoeder.
1: Romano, heb jij een relatie?
3: Jazeker.
1: Ik weet niet of een vrouw het heel fijn zou vinden als hoe jij het zou zeggen.
2: Nee man, ik weet wel zeker. Dan krijg je je ex kon zeker wel goed koken. Fuck jou man, ik kook nooit meer. Ik kook maar zelf. Ik maak broodje pindakaas. Voor je twee dingen, nee, oude crackers met water.
3: Maar dat kan sowieso liegen, dat klopt niet.
0: Oké. Ja, de meningen zijn overdeeld. Als je het luistert, heb je in ieder geval wel wat tactieken die je vanavond kan gebruiken. Ja, Romano en Noordin, dankjewel voor jullie mening. We hebben nog meer reacties er binnen. Sausje, wat zou jij doen?
4: Hoe ga je dat niet melden? Straks ligt dat ding iedere week op je bord. Dan heb je nog een groter probleem, man. Ik ga je direct baren van dit. Volgende keer meer zout, peper of wat ontbreekt of wat er mis mee was, weet ik niet. Maar gewoon je mond openmaken, man. Je bent toch geen vriendje.
1: Ik denk, als je dat doet, krijg je misschien dat bord tegen je hoofd aan. Ik weet niet of je
0: daar... Ik ben daar te gevoelig voor, denk ik. Ik zou echt niet iemand zo willen kwetsen. Joey, jij?
5: Zapataka papura. Je moet het ze gewoon vertellen, dames en heren. Mijn vriendin zit me nu boos aan te kijken naast me in de auto. Gewoon vertellen. Het eten is niet lekker. Ik ga het niet opeten. Dag.
1: Net kinderen.

0: Zin in sushi? Bestel snel hayaisushi.nl. Profiteer nu van de Hayai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Hayaisushi.nl.
1: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
0: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Hayaisushi.nl.

0: of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Farah Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Farah Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium, Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog

0: bij jou thuis.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3 sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test.

0: gaat de hele tijd heen en weer. Dat je denkt van Jezus, wat mooi dit. Naar wie ben ik, wat doe ik hier.
1: En dan ook nog lachen erbij.
0: Maar wow, ik denk...
2: Waar slaat dit op?
1: Waar is dit op?
2: Toch niet hoe het
1: gaat. We staan 20 jaar, bro. Dat moeten we toch vieren?
3: De making of de jeugd van tegenwoordig. Morgen 10 uur VPRO NPO 3.
4: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. De vakbonden komen er niet uit met het kabinet over sociale zekerheid. Het kabinet wil bezuinigen op bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen, maar de vakbonden zijn hierop tegen en komen nu met acties, zeggen ze.
1: Wij hebben gezegd dat we gaan staken. Dat is ook voor ons geen plezier, ook niet voor de actievoerders. Maar dat doen we omdat er nu heel veel zekerheid op de tocht staat voor gewone mensen die bang zijn een baan te verliezen, dan geen WW meer hebben, misschien weer bij hun moeder op zolder moeten gaan wonen omdat ze dan het geld niet meer hebben of ziek worden waar ze niks aan kunnen doen.
0: FNV heeft in ieder geval een OV-staking aangekondigd. En of er nog meer acties komen is nog niet bekend. Premier Jette vindt het in ieder geval jammer dat het zo loopt.
2: Ik hoop dat de acties, en dat is een goed recht, wel beperkt blijven. Om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving.
0: Jette hoopt dat hij binnenkort weer snel met de vakbonden om tafel kan. De Filipijnse ambassade in Nederland gaat tijdelijk geen visa meer geven aan Filipijnse au pairs die hier komen. De Filipijnse regering onderzoekt mogelijke misstanden bij Nederlandse au pairbureaus en gezinnen, meldt Nieuwsuur. Van de ongeveer 2000 au pairs die jaarlijks van buiten de EU naar Nederland toekomen, zijn de meeste Filipijns. Tegen ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun twee kinderen ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst, zijn celstraffen geëist. Het Openbaar Ministerie wil dat de vrouw 1,5 jaar de cel ingaat en tbs krijgt. Tegen de man is iets meer dan 3 jaar cel geëist. De rechter doet pas over een paar weken uitspraak. En in het Groningse Warffum worden sinds vandaag 150 asielzoekers opgevangen voor 4 dagen. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal.
3: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is. Maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
0: Ja, de asielzoekers blijven alleen 's nachts in Warffum en overdag moeten ze zich weer in Ter Apel melden. Het weer vanavond en vannacht blijft het overal helder. Morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden dan. Later in het zuiden en oosten kans op onweer.
4: En ik ben heel boos op de trainer van het Nederlands elftal. Ik moet me ongenoegen even uiten.

0: op gaan maken dat ik weer een klein jongetje mag zijn. Dat ik mag gaan dromen. Dat ik mag gaan hopen. En dat doen we dan met een geblesseerde spits die 17 is geworden in Brazilië. Ik heb het natuurlijk over het WK. En elk jaar, als we natuurlijk mee mogen doen, om de 4 jaar is het wereldkampioenschap voetbal, dan krijg je die kriebels. Dan heb je het de hoop die ik in 2010 had, ook als kleine jongen, dat ze misschien dit jaar de allerbeste gaan zijn. En ik moet je wel heel eerlijk zeggen, ik heb nog nooit zo weinig hoop gehad als nu.
1: Oh, wat erg. Waarom?
0: We hebben sowieso geen fantastisch Nederlandse elftal. Er zitten een paar goede spelers in, maar het is niet zoals jaren geleden dat je alleen maar toppers hebt. Dan komt er eens bij dat we een trainer hebben. En begrijp me niet verkeerd, Ronald Koeman is de bondscoach. In mijn ogen een legend, een fantastische voetballer, een fantastische trainer. Ik heb altijd gehoopt dat hij het Nederlands elftal ging doen. Alleen hij heeft een paar keuzes gemaakt waar ik niet bij kan. Hij neemt spelers mee waarvan ik denk, nou, die verdienen het niet per se om mee te gaan. En hij laat spelers thuis waar ik echt boos om kan worden.
1: Oh.
0: Ja, dat is een gozer, Jeremy Frimpong. Ja. Die speelt gewoon Premier League. Die is vorig jaar kampioen geworden met Liverpool. Dit seizoen misschien een wat minder seizoen gehad. Maar die speelt gewoon wel op het allerhoogste niveau. In mij is het gewoon een no-brainer dat je die altijd meeneemt. En hij heeft ervoor gekozen niet mee te nemen.
1: Oh.
0: Nou, dat is een persoonlijk ding. Dus hij heeft ook Luciano Valente van Feyenoord niet meegenomen. Kan je zeggen, ja, we hebben een goed middenveld. We hebben dit, we hebben dat. Maar ja, dan denk ik, dat is wel de toekomst van het middenveld van het Nederlands elftal. Voor ervaring, voor dingen. Nou, in ieder geval, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar ja, ik ben dus echt teleurgesteld.
1: Oh, wat erg.
0: En we hebben ook gewoon een spits uit die er 11 heeft in liggen, ja, in Engeland.
1: Wat is 11?
0: En dat 11 doelpunten, heel, ja, goed dat je het vraagt. En dan zegt hij, ja, wie is dat dan? Ja, wie? Ja, ja, ja.
1: Is dit Football Tonight of zijn we nog bij Funnix?
0: Ja,
1: ik snap,
0: okay,
1: er echt helemaal niks van.
0: Maar misschien moeten we dan gewoon meer Funnix gaan maken. Ook als je niet van voetbal houdt, zoals jij, Wef. Er komen wel WK-tunes aan.
1: Jawel, er is er wel eentje.
0: Ja.
1: Die is wel echt legendarisch.
0: Nou, de meest legendarische WK-tune, als je het mij vraagt, is gemaakt door Shakira. Dat is deze. Maar ja, Jonna Vreeser heeft dus een teaser gedropt met dus diezelfde voetballer. Met die Frimpong die dus niet meegaat.
1: Oh.
0: En er stond iets bij van WK ready of ready for. Oh. En hij was er in die video te zien, maar hij gaat dus niet mee. Maar hij is wel te horen.

0: En ik dacht eigenlijk, welk land heeft eigenlijk de beste tunes? Welk land? Je hebt, Marokko heeft natuurlijk goede pokoes, ja, maar ook Kaap Verde heeft een paar beukers ertussen zitten. En ik wil gewoon weten, welk land heeft de beste pokoe? Ik heb er misschien ook nog eentje die we kunnen gebruiken voor als we echt gaan beuken. Ik kom binnenkort ook weer met nieuwe muziek. Zal ik gewoon als eerst laten horen hier?
1: Ja, zeker.
0: Oké, nou, dit kan hem ook wel worden.

0: Ja?
1: Ja, tuurlijk, met bier gooien, dat is wat jullie doen, toch?
0: Dat is wat wij doen. Laat even weten in de NPO Luister app. Welk land brengt het beste WK-nummer uit?
2: De Roby, featuring K.A. en Jade Lauren. Oh, Your City?

0: Noordin.
1: Noordin en Wef.
2: Ja, ongeveer 14 dagen, dan gaat het gewoon beginnen. En gaan we eindelijk weer meedoen aan het WK. Wef, jij hebt nog nooit een wedstrijd gekeken, hè?
3: Nee, ik heb nog nooit het WK gezien.
2: Ja, dat betekent gewoon dat we eerste wedstrijd... ik ga even opzoeken, wanneer speelt Nederland de eerste wedstrijd? Ben je voor Nederland of Marokko? Of gewoon voor allebei?
3: Ik ben voor iedereen.
2: Iedereen. Dus ook, we gaan ook gewoon Cape Verde kijken. Ja, Curaçao gaan we kijken. Algerije gaan we kijken.
3: 100%.
2: Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. De 14e, dan gaat het feest beginnen.
3: Dan gaat het dak eraf.
2: Nou, we komen gewoon door even met die beste WK-poekers. Jonna, die komt morgen met eentje, die klinkt zo.

0: Ja, wist je dat?
1: Wat?
0: Dat het echt een WK-lied was,
1: ja,
0: als je
1: tuurlijk,
0: het
1: rijden
0: ook
1: kent,
0: dat wist je wel echt.
1: Ja,
0: dat is echt de anthem geworden toen Frankrijk kampioen werd. Ja, Jesse zegt, die nieuwe AI-tune van Frankrijk, die is ook super aan.
1: Dembele is een voetballer, toch?
0: Ja, wel vibe hoor.
1: Niet normaal.
0: En Curaçao die heeft ook een nieuwe snippet gedoe van het WK-poekoe. En Nigel en Esther die zeggen, besef die tune van Curaçao 10 keer beter dan Gerard Joling. Ja.

0: Ja.
1: Maar wat?
0: Misschien moet het toch gewoon maar deze worden dan?
2: We gaan verzamelen.
1: Het past toch veel meer bij Nederland.
2: We gaan verzamelen.
0: Ja, voor mensen die denken wel welke teringherrie is, dat is een tune van mezelf.
1: Die binnenkort uitkomt,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, hij komt binnenkort uit. Ik ga nog niet vertellen wanneer, maar hij komt binnenkort uit.
1: Oeh.
0: Een beetje om in die WK-sfeer te blijven. Ja, het gaat gewoon bijna gebeuren, voetbal.
1: Niet normaal. Moet je dan ook iets speciaals doen of zo? Moet je oranje aantrekken, toch?
0: Ja, oranje aantrekken als Nederlands speelt.

0: net als Wef. Jo Silvio en Young Felix door je speakers hier op Phonix.
1: Vind jij mij toxic?
0: Ja, jawel.
1: Nah,
0: maar een beetje zonder dat je het zelf...
1: doorhebt.
0: Ja, maar niet naar Matties.
1: Oh, gelukkig.
0: Niet naar, je bent echt absoluut geen toxic Mattie.
1: Nee, maar Matties zijn echt mijn familie.
0: Ja echt. Ja.
1: Even wat anders. Van creatine word je kaal.
0: Wat? Vandaag krijgen we de antwoord op, toch?
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Over een paar minuten, beter nog.

0: jijzelf, dan ga je dus de persoon, jij, en de ervaring die je hebt meegemaakt, de situatie, los van elkaar zien.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: En word je kaal van creatine? Je hoort het zo meteen.

0: You're crazy, you know?
1: Sorry. Sorry, Wef. Wilde weetjes. Jij wilde wat zeggen.
2: En word je kaal van creatine? Een supplement die de meeste sporters gebruiken. Zelfs 59% van de Fanix Family gebruikt het. Het kan zomaar zijn dat je kaal hiervan wordt. Maar dat gaan wij onderzoeken. Vandaag krijgen we gewoon echt het beslissende antwoord.
1: Oh mijn god, ik ben zo benieuwd wat hier uitkomt.
2: Ja, ik ook. Want er is heel veel onderzoek naar gedaan. Het is allemaal gewoon heel erg vaag. En ik moet eerlijk toegeven, ik heb het echt een hele lange tijd geslikt. Of althans ingenomen gewoon, want het is gewoon poeder.
1: Je kan het ook slikken.
2: Ja, heb je ook pilletjes daarvan. Maar ik ben ermee gestopt, omdat ik er echt bang van werd. Ik werd er zo bang van dat ik nu al misschien anderhalve maand al geen creatine neem. Want ja, ik heb al niet zoveel haar op mijn hoofd. Ik heb gewoon extensions. Dus als ik er nu achter kom dat creatine, dat je daar kaal van wordt, ja, ik ga het nooit meer nemen.
1: Nou, zometeen bellen we dus met een expert.
2: Ja, een dermatoloog, Bashar. Ja. Die weet alles over huid en haar, dus aan hem moeten we het zeker vragen.
1: Ja, blijf dus nog even luisteren. Over een paar minuten heb jij je antwoord. Word je kaal van creatine?

0: voorzichtig, toch vindt ze die aandacht fijn. Zij is voorzichtig, maar toch was ze mee met mij. Ik zie wat in je, dus ik hou je niet aan de lijn. Weet wat je nodig hebt en dat wil ik voor je zijn.
1: Van creatine word je kaal?
2: Wilde weetjes.
1: Dat is iets wat we samen aan het onderzoeken zijn deze week. Ik gebruik het en 59% van de FunXFam die gebruikt het ook. Maar worden we nu kaal? Tijd om het verlossende antwoord te krijgen na een week onderzoeken. En dat kan natuurlijk door iemand die dermatoloog is. Hij weet alles over huid en haar en dat is Bashar. Hallo Bashar.
3: Hoi, goedemiddag. Fijn dat ik er ben.
1: Ja, heb je dit wilde weetje al een keer eerder gehoord?
3: Ja, ik heb het al vaker gehoord, zeker.
1: Waar denk je dan dat het vandaan komt? Want ik zie het echt overal op het internet. En als ik mensen spreek, zeggen ze ja, inderdaad, mijn haar valt uit mijn hoofd.
3: Ja, ja, nee, je hoort het zeker. De gedachten die hoor je wel eens langskomen. Ik doe zelf ook fitness en ik gebruik zelf ook creatine. Maar het stamt allemaal voort uit een wat ouder onderzoekje. Mm. En dat kunnen we natuurlijk wel even gaan bespreken. Maar daar komt de gedachte vandaan.
1: En hoe wordt iemand dan eigenlijk kaal? Want ja, mijn collega heeft niet heel erg veel haar op zijn hoofd. Maar ik vraag me dan af, waar komt dat dan vandaan?
3: Ja, kaalheid is natuurlijk een wat breed begrip. En voor mij als dermatoloog maken we altijd onderscheid tussen wat de oorzaak van kaalheid is. Hè. Dus er zijn meerdere oorzaken mogelijk.
1: Ja.
3: En een van de oorzaken is natuurlijk het hormonale haarverlies, hè, de mannelijke patroon. En daarnaast heb je ook nog andere vormen van haarverlies die uitgelokt kunnen worden door medicatie of supplementen.
1: Ja, want dit is natuurlijk een supplement. Dus ik vraag me dan af, van waarom denken mensen dit nog steeds? Je zei net al van dit komt voort uit een heel oud onderzoek. Is er dan ooit nog verder onderzoek naar creatine gedaan?
3: Ja, gelukkig wel. Gelukkig hebben we inmiddels een nieuwer onderzoek, een randomized control trial. Dat is een robuust onderzoeksdesign. Van vorig jaar. Dus daar hebben we gelukkig wel wat antwoorden uit kunnen halen.
1: Oké, okay, ja, dan eigenlijk de vraag der vragen die ik je moet gaan stellen. Kan je kaal worden door het gebruik van creatine?
3: Ja, voordat we dat kunnen beantwoorden, moet natuurlijk eerst even spreken waar komt die gedachte vandaan. Hè? Dus de gedachte kwam voort uit een onderzoek van 2009, waarbij bij rugbyspelers onderzocht werd die creatine gebruikten. En daar werd dan gezien dat er mogelijk een vorm van testosteron gestegen was in het bloed.
1: Ja.
3: En er werd helemaal geen haarmeting gedaan, is eigenlijk alleen maar de testosteronwaarde onderzocht.
1: Okay.
3: En op basis daarvan is eigenlijk een beetje de angst ontstaan van, als testosteron stijgt, dan krijg je dus misschien eerder dat hormonale haaruitval waar ik net over had, dat wat vaker voorkomt.
1: Ik wist dat niet eens, joh.
3: Ja, dus dat is waar de gedachte een beetje vandaan komt. En op zich ook geen onlogische gedachte als je dat zo ziet. Maar gelukkig hebben we nu inmiddels een nieuwer onderzoek. Die van vorig jaar. En daarbij hebben ze dus ook bij gezonde mannen tussen 18 en 40 jaar die creatine supplementen gebruiken. Hebben ze onderzocht. Doet dat één wat met de testosteronwaarde wat in het oudere onderzoek gevonden werd. En twee, doet dat ook wat met de haargezondheid.
1: Ja.
3: Ja, en gelukkig wat ze daar gevonden hebben is dat testosteron in ieder geval dat helemaal geen invloed had van creatine supplement.
1: Oké. Okay.
3: Dus dat is al met al wel al geruststellend.
1: Dus je wordt niet kaal van creatine?
3: Nee, niet direct van creatine. Daar zijn in ieder geval geen aanwijzingen voor, gelukkig. Nu is het natuurlijk wel zo, het onderzoek was relatief kort, 3 maanden. Dus je zou kunnen zeggen van, we weten niet wat er dan op lange termijn echt gaat gebeuren. Nee, voor nu is het een nee, inderdaad.
1: Ja. Oké. Okay. Dankjewel, Bashar.
3: Ja, zeker. Graag
1: gedaan. Heel goed nieuws voor mijn collega Noordin. Oh nee, die was zo kaal. Volgende week weer een nieuw weetje dat we samen gaan onderzoeken.

0: merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Hermano's! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.

0: Mienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
1: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
0: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
2: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
1: Mijn is ook.
0: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
2: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij jou thuis? Authentieke producten zoals heerlijke roti barra haal je natuurlijk van Zainab Foods. Snel en makkelijk te bereiden.

0: dingen beginnen.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. De vakbonden komen er niet uit met het kabinet over sociale zekerheid. Het kabinet wil bezuinigen op bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen. Maar de vakbonden zijn hierop tegen en komen nu met acties, zeggen ze.
1: Wij hebben gezegd dat we gaan staken. Dat is ook voor ons geen plezier, ook niet voor de actievoerders. Maar dat doen we omdat er nu heel veel zekerheid op de tocht staat voor gewone mensen die bang zijn een baan te verliezen, dan geen WW meer hebben. Misschien weer bij hun moeder op zolder moeten gaan wonen omdat ze dan het geld niet meer hebben. Of ziek worden waar ze niks aan kunnen doen.
0: FNV heeft in ieder geval een OV-staking aangekondigd. En of er nog meer acties komen is nog niet bekend. Premier Jette vindt het in ieder geval jammer dat het zo loopt.
2: Ik hoop dat de acties, en dat is een goed recht, wel beperkt blijven. Om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving.
0: Jette hoopt dat hij binnenkort weer snel met de vakbonden om tafel kan. De Filipijnse ambassade in Nederland gaat tijdelijk geen visa meer geven aan Filipijnse au pairs die hier komen. De Filipijnse regering onderzoekt mogelijke misstanden bij Nederlandse au pairbureaus in gezinnen, meldt Nieuwsuur. Van de ongeveer 2000 au pairs die jaarlijks van buiten de EU naar Nederland toekomen, zijn de meeste Filipijns. Tegen ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun twee kinderen ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst, zijn celstraffen geëist. Het Openbaar Ministerie wil dat de vrouw 1,5 jaar de cel ingaat en tbs krijgt. Tegen de man is iets meer dan 3 jaar cel geëist. De rechter doet pas over een paar weken uitspraak. En in het Groningse Worphem worden sinds vandaag 150 asielzoekers opgevangen voor 4 dagen. Een dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal.
3: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is. Maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
0: Ja, de asielzoekers blijven alleen 's nachts in Worphem en overdag moeten ze zich weer in Ter Apel melden. Het weer vanavond en vannacht blijft het overal helder. Morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden dan. Later in het zuiden en oosten kans op onweer.
4: Naomi. Oh, wat leuk. Je bent weer ingetuned bij De Blok. Dit is Jonna Fraser en Lilke Lijnen met Don Julio Daddy.

0: Goedenavond, we hebben ingetuned bij The Block, de show met verhalen uit jouw stad. En vanavond komt dan eindelijk onze Artist of the Month langs. Ja, ik heb er heel veel zin in, maar eerst even dit. Ja, dit jaar, 2026, lijkt wel het jaar van de nostalgie te zijn. We krijgen comeback na comeback, reunie na reunie, new wave, K3, Be Brave. Maakt niet uit waar je jaren geleden van hield. Hele grote kans dat het nu weer terugkomt. Ja, en een comeback waar ik persoonlijk echt zo gelukkig van word, is SBMG. Ja, all of a sudden zagen we een video met daarop SBMG 5 december in de Ziggo. The boys are back na 7 jaar. En ik weet hoe het met jou zit, maar ik wil daar sowieso bij zijn. Ja, het gaat waarschijnlijk een ticket war worden, maar ik ben ready om te vechten. En ook om te winnen. Want ja, weet je, dat gevoel van nostalgie is gewoon zo nice. Dus daarom vraag ik me af, welke artiest, welke show, welk ding van vroeger moet echt terugkomen? Je kan hem laten weten, maar Noordin, vertel.
1: Ja, ik hoor jou nu en ik durf er ook wel eentje te doen die ik ook nog wel zie gebeuren dit jaar.
0: Vertel.
1: Wat dacht je van Femke Louise?
0: Ja, she is back.
1: Wat dacht je van Femke Louise?
0: Maar eigenlijk wil ik dan Femke Louise voordat ze echt Femke Louise was.
1: Ja, dus Femke Louise vroom.
0: Nee, daarvoor. Ik wil de Femke's gevallen kill.
1: Nee,
0: dat wil
1: nee,
0: ik.
1: Nee, ik heb het wel echt over muziek gewoon.
0: Oh,
1: zij had echt wel één of twee jaar gewoon game op slot met hits gewoon. Met echt straight up hits na hits na hits. Ik denk echt wel dat mensen dat wel echt zullen waarderen.
0: Wist je dat Femke Louise de eerste Artist of the Year female van Funix ever was?
1: Nee.
0: Dat is sick, hè?
1: Ja, dat wist ik niet.
0: Ja, dus we zijn ready, denk ik. Ja, Femke is gevallen. Femke komt terug. Ik heb er zoveel zin in. Hele goeie. Vroom, nou, denk jij ook van ja, Femke Louise of iemand anders, andere show, welk ding, maakt niet uit. Wat moet er echt terugkomen? Let me know in de NPO Luister-app. Wil jij hebben?

0: dit was Ella May hier on the block met Trip.
1: On the block met Naomi.
0: Ja, ik vroeg je net welke artiest, welke show, welk ding van vroeger moet er echt terugkomen? Zo, ik moest opeens een boer laten. Ik had dat echt nooit. Ik vroeg het hier net. Wat moet er echt terugkomen? Je kon hem laten weten in de NPO Luister-app. En Salim deed dat hij zegt... die persoon zegt... THC Records was wel phenomenal als je in de club zat met een paar baken op. Ja, ik ga heel eerlijk met je zijn. Ik ben hier denk ik te jong voor. Dus sorry, maar het klinkt leuk. Je mag het maar uitleggen als je wil in de NPO Luister-app. Kim die laat weten, ja, als ik één iemand terug kon halen, is het wel Mac Miller. I understand, rest in peace. Jenny zegt, oh my god, laat Jetix een comeback maken. Dat was echt de shit vroeger, ja. En Jim noemt ook een hele, hele goeie waar ik ook zoveel uren mee heb gespendeerd. Namelijk MSN. Ja, en Hilde zegt, Hives man, wio, R plus R is back. Ja, oh mijn god, die doet echt zoiets open in mijn hoofd. En Louisa, die dacht dit in een ander straatje. Die zegt namelijk de Jackson 5. Ja, snap ik. Maar dan wel met Michael Jackson natuurlijk. Dat is dan wel nodig. Hey Sanne.
2: Ja, hoi.
0: Vertel.
2: Nou, ik moest gelijk denken aan Nickelodeon. Ik was dus niet zo'n Jetix type. Ik was een Nickelodeon type. En dan zat ik altijd hele middagen te kijken naar iCarly en Victorious. En ik vond dat zo leuk. En sterker nog, volgens mij, vorig jaar of zo ergens, Victoria staat dus op Netflix. En toen heb ik het allemaal teruggekeken.
0: Echt?
2: Ja, en ik vond het nog steeds waanzinnig om te kijken.
0: Here het is... I am, once again, ja, feeling lost, but now and then.
2: Ja, het is echt... Dat is voor mij nostalgie. Dan al helemaal op de woensdagmiddag. Want dan, tenminste bij mij op school, dan op de basisschool ook. Dan kreeg je op woensdagmiddag had je dan vrij. Dus dan was je vroeg uit. En dan ging ik met mijn moeder op de bank broodjes eten en dat kijken. Of de Smurfen! De Smurfen ging ik ook vaak kijken.
0: Oh, dat heb ik niet echt gehad. Weet je wat ook leuk vond van Nickelodeon? Drake and Josh.
2: Ja.
0: Zoe 101.
2: Ja.
0: Oh, geweldig.
2: Lizzie McGuire.
0: Ja, dat heb ik nooit echt gekeken.
2: Ook fantastisch. Al die programma's zijn fantastisch. En als ik nu bijvoorbeeld kijk bij mijn neefjes of nichtjes. Ik weet niet of het nu door het leeftijdsverschil komt. Maar als ik dan kijk wat zij kijken, dan denk ik echt... You're missing out.
0: Ja. Definitely. Maar wat je ook kan doen, is ze ook gewoon een beetje opvoeden. Ik heb afgelopen weekend met mijn nichtjes van 6 en 8 High School Musical gekeken.
2: Ja.
0: En dat vonden ze heel erg leuk.
2: Ja.
0: Dus weet je, je moet ze gewoon even de goede shit laten. Maar Salim gaat waarschijnlijk hetzelfde zeggen. Want ik en THC Records niet, bijvoorbeeld. Dus...
2: Die gaat elke generatie ook zeggen van jeetje, wat een gemis. Ja.
0: Ja, dus elke generatie heeft zo dient zijn eigen dingen. Maar het is zo lekker om in die nostalgie te zitten. Dus ik wil naar SBMG.
2: Ik ook, we gaan samen.
0: Ja, we gaan het proberen.

0: Breaking news.
1: Your city update.
2: Ja, ik zei het je net al, SBMG is back en online gaat het los. Maar op de straten gaat het ook los. AT5 checkte wat de mensen in Kraaiennest ervan vinden. Luister even mee.
3: Eén ding weet ik zeker, het net even, dus ik wacht maar. Misschien duurt het morgen, misschien duurt het nog een week.
4: En daarom moet ik hard gaan,
3: BMG komt terug! Why no more cocky is op mijn baas?
5: Ik was erg verrast, positief verrast. Ja, SBMG, ja, kom op, we komen uit 1104. Dat is gewoon iets van de hoed, waar we gewoon al zo lang eigenlijk al naar uit hebben gekeken.
6: De buurt heeft het wel gemist.
7: Chief en Hekkie T, SBMG, zijn uiteindelijk gewoon de meest grootste rappers van de Kraaiennest.
8: Eindelijk, ik had er gewoon helemaal weer zin in.
9: Oh, dit?
10: Is het real, broer? Ik dacht was AI, maar het is gewoon real.
11: Zo goed om te zien dat alles wat kapot is gegaan, dat alles weer bij elkaar kan komen. Voor de jeugd, dat iedereen kan zien, van ook al maakt niet uit hoe erg iets verpest is, dat het gewoon alsnog goed kan komen zoals hun hebben gedaan. Dus heel tof, legendary echt.
12: Heb je nog een boodschap voor Henkie en Chief?
8: Jullie kunnen het, blijf samen. En laat niemand jullie vertellen dat jullie het niet kunnen, want jullie kunnen het allebei. En maak ons trots.
0: Amsterdam.

0: met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funnix.nl/vacatures.
3: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
4: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
5: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
4: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
6: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
5: Mijn is ook.
4: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.
3: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
7: This is DJ Fernando.

0: altijd via phonics.nl/news.
1: Faw Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Faw Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium, Zoekmachine, La Rouge,

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Zij zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Tegen twee ouders uit Dalfsen, die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Dat had grote impact op hen, vertelt een verslaggever van RTV Oost.
1: De moeder van het gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen wonen in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben en dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven en gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
0: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk staatssteun ingezet. De Europese Commissie heeft zo'n vermoeden en doet nader onderzoek. Vorig jaar deed het Chinese JD.com een miljardenbod op het Duitse moederbedrijf van Mediamarkt. Het overnamebod is door Brussel nog niet goedgekeurd. Het Groningse dorp Warffum vangt vanaf vandaag 150 asielzoekers op. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal waar ze worden opgevangen.
2: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
0: De opvang in Warffum is voor 4 dagen. Dan het weer, nog vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zon en sluierwolken, in het binnenland tropisch warm, een graad of 30. Later in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Naomi. Ja, je bent nog steeds ingetuned bij de blok. Zometeen eindelijk onze Artist of the Month. Maar eerst Party Gal.

0: En inmiddels is het de laatste donderdag van mei. En dat betekent ook de laatste dag als Artist of the Month. Hij is in de building. Essay.
1: Yeah.
0: Wat leuk dat je er bent.
1: Ja, denk je dat ik mag komen?
0: Ja, gezellig. Helemaal Rotterdam.
1: Ja, zover.
0: Hey, welcome back. Hoe vond je het, Artist of the Month zijn?
1: Top, dat is een eer.
0: Ja?
1: Ja, echt.
0: Heb je een beetje leuke reacties gehad?
1: Ja, zeker. Heel veel.
0: Ja? Is er iets wat je echt is bijgebleven van iemand die wat tegen je zei?
1: Gewoon mensen die het hele vorige interview hebben gefilmd.
0: Oh, dat is echt heel lief. Ja. Geweldig. Ja, en dan een maand tijd was je Artist of the Month. Logisch, je hebt niet stilgezeten de afgelopen maand. Er komt zelfs nieuwe muziek aan.
1: Juist.
0: Ik hoor dat je de zomer gaat redden.
1: En hoe?
0: Vertel eens.
1: Afro. We gaan even lekker iedereen laten dansen deze zomer.
0: Nice.
1: Hypnotiseren.
0: Hypnotiseren, oké. Okay. Ja. En als je een beetje kijkt naar de vorige zomer, bijvoorbeeld vorig jaar. Wie vind je dat toen echt de zomer heeft gered?
1: Frenna.
0: Oké, okay, en waarom is het nu niet Frenna, maar wel Essay?
1: Waarom niet beide?
0: Oh, okay. Dat is waar. Ik maak het hem zomaar moeilijk. Oh. Nou, net antwoord van
1: je. Een keuze, toch? Nee, ik denk dat ik even iets nieuws ga geven aan de mensen.
0: Ja, en wat is dan het nieuwe wat jij geeft?
1: Het combineren van mijn dialect, Nigeria, Nigeriaanse cultuur, maar ook mijn Zuidoost hartje laten spreken.
0: Mooi. Yes. Dat is een hele mooie combi. En hoe gaat de zomer er verder nog voor jou uitzien?
1: Veel maken.
0: Ja.
1: Veel geven aan de mensen. Mm-hmm. Dat vooral.
0: Mooi.
1: Yes.
0: Nou, je bent heel goed bezig. Ik denk dat we vast nog heel veel van je gaan horen.
1: Hoop het.
0: En begin deze maand heb je van Annelijn een challenge meegekregen. Aan jou de opdracht om een tune uit de Phonix X-chart te coveren. En jij hebt een bijzondere, maar wel ontzettend toffe keuze gemaakt. Namelijk Kaya Imani en Sarita Lorena met Als Jij Het Weet. Dat is deze. Hey.

0: Je hoorde hem deze maand met zijn track Home Here on the Block. Ja, en nog steeds in de building is onze Artist of the Month, Essay.
1: Yeah, yeah.
0: Gezellig dat je er nog steeds bent.
1: Yes, toch, dank je.
0: Hey, jij kreeg eerder deze maand van Annelijn een challenge mee. Aan jou de opdracht om een track uit de Phonics X-Chart te coveren. En je hebt die keuze juist gemaakt om even uit je comfortzone te komen, zei je. Vertel.
1: Ja, meer in de zin van... ik hou van afro maken. Ik maak afro. En ik wou een nummer wat niet afro was, juist wel afro maken.
0: Mm-hmm.
1: En in die lijst waren er best wel veel nummers die afro-ish waren.
0: Ja.
1: En ik kwam op dit nummer en ik dacht, ja, meteen.
0: Ja.
1: Juist.
0: En waarom dan deze?
1: Ik vind het nummer zelf al nice.
0: Ja.
1: En ik vond die uitdaging om hiervan iets afro te maken juist wel iets hebben.
0: Ja, het is wel een uitdaging.
1: Ja,
0: best ja, wel. Want uiteindelijk heb je dus gekozen voor Kai Imani en Sarita Lorena met Als Jij Het Weet.

0: Ja, deze tune dus. Maar je hebt het perspectief van de originele omgedraaid naar je eigen perspectief. Ja. Hoe heb je dat gedaan?
1: Het eerste wat ik wou doen was het nummer vertalen, omdat ik Engels zing. Dus ik heb de hoek vertaald naar het Engels. En toen dacht ik, ik kan het wel alleen allemaal gaan vertalen, maar dan klinkt het een beetje raar. Dus dan kan ik net zo goed mijn perspectief vertellen over het verhaal, zodat het een beetje nog mijn invloed heeft.
0: Oké, en je zei vertalen naar het Engels. Is dat dan makkelijk voor jou met alle talen die je beheerst?
1: Ja, het gaat vanzelf.
0: Gewoon easy, zo uit de mouw.
1: Ja.
0: Oké, en wat is dan jouw perspectief?
1: Dit is meer over dat ik wacht op een vrouw of een meid die... Ik weet al wat ik wil en ik wacht. Zij moet aangeven wanneer zij ready is om te gaan.
0: Ja, check. Oké. En hoe lang heb je dat uiteindelijk over gedaan? Want je moest het best snel af hebben van ons. Ja.
1: Ik denk 3 dagen werk. Zo. Ik wou wel iets goeds van maken.
0: Ja.
1: Maar het nummer is ook niet super lang. Ik heb niet het volledige nummer gemaakt. Dus.
0: Nee, het duurt niet minuten en minuten. Maar alsnog, bijna 2 minuten een tune maken.
1: Ja. Samen met Fanuel. Ik heb met Fanuel aan een beat gewerkt.
0: Ja.
1: Hij heeft er echt iets tops van gemaakt. Dus daardoor ging het ook wel iets makkelijker.
0: Oh, geweldig. Ik denk dat we allemaal nu echt benieuwd zijn. Maar voordat we gaan luisteren, dankjewel dat je onze Artist of the Month wilde zijn.
1: Jullie bedankt.
0: Ja, en waar kunnen mensen jou checken?
1: Ze kunnen mij vinden op TikTok, op elke social, Insta met SEESEH. --SC.
0: Nice.
1: Top.
0: Hey, ik zeg, houd ons niet langer in spanning. Wil je hem zelf aankondigen?
1: Yes.
0: Ja?
1: Jullie gaan luisteren naar If You Know You Know, SC met de beat van Fanuel.

0: zijn de Quantary Speakers met Come Online. Ja, ik denk dat ik jou heel erg blij ga maken. Want ik heb hier echt heerlijke, prachtige, mooie paarse Fanic sokken liggen. Die helemaal van jou kunnen zijn. Maar daar moet je natuurlijk wel wat voor doen. Ik heb namelijk je hulp nodig, ja. Mijn muziekcomputer die is een beetje aan het trippen opeens. Dus ik heb alleen nog maar de lyrics van alle nummers. Maar ik heb geen melodie meer. Nou, dus jij snapt, jij moet mij hierbij gaan helpen. Dit is wat we gaan doen. Zometeen hoor je een stukje van een bekende Fanic tune. Maar je hoort dus alleen maar de tekst. En dan aan jou de taak om mij te vertellen welke titel en welke artiest ik zoek. Als je hem goed raadt, dan win jij die heerlijke sokken. Maar eerst even testen of jij scherp bent met de kwalificatietune. Oké, komt-ie.
1: Oh. Her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, well, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say,
0: yeah. Weet jij welke tune dit is? Weet je de titel en de artiest? Help mij en drop je antwoord nu in de NPO Luister-app. En dan win jij die geweldige Fanic sokken. 1, 2...

0: Eerst Sijs, Soleil en Victony hoorde je met Millie. Ja, en mijn muziekcomputer die is nog steeds een beetje stuk. En daarom had ik jouw hulp nodig. Ik zocht namelijk naar een tune waar ik alleen nog maar een heel klein stukje lyrics van had. Ik ga het je even nog één keer laten horen. Luister goed.
1: Her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, well, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me.
0: And ja, so, Melissa, Bootje, Ruby, 1987, NPO hadden het goed, maar ze waren net te laat. En degene die het snelst was, die heb ik hier nu aan de lijn. Hallo, Ozzie.
2: Hallo, goedenavond.
0: Goedenavond, vond je hem moeilijk?
2: Nee, dat was super makkelijk.
0: Nou, vertel, wat is het?
2: Natuurlijk Bruno Mars met The Way You Are.
0: Ja! Yeah.

0: Hey, heel erg goed. Als jij de volgende ook goed hebt, dan win jij die exclusieve Fanix sokken. Ben je ready?
1: Ja, sowieso.
0: Oké, let's go.
2: Shoes van Bottega. Lifestyle is mega.
1: Aha.
2: Dit is geen Champions League, maar dit is ballen net de WK. Ja. Georg Weah.
0: Ja?
2: Als ik land, money de ja.
1: Aha.
2: Dit is geen Champions League, maar dit is ballen net de WK.
1: Dit is ballen net de WK.
0: Heel goed, en hoe heet die?
1: Zij is in love met de... Ja, je weet toch, dat is van... Ik heb het vandaag nog op de radio gehoord, ik zweer het.
0: Ja, we draaien hem echt heel vaak, maar ja, hoe heet die tune?
1: Ik weet wel, als het goed is, de artiest.
0: Vertel.
1: Shit. Ik ga heel, heel even nadenken, hoor.
0: Oké, ik geef je nog 10 seconden.
1: 10 seconden. Ga niet dope, hoor.
0: Nee. Oh, oh.
1: Dat is jammer.
0: Oh, Ozzy, maar ik moet je heel eerlijk zeggen, het is ook wel een moeilijke. We draaien hem inderdaad vaak, maar ja, die titel dan kennen, dat is dan toch weer andere koeken, hè?
1: Ja, klopt. Maar ik was heel erg blij dat.
0: Helaas, geen sokken voor jou. Het spijt me. Oké, ja. Hey, als jij nu luistert denkt, ja, maar ik weet wel wie dit is en wat de titel is. Nou, je weet het. Laat het me weten in de NPO Luister app. En dan win jij die sokken die Ozzy net niet heeft gewonnen. Let me know.

0: Shamia. David Thames met Rain Dance. Ja, ik was net aan het bellen met Ozzy uit Enschede. En die wilde gewoon heel graag die sokken winnen. En die dacht, weet je, kat in het bakkie, ik heb het. Ja, het was toch moeilijk om te raden welke tune het was. Het ging namelijk om deze.
1: Shoes van Bottega. Lifestyle is mega. Dit is geen Champions League, maar dit is ballen net de WK.
0: Ja, ja, en je kent hem waarschijnlijk wel als je vaker naar Funix luistert, maar die titel en die artiest die bleek toch wat moeilijker te zijn. Dus ik gaf je nog een kans. De NPO Luister-app die stroomde vol met het juiste antwoord. Maar ja, er was iemand gewoon heel erg snel. Dat is namelijk Sanjana. Hi!
2: Hi!
0: Heb jij stiekem geshazamd?
2: Nee.
0: Jij
2: ik
0: kent
2: heb
0: gewoon
2: naar de werk geluisterd.
0: Oké, okay, slimme meid. Luister je vaak naar Funix?
2: En mijn schoonmoeder heeft me geholpen.
0: Ah, oh, wat leuk!
2: Ja. Yeah.
0: Nou, vertel. Verlos ons uit onze lijden. Wat is de tune?
2: Werk binnen me van Fresh, KM en Lassa.

0: Jee, we hebben ze weer gewonnen.
1: Weer? Heb je ze een keer eerder gewonnen?
0: Ja, ik heb ze al 2 keer gewonnen.
1: Wow. Dus jij hebt gewoon een hele kast vol straks met Fanix sokken.
0: Ja, en ze zitten super lekker, dus win-win.
1: Dat vind ik echt heel leuk om te weten, want ik heb ze zelf nog niet eens, maar ze zitten lekker dus.
0: Ja, ze zitten echt heel lekker.
1: Geweldig. Nou, dan krijg je nog een paar. Gefeliciteerd.
0: Dank u wel.
1: Fijne avond.
0: Yes, dank u.

Frank Antoon en Chavante met After Party. Hey, aankomende zaterdagnacht gaat er iets heel erg belangrijks gebeuren. Dat hoor je zometeen naar Joey Dwefile met Rihanna.

Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Sun Splash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: Check Phonics ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dikste sessies.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas. Of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
4: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/nieuws.
5: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl, koning in vloeren.
6: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in elk geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in elk geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jetten heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Ze zijn bang voor bodemdaling, waardoor voedselgebied voor vogels verdwijnt, zegt de Waddenvereniging.
1: Er komen miljoenen vogels op af, juist in deze tijd van het jaar. Als je nu aan de Waddendijk staat, dan hoor je de roze grutto's en je hoort de schollexters. En die gaan allemaal met laagwater precies naar de ballastplaats waar deze zoutwinning plaatsvindt. En die gaan daar eten.
0: Afgesproken is dat het mijnbouwbedrijf ingrijpt als de bodemdaling te snel gaat. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte ruim 180.000 euro. De oorzaak van de grote brand vorig jaar op festival Tomorrowland was een menselijke fout. Dat zegt de medeoprichter van het Belgische evenement in een podcast van de VPRO.
2: Er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. En dat is op een bepaald moment in vuur gegaan. En ethanol
3: maar
2: is
3: ethanol
2: van...
3: gelekt, waar komt dat dan vandaan?
2: Uit een slecht aangesloten toestel.
0: Bij de brand ging het hoofdpodium van Tomorrowland in korte tijd in vlammen op. En het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige perioden en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Naomi. Ja, je bent nog steeds ingetuned bij de Blok. Dit is Broederliefde en Lil Kleine met Waterkant.
5: Hey Naomi, als ik jou op de radio hoor met jouw muziek, hè, maakt mijn avond weer helemaal goed. Want ik ben op mijn werk en iedereen een groetje.

0: the block.
1: Aanstaande zaterdagnacht gaan ruim 2000 mensen de straat op in Rotterdam voor de nacht tegen seksueel geweld. Ja, duizenden wandelaars maken een vuist tegen seksueel geweld en tegen straatintimidatie. En niemand minder dan zangeres en ambassadeur Lakshmi loopt dit jaar ook weer mee. Ze kan je er zelf veel meer over vertellen. Lakshmi, een hele goede avond.
2: Hey, goede avond.
1: Goed om je te spreken.
2: Ja, zeker.
1: Hey, je bent ambassadeur en loopt zaterdag ook mee. Waarom grijpt dit onderwerp jou zo aan?
2: Ik ken persoonlijk geen enkele vrouw die dat nooit seksuele intimidatie heeft meegemaakt.
1: Ja.
2: En het blijkt ook uit onderzoek dat 83% van de vrouwen in Nederland heeft te maken gehad met seksueel geweld. En 1 op de 3 wereldwijd. Dus dat zijn echt enorme aantallen. En dat is gewoon, het is belachelijk natuurlijk.
1: Ja,
2: dus dat moet een keer gaan stoppen.
1: Ja, zeker. Hey, inmiddels is het de 4e editie. Je zei het eigenlijk al, dit is belachelijk. Waarom is deze manier van strijden zo hard nodig?
2: Deze editie focussen we vooral op mannen en op jongens. Want zij zijn vaak nog best wel stil hierover. Omdat ze niet helemaal goed weten wat hun rol hierin is. Terwijl hun rol best wel groot is. Dus ik denk dat het heel erg nodig is om ze erbij te betrekken en om te laten zien dat mannen daar heel veel in kunnen doen.
1: En is er dan ook de wens dat mannen en jongens ook echt mee gaan lopen in de nacht?
2: Ja, absoluut. Ja. Het is ook niet de eerste keer hoor. Dus de afgelopen edities liepen er zeker wel wat mannen en jongens mee.
1: Mm-hmm.
2: En hoe meer, hoe beter.
1: Doe je daar dan ook echt een specifieke oproep naar?
2: Ja, ik persoonlijk wel. Want ik denk altijd van het kan niet worden opgelost zonder de hulp van mannen en jongens.
1: Ja.
2: En ik denk dat dat een hele grote blinde vlek is in een beweging waar vooral op vrouwen wordt gefocust. Dat daar nog heel veel te halen valt.
1: Zeker, ja. Ja, er is een recordopbrengst opgehaald, ruim 250.000 euro. Ja. Dat is nogal wat. Wat gaat er gebeuren met dat geld?
2: Plan International heeft projecten lopen wereldwijd. Het heet Safer Cities for Girls. En dat gaat eigenlijk van verlichting tot educatie. Echt van super breed gaan ze wereldwijd te werk om eigenlijk de steden en de landen veiliger te maken voor meisjes. Dus al het geld wordt helemaal daarin gestoken, volledig.
1: Heb je misschien, ik weet niet of jij het weet, maar misschien een concreet voorbeeld van wat er dan gedaan wordt letterlijk?
2: Ja, zeker. Zij hebben bijvoorbeeld clubs. Je hebt in heel veel landen dat vaders bijvoorbeeld best wel afwezig zijn thuis.
1: Mm-hmm.
2: Waardoor dat een slechte invloed heeft op zoons, maar ook op meisjes.
1: Mm-hmm.
2: En zij organiseren dan eigenlijk praatgroepen voor net nieuwe vaders. Om ze veel meer te betrekken in het huishouden, maar ook in veiligheid voor hun dochters en zonen. Om het echt helemaal bij de wortel, en dat is toch binnen het huis, om dat helemaal daar aan te pakken. Dus dat is iets heel concreets. Dus er worden veel jongeren, waaronder dus heel veel jongens, geholpen met het vaderschap. Omdat ze vaak ook nergens terecht kunnen en omdat zij zelf geen goed voorbeeld hebben gehad, gaan ze herhalen wat hun vader deed. En zo krijg je altijd een generationeel trauma wat zich heeft ophoopt. En zij proberen daar dat voor te zijn door inderdaad praatgroepen en veilige spaces te creëren voor die nieuwe ouders.
1: Mm-hmm.
2: Maar het gaat bijvoorbeeld ook over, is de verlichting goed op straat? Vrouwen die zijn veiliger bij goed verlichte straten. Dus heel praktisch gezien gaan ze daar ook mee aan de slag. En ze gaan langs scholen om te leren wat er allemaal gaande is. En want vaak weten meisjes dat ook niet.
1: Ja.
2: Ze weten ook niet hoe ze om moeten gaan met situaties. En dat wordt daar wordt geholpen.
1: Wauw, echt heel belangrijk alles wat je zegt.
2: Ja, zeker.
1: Hey, Lakshmi, dank je wel.
2: Ja, dank je wel.
1: En heel veel succes zaterdag.
2: Thanks, dank je wel.
1: En wil je nou meelopen of een donatie doen? Check dan www.nachttegenseksueelgeweld.nl of de link op de Funix website.

0: Ja, dat was de nieuwste van deze week. Drake, Future en Molly Santana met Ran to Atlanta hier on the block bij Phonix. En dan nu Betty.
1: Hell of a night, maar ze heeft niks verteld. Shady can the coders, don't kiss and tell.
2: Yes, and then we went to that club and that club was super bacana.
3: Jacques Chirac.
4: Okay,

0: verliefd en over heet gesproken. Zo, dat was het de afgelopen dagen wel, hoor. Breaking news. Your city update. Ja, en als de zon zo schijnt en het is zo lekker weer, dan kan je heel veel gezelligheid krijgen. Maar je kan ook gezeik krijgen. Nou, en in Rotterdam was dat afgelopen tijd beide. En het gezeik was er helaas veel te vinden op het Nesselandenstrand. Ja, ik woonde vroeger zelf in Nesselanden en ik wist altijd, zodra het boven de 25 graden wordt, dan wordt er gevochten. Echt, hand in het vuur, je weet het zeker. Nou, die tijden zijn absoluut niet veranderd. Maar wat vinden de jongeren van nu daar eigenlijk van? Rijmond vroeg het aan ze.
1: Bij een steekpartij in Nesselanden zijn woensdagavond 2 jongeren gewond geraakt. Het is de 2e avond op rij dat het onrustig is hier op het strand en in de omgeving.
2: Het was hier zo gebeurd, hier.
3: Hier zo?
2: Ja, bij de zijkant daar.
3: Maar je schrikt er wel van als je dat hoort in je eigen wijk. Ik voel me niet heel snel onveilig, zeg maar. Ik weet dat ik er niet echt in betrokken raak en zo.
4: Meestal als het ook dit soort dagen is, ga ik ook niet naar het strand. Omdat ik weet eigenlijk dat het daar niet zo veilig is.
1: Wat voor type jongeren zijn dat, zou je zeggen, die dat soort gevechten veroorzaken?
2: Het zijn ook wel soms vrienden van mij of mensen die ik ken. Ja, het is vaak gewoon echt om niks, om kleine dingen.
1: Worden er dan ook oproepjes geplaatst?
2: Ja, wel om te komen naar hier, maar niet per se om te vechten.
3: Ja, heel veel Snapchat. Heel veel. Dat gaat helemaal rond. Ja.
1: Als je dat dan zo allemaal hoort, denk je dan, voel me daardoor wel een stukje onveiliger?
2: Nou, het gebeurt sowieso niet vaak. En als je er niks mee te maken hebt, ja, dan kom je niet snel een probleem in.

0: Frenna door je speakers met Dragon Roll.
1: The Block met Naomi.
0: Ja, het is weer zover. Request time. Het moment waarop jij besluit wat er hier aan de blok bij Funix gedraaid wordt. Het is heel erg simpel. Je kan mij laten weten in welke tune jij nu zin hebt. Dus wat wil je horen? Het mag echt van alles zijn. Laat het me weten via de NPO Luister app. En wie weet draai ik zometeen wel jouw favoriete nummertje.

0: Crazy Tracks met Party and Bullshit.
1: The Block met Naomi.
0: Ja, het is nog steeds request-tijd. Het moment waarop jij bepaalt wat er hier aan de blok bij Funix gedraaid wordt. Je kan mij elke avond een berichtje sturen in de NPO Luister-app. Dus heb je het nu gedaan? En ga ik het niet draaien? Geen zorgen, want volgende week zijn we er gewoon weer. Dus dan kan je het weer laten weten. Ja, het is een moeilijke keuze als zoveel mensen met zulke geweldige tunes komen. Maar vandaag zag ik wat Yussi zei in de NPO Luister-app. Toen dacht ik, hele goeie. Die zei namelijk, draai Akon Don't Matter. Alsjeblieft, zeg je de volgende keer. Maar is goed, dat ga ik doen. Hele goeie.

Waka Holland. Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Van Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium, Zoekmachine.

0: een event, merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonicsAds.nl. Your city, your sound.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via Phonics.nl/nieuws.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK

0: Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl, koning in vloeren.
1: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
2: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
1: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
3: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
2: Mijn is ook.
1: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Uit een rapport van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische VN-ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Nederlandse ministeries hebben in de afgelopen 5 jaar honderdduizenden euro's uitgegeven aan privévluchten. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. Privévluchten worden gehuurd als zowel het regeringstoestel als lijnvluchten niet beschikbaar zijn, zegt een verslaggever.
1: De afgelopen 5 jaar kostte dat de schatkist

0: Zo'n 1,8 miljoen euro. Het grootste deel van die rekening is voor de ministeries van Defensie, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.
1: En de duurste vlucht staat op naam van oud-minister Brekelmans. Hij vloog vorig jaar voor ruim 180.000 euro naar Canada. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een zilvertentoonstelling met 2 maanden uit. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht. De museumdirecteur baalt, zegt hij tegen Omroep Friesland.
2: Nou, dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kannen en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn. Nee.
1: Onlangs werden uit musea in Assen en Doesburg kostbare gouden en zilveren voorwerpen gestolen. Maar volgens het Fries Museum heeft het uitstel in Leeuwarden daar niets mee te maken. Dan het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige periode en 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds, vooral in het zuidoosten, kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Naomi, Ira Star on the block met Where Do We Go?

Amy Grace en Issy SB. Dit was Laat Me Zien. On the block met Naomi. Ja, en het is weer tijd voor Is Het Lit of Is Het? Shit, en vandaag met Farah uit Utrecht. Zij zegt, hey Naomi, ik vind het dus heel leuk om uit te gaan en ik hou ook echt van flirten. Daarom komt het best vaak voor dat ik dan met iemand zoen. En dat kan ook elk weekend wel met iemand anders zijn. Soms ben ik bang dat mensen daar een mening over hebben en me daarom sletterig vinden. Ik vraag me daarom af, is het lit of is het shit om ieder weekend met een ander te zoenen? Nou, Farah, jij bent lekker aan het leven, meid. Heerlijk. En als het al is het sletterig, stel al is dat het, dan maakt het toch helemaal niet uit? Je moet er gewoon lekker plezier hebben. Boeien wat andere mensen daarvan vinden. Ik bedoel, jij bent toch gewoon... Dus dan kan je toch gewoon lekker doen wat je zelf wil? Ja, dus ik... Oké, in all honesty, ik doe dat zelf niet. Je kan echt gewoon gore dingen krijgen van elke week met iemand anders zoenen. En ik vind dat zelf vies. Maar ik vind het vies voor mezelf, niet voor andere mensen. Dat moet je lekker zelf bepalen. Dus als jij het leuk vindt, dan zou ik zeggen ja. Dan is het lit om ieder weekend met een ander te zoenen. Maar ik ben benieuwd wat jij vindt die nu luistert. Laat het me weten in de NPO Luister-app. Is het lit of is het shit om iedere week met een ander te zoenen?

0: Ja, Farah uit Utrecht zoomt elk weekend lekker met iemand anders in de club, maar vraagt zich af of mensen daar een mening over hebben. Nou, Farah vraagt zich daarom af, is het lid of is het shit om ieder weekend met een ander te zoenen? Ja, je kon het mij laten weten in de NPO-luisterapp. Riri deed dat. Zij zegt shit. Ze vindt het namelijk een beetje goedkoop. Nou, Kelly vindt dat totaal niet, want die zei, girl, you go, live a little, hartstikke lit. Ja, en Jason die stuurde mij ook wat. Want Jason, wat vind jij van meerdere op een avond zoenen?
1: Ja, ik vind het sowieso shit, man.
0: Waarom dan?
1: Sowieso... Ja, het is goor, hè. Ja, je weet niet wat die mensen hebben gedaan.
0: Oké, okay, maar wat zouden mensen dan allemaal doen?
1: Ja, ik had een vriend van mij, die was gewoon, we waren op een feest, hij houdt van drinken, dit, dat, lekker tilt gaan.
0: Ja.
1: Dus hij gaat even 2 seconden over zijn nek, bab, bab, en 1 seconde later, hij zoent gewoon met de meid en die meid doet gewoon met hem mee.
0: Maar heeft die meid dat gezien?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik durf het niet te zeggen, maar ze zoemden gewoon nog flink met hem door. En wij, ik en mijn vrienden keken elkaar echt aan van, oké, wat is dit dan? Wat? Je weet toch?
0: Ik vind dit zo goor, maar is die vriend van jou wel helemaal oké?
1: Ja, weet je, we waren nog wel jong, weet je. Okay. Toen was hij wat gekker, nu is hij wel normaal. Maar toen, hij pakte alles wat los en vast zit. En na zo'n moment, en jij bent die meid. Ja, weet je, ik weet het niet, man.
0: Ja, ik vind het echt bizar. Ik zou echt zelf, denk ik, ook gewoon over mijn nek gaan ervan. Want als iemand net heeft gezoend, dan heb je toch misschien nog van die kotsbrokjes in iemands bek. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik weet, misschien vonden ze het lekker. Ze waren elkaar aardig aan het aflebberen, dus ik weet het niet.
0: Oh, bizar. Oké, maar jij zegt dus eigenlijk van het is shit, want je weet niet wat iemand heeft gedaan daarvoor.
1: Ja, en wat ik. Ja, het is gewoon shit. Ja, ik vind het sowieso shit. Ik vind het ook goor als mensen zichzelf zo neerzetten. Maar weet je, ieder voor zich natuurlijk.
0: Ja, mensen moeten zelf weten.
1: Doen wat ze willen, weet je wel. Maar ja, ik zelf vind het niet netjes, zeg maar.
0: Ja, dus jij bekt niet met iedereen.
1: Juist. Nee, alsjeblieft niet. Nee.
0: Oké, duidelijk. Nou, dankjewel, Jason.
1: Is goed. Fijne avond.
0: Fijne avond. En ik kreeg ook een memo binnen van Rick.
2: Sorry dat ik het zeg, maar als je elke weekend met een ander zoent, dan ben jij een lopend SOA of niet? Of wil je een SOA oplopen? Ik vind het echt niet kunnen. Ook als mannen elke week een ander zoenen, vind ik het ook niet kunnen. Dus je bent voor mij echt baba. Nee, echt niet. Ba.
0: Nou Rick, ik ben wel blij dat je mannen en vrouwen hierin gelijk plaatst. Maar wat jij zegt, dit is echt wel een hele goeie. Want van zoenen kan je natuurlijk ook gewoon de SOA oplopen. Je kan gewoon een reuk krijgen, je kan herpes krijgen van zoenen. Andere dingen waar ik de namen niet van weet. Dus dat is het natuurlijk ook. Sanne.
3: Ja.
0: Wat vind jij hiervan?
3: Nou kijk, ik ben nu sinds 2 maanden single.
0: Single, dus ze doet vies elke avond.
3: Nou ja, niet elke avond, maar ik ben er tegenwoordig ook niet vies van om af en toe gewoon even met een random iemand een tongetje te draaien in de kroeg.
0: Ja, en ja. Ik vind ook gewoon, jij mag dat ook gewoon.
3: Ik mag dat nu. Ik ga niet een half jaar met elk weekend met iemand anders lopen tongen. Maar ik moet toch wat, hè? Ik moet toch iemand zoenen af en toe. Of even, je moet er ook overheen zien te komen. Het is een goede manier om er overheen te komen. Ik ga niet met iemand naar bed, maar af en toe eventjes met iemand zoenen. Ja, sorry. Mag ik ook even? Mag
0: dus
3: ik
0: jij
3: ook?
0: Zegt lid.
3: Ja, maar ja, volgens Rick ben ik vies en krijg ik er SOA's van. En Jason die vond het ook een beetje goor. Dus ik voel me nu een beetje heel klein worden tijdens dit gesprek.
0: Riri heeft je goedkoop genoemd.
3: Ja, goedkoop ben ik. Maar ik zou ook zeggen van doe het niet een jaar elk weekend. Maar goed, live a little. Ja, als jij net single bent of weet ik veel, ga lekker een beetje tongen, schat. Ik doe het in ieder geval wel.
0: Oké, dit is moeilijk, want Riri zegt goedkoop. Die vindt het dus shit. Jason vindt het shit. Rick vindt het shit.
3: Ja,
0: Kelly
3: over het algemeen
0: het
3: is de mening wel gewoon shit als ik het zo een beetje bekijk.
0: Ik zou het zelf niet doen. Maar ik vind het wel leuk als jij het doet. Ja. Nee, maar als er iets waar ik een hekel aan heb, is het slutshamen. Kijk, als mensen lekker sletterig willen zijn, be my fucking guest. Dat is niet per se negatief.
3: Nee.
0: Maar ga wel naar de SOA kliniek. Nou, wij gaan even regelen dat Sanne dat gaat doen. En tong erop.

0: met Naomi.
1: Vlechten, ja, je hebt zoveel verschillende and I love them. En daar heb je dus ook workshops voor. En onze reporter Camille, die was bij zo'n workshop en neemt ons gezellig mee. Nou, luister.
2: En nu ik hier sta, is het gewoon omdat ik zie, ik heb twee kinderen. Ik wil gewoon dat ze zien hoe mooi ons haar is. Dat je er gewoon zoveel mee kan. En ik wil dat gewoon echt heel graag meegeven.
1: Beautiful. Meer hoor je

0: Vandaag ben ik bij de Spring Braids Workshop van Nubis Heritage in Almere, waar je onder begeleiding van een ervaren kroes- en krullenkapper verschillende vlechttechnieken leert. Deelnemers komen uit heel Nederland om samen te leren en ik neem jullie mee.
1: Ik ga de basis uitleggen van het invlechten. Ik ga het eerst laten zien en daarna gaan we nog een keer met z'n allen tegelijk.
2: Hi, welkom. Hang lekker je jas op hoor.
0: Nubi, vanmiddag krijgen we de Spring Braids Workshop en leer je binnen één dag cornrows vlechten. Wie heeft jou zelf geleerd om te vlechten?
1: Ja, iedereen vanuit mijn omgeving. Ik ben met vrouwen opgegroeid. Mijn zus, die staat daar. Ja. Ik denk dat zij het me geleerd heeft. Ja, het is iets wat generatie op generatie is doorgegeven. En nu geef ik die kennis dus weer over aan ouders. Vooral voor ouders met kinderen met krullend haar. Toen besefte ik dat er eigenlijk heel veel ouders zijn die wel willen leren, maar nooit de kans hebben gekregen. Het is niet alleen een kapsel, maar het is ook gewoon een manier van zorg. Het is een manier van trots. Je geeft je identiteit door. En juist daarom vind ik het belangrijk dat ze dat met vertrouwen kunnen doorgeven aan hun kinderen.
2: Ik laat eventjes de klassieke vlecht zien. Oké, ik heb hem wat bevochtigd. Product toevoegen. En vervolgens deel ik het in 3 delen. Dus je gaat telkens onder de middelste pluk door. Bij de invlecht ga je haar bijpakken. Yes?
0: We hebben de uitleg gehad en gaan nu beginnen. Je mag dus kiezen of je met een eigen model komt of gebruik maakt van de oefenpoppen. Op onze tafel hebben we ook allemaal een vlechtkit met daarin klemmen, producten, een waterbottle, borstels, noem maar op. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe de dames het ervaren.
3: Onder de middelste pluk
4: iedere
3: door.
4: Keer. Ja.
3: Dus iedere keer
4: ja.
3: onder
4: Elke
3: de middelste.
4: Elke keer de middelste onderdoor.
0: Oké. We zitten nu denk ik op de helft ongeveer van de workshop. Mm-hmm. Want hoe gaat het?
5: Het gaat wel oké.
0: En jij zelf ook vlechten? Heb je zelf ooit geleerd hoe het moet? Of wat had je daar misschien anders in willen zien?
6: Ik had er misschien anders in willen zien dat ik het misschien meer had meegekregen vanuit huis. Want dat heb ik eigenlijk helemaal niet. Ook qua haarverzorging denk ik dat ik dat pas echt op een latere leeftijd goed heb geleerd. En nu ik hier sta is het gewoon omdat ik zie, ik heb 2 kinderen. Ik wil gewoon dat ze zien hoe mooi ons haar is. Dat je er gewoon zoveel mee kan. En dat ze dat meenemen in hun leven. En niet zoals mezelf. Dat ik soms kon denken van ik vind het misschien minder mooi. Of doe maar gewoon een pruik. Ja, het is ook mooi om je haar natuurlijk te dragen. Om normale cornrows te dragen. En ik wil dat gewoon echt heel graag meegeven.
0: Nubi, dankjewel voor de workshop. Wat is nou echt het belangrijkste wat je moet weten voordat je gaat vlechten?
1: De houding van je handen. Heel vaak maken mensen gebruik van de bovenhandse techniek. En hier leren ze om onderhands te vlechten. Dus dat betekent dat je op de knokkels kijkt. En vaak kijken mensen in hun handen. Maar je moet op je handen kijken wanneer je vlecht.
0: Oké, dankjewel. En waar kan de luisteraar jou vinden?
1: Mijn socials, Nubis Heritage. Daar deel ik alle data en updates van de workshops die eraan zitten te komen.

0: met Naomi.
1: Ja, het is bijna 11:00 s'avonds. Dat betekent het einde van de blok van deze week. Het was weer gezellig. Maar geen zorgen, ik laat je natuurlijk niet alleen achter. Nee, Funix Vibes staat voor je klaar en ik zeg...

0: Ultimate Score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
2: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
1: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief.

0: bijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin in vloeren.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch heeft de vergunning verleend die nodig is voor de 2 optredens in de Gelderdam op 6 en 8 juni. De concerten in landen als Polen en Frankrijk gingen niet door vanwege uitspraken van West. Hij maakte onder meer een nummer met de titel Heil Hitler en verkocht via zijn website t-shirts met een hakenkruis erop. Burgemeester Marcouch noemt het verwerpelijke uitlatingen, maar zegt geen mogelijkheden te hebben om de vergunning voor de concerten in Arnhem af te wijzen. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Israëlische instellingen opgenomen in een jaarlijks rapport daarover van de VN. Uit onderzoek van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in de gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Een albino-buffel in Bangladesh met de bijnaam Donald Trump wordt toch niet geslacht op het aanstaande offerfeest. Het dier kreeg de naam van de Amerikaanse president vanwege zijn opvallende witte kuif en was eigenlijk al verkocht om ritueel geslacht te worden. Maar de regering van Bangladesh heeft daar nu een stokje voor gestoken. Ze vreesden dat er te veel mensen op af zouden komen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft daarom besloten dat Donald Trump nu naar een dierentuin gaat. Het weer, het is droog en er is weinig bewolking. Het is tussen de 12 en 19 graden. Morgen zon en wat wolken. Het is dan ook weer wat warmer dan vandaag met 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds volgen een aantal stevige regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
5: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koning in vloeren.
6: Nu ook in

Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Dat zou meer ruimte moeten geven voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord zou ook afspraken bevatten over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn niet bevestigd vanuit Iran. Ook zou president Trump er nog mee moeten instemmen. Er zijn de afgelopen tijd aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, maar veel minder dan voor het staakt het vuren dat 8 april van kracht werd. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Het weer. Vannacht overwegend droog. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. Later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dan anderen. Hij is veel serieuzer.
1: Heb je niet gehoord van over hem zeggen?
0: Nee, man. Ze zeggen dingen, maar echt. Ik ken hem. Ik ken hem echt. En hij is heel... Hij is zo lief, schat. Je moet hem echt
1: opnemen. Schat, nee. Hij is een vrouwverslinder.
0: Nee, hij is anders gewoon. Hij is geen vrouwverslinder. Echt niet. Hij is rustig. Hij zorgt goed voor me. Voor mijn kinderen.
1: Kiki, I don't know. Ik wil gewoon niet zeggen gekwetst worden, maar... Kijk gewoon uit met hem. Alsjeblieft.
0: Schat, ik ben volwassen. Komt goed.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Ook kunnen mensen in ernstige financiële problemen komen als ze de boete niet kunnen betalen en het bedrag na 2 aanmaningen verdubbelt. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim €170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig titelhouder Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten, met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Daardoor zou er ruimte moeten komen voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Er zouden ook afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran. Ook moet president Trump er nog mee instemmen. Vice-president Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst